0: met Alain de Korte. Opnieuw zijn er 3 gezochte drugscriminelen door de Verenigde Arabische Emiraten aan België overgeleverd. Dat heeft minister van Justitie Verlinde gisteravond laat laten weten. De 3 zitten ondertussen in een Belgische cel. 1 van hen heeft veroordelingen voor in totaal 16 jaar cel in ons land openstaan. Voor onder meer drugssmokkel en het leiden van een criminele organisatie. Het ouderlijke huis van de 35-jarige man in het Antwerpse district Merksem was de voorbije jaren meermaals als het doelwit van aanslagen. In november trad een verdrag in werking tussen de Emiraten en ons land. Sindsdien zijn al 16 gezochte drugscriminelen naar België overgebracht. Leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs moet het vanaf volgend schooljaar met veel minder bussen doen. Dat betekent dat voor een aantal kinderen de busrit van en naar school weer langer dan 1,5 uur kan duren. Vervoersmaatschappij De Lijn bevestigt dat er vanaf september ritten geschrapt worden of samengevoegd worden, omdat Vlaamse minister van Mobiliteit De Ridder flink wil besparen op de werkingsmiddelen van De Lijn. Verschillende scholen in het buitengewoon onderwijs zijn bezorgd over het plan, zegt Anne de Koster, de directeur van de Vinderij in Lokeren.
1: Heel ernstige bezorgdheid. Hè. Als ik hoor dat ze spreken over opstapplaatsen ook. Nee, geen goed idee. Stel u voor, kinderen type 2 samen met een mentale beperking. Hoe gaan we dat organiseren? Kinderen met autisme, te veel prikkels. Stel u voor, samen ergens op een marktplein. Kinderen met een gedragsstoornis. Dat gaat niet goed komen. Dat gaat nog meer zorgen voor problemen. En dat zien wij als school helemaal niet goed komen.
0: De Europese Commissie heeft een actieplan klaar om de illegale migratie over het kanaal in te dijken. Veel migranten proberen van op het Europese vasteland het Verenigd Koninkrijk te bereiken, vaak in gammele bootjes. In het plan staan heel wat maatregelen. Eén daarvan is het versterken van de gespecialiseerde cel tegen mensensmokkel van de Europese politiedienst Europol. Maandag maakten iets meer dan 700 mensen de illegale overtocht. Een dagrecord voor dit jaar was dat. De cijfers komen van het Brits Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit jaar maakten al zo'n 10.000 mensen de overtocht. Dat is wel een 40% minder dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Op het WK voetbal heeft Noorwegen zo net Irak verslagen. Eindstand was 4-1. Topspeler Erling Haaland maakte 2 Noorse doelpunten. Gisteravond had in dezelfde groep Frankrijk al met 3-1 van Senegal gewonnen. Over een uurtje begint ook uitredend wereldkampioen Argentinië aan het toernooi. Messi en co. nemen het in Kansas City op tegen Algerije. In dezelfde groep is er straks om 6 uur ook nog Oostenrijk-Jordanië. Vannacht wat wolken, maar meestal droog. Temperaturen tot 16 graden. Woensdag begint grijs. In de loop van de dag veel zon en warm tot 26 graden. Meer op 14nieuws.be en sporta.be.

0: opgelet. Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Koffer gestolen in Kreta?
3: Oh nee.
2: Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be. M&M Live.

0: Het is 3 uur, een heel goeie nacht, 14 nieuws met Alain de Korte. Op de G7-top in het Franse Evian-les-Bains hebben de leiders van de 7 belangrijkste industrielanden beslist de druk op Rusland op te voeren. Er komen nieuwe sancties op de olie- en gassector, zo is vannacht meegedeeld. Oekraïne kan dan weer rekenen op de extra levering van lange afstandswapens en luchtafweer. Nog op die G7-top heeft de Amerikaanse president Trump zwaar uitgehaald naar Israël, omdat het buurland Libanon blijft bombarderen. Israël zegt dat de door Iran gesteunde Hezbollah daar wil vernietigen. Maar dat doe je niet door elke keer een heel flatgebouw plat te bombarderen, want niet al de mensen die er wonen zijn van Hezbollah, zei Trump.
1: Israel is fighting Hezbollah too long and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody. Because there are a lot of people in those apartment houses. And they're not all Hezbollah, that I can tell you.
0: Vrijdag ondertekenen Amerika en Iran het eerder bereikte vredesakkoord. In Zwitserland zal dat gebeuren. De Stichting Tegen Kanker wil dat de overheid werk maakt van een verbod op zonnebanken, omdat die kanker kunnen veroorzaken. 9 jaar geleden had de Hoge Gezondheidsraad al voor zo'n verbod gepleit, maar dat is er nooit gekomen. En onterecht, vindt de stichting, want zonnebanken zijn veel schadelijker dan we denken, zegt Brecht Gunst.
2: In landen als Australië en Brazilië bijvoorbeeld is het al compleet verboden, omwille van de eenvoudige reden dat UV-straling en zonnebanken echt wel in klasse 1 kankerverwekkend worden geclassificeerd. En dat is eigenlijk op hetzelfde niveau als tabak, als asbest. Dus het is echt wel gevaarlijk en het levert ook geen enkel gezondheidsvoordeel op.
0: VRT gaat samen met 4 andere publieke omroepen samen jeugdfictiereeksen maken. Het gaat om de Britse omroep BBC, de Nederlandse NPO en de openbare omroepen van Noorwegen en Denemarken. Het project krijgt als titel Northern Star Project. Bedoeling is ervaring en expertise uit te wisselen en ook kosten te besparen door dus samen jeugdfictiereeksen te maken. Op het WK voetbal heeft Noorwegen vannacht met 4-1 gewonnen van Irak. 2 van de 4 Noorse doelpunten werden gemaakt door sterspeler Erling Haaland. In dezelfde groep had Frankrijk eerder op de avond met 3-1 van Senegal gewonnen. Rond deze tijd begint uitredend wereldkampioen Argentinië aan het toernooi. Tegen Algerije is dat. Straks om 6 uur is er in dezelfde groep ook nog Oostenrijk-Jordanië. En op dat WK zal Ghana nu definitief geen beroep kunnen doen op speler Thomas Partey. Die mocht Canada niet in omdat hij genoemd wordt in een verkrachtingszaak in Londen. De Ghanese voetbalbond had een rechtszaak nog aangespannen om Partey toch nog Canada in te krijgen. Maar een rechter in de hoofdstad Ottawa heeft gisteravond dat verzoek definitief geweigerd. Partey mist dus het WK. Ghana speelt morgennacht tegen Panama. De dag start met wolken, later krijgen we opklaringen. Temperaturen vandaag tot 26 graden. Vanaf morgen enkele dagen temperaturen boven de 30 graden. Vrijdag is er kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be of sportza.be. M&M.

0: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
1: Ik ben blind.
2: Ja, zit er vast.
1: Ik ben blind.
2: Het licht is uitgevallen.
1: Oh, ik dacht even...
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische...

0: Het is 4:00, een heel goede nacht. 14 nieuws met Aleid de Korte. Opnieuw zijn er 3 gezochte drugscriminelen door de Verenigde Arabische Emiraten aan België overgeleverd. Dat heeft minister van Justitie Verlinde gisteravond laat laten weten. De 3 zitten ondertussen in een Belgische cel. 1 van hen heeft veroordelingen voor in totaal 16 jaar in ons land openstaan. Voor onder meer drugsmokkel en het leiden van een criminele organisatie. Het ouderlijk huis van de 35-jarige man in het Antwerpse district Merksem was de voorbije jaren meermaals het doelwit van aanslagen. In november trad een verdrag in werking tussen de Emiraten en ons land. En sindsdien zijn al 16 gezochte drugscriminelen naar België overgebracht. Verschillende scholen in het buitengewoon onderwijs zullen het volgend schooljaar met minder bussen moeten doen voor het leerlingenvervoer. Dat betekent dat voor een aantal kinderen de busrit van en naar school weer langer dan 1,5 uur kan duren. Vervoersmaatschappij De Lijn bevestigt dat er vanaf september ritten geschrapt worden of samengevoegd worden, omdat Vlaamse minister van Mobiliteit De Ridder flink wil besparen. Annelies Meijnaerts van De Lijn.
1: We hebben inderdaad de vraag gekregen om dit jaar binnen budget uit te komen. Dus er is een bepaalde portefeuille voorzien voor het leerlingenvervoer. In concreto betekent dat dat elke leerling nog altijd op school gaat geraken. We gaan alleen een aantal ritten samenvoegen. Dat wil zeggen dat een leerling misschien wel op een andere bus terechtkomt. Misschien op een grotere bus via een ander traject naar school gaat gaan. Vermits we leerlingen samen gaan zetten of soms leerlingen op een grotere bus, kan dat inderdaad wel gebeuren dat die leerling langer op de bus zit dan vandaag.
0: De Europese Commissie heeft een actieplan klaar om de illegale migratie over het kanaal in te dijken. Veel migranten proberen van op het Europese vasteland het Verenigd Koninkrijk te bereiken. Vaak gebeurt dat in gammele bootjes. In het plan staan heel wat maatregelen. Een daarvan is het versterken van de gespecialiseerde cel tegen mensensmokkel van de Europese politiedienst Europol. Maandag maakten iets meer dan 700 mensen de illegale overtocht. Een dagrecord voor dit jaar was dat. Dit jaar maakten al zo'n 10.000 mensen die overtocht. Dat is wel een 40% minder dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Op het wereldkampioenschap voetbal is uitredend wereldkampioen Argentinië begonnen aan de eerste groepswedstrijd. Halverwege de wedstrijd tegen Algerije staat het 1-0 voor Messi en co. En zometeen start de tweede helft. Straks om 6:00 is er in dezelfde groep ook nog Oostenrijk-Jordanië. Sterspeler Lionel Messi is voor Argentinië overigens de allereerste speler die wedstrijden op 6 WK's heeft gespeeld of aangevat alvast. Vanavond komt daar wellicht ook nog de Portugees Cristiano Ronaldo bij. Frankrijk, op het vorige WK verliezend finalist tegen Argentinië, versloeg gisteravond Senegal met 3-1. En in dezelfde groep won Noorwegen vannacht met 4-1 van Irak. De dag start met wolken, later krijgen we opklaringen, temperaturen tot 26 graden. Meer op 14nieuws.be of sportza.be.

0: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: M&M Live.

0: 5 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Lore Quintelier. Verschillende scholen in het buitengewoon onderwijs zullen het volgend schooljaar met minder bussen moeten doen voor het leerlingenvervoer. Dat betekent dat voor een aantal kinderen de busrit van en naar school weer langer dan 1,5 uur kan duren. Vervoersmaatschappij De Lijn bevestigt dat er vanaf september ritten worden geschrapt of samengevoegd, omdat Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder flink wil besparen. Annelies Meijnaerts van De Lijn.
1: In concreto betekent dat dat elke leerling nog altijd op school gaat geraken. We gaan alleen een aantal ritten samenvoegen. Dat wil zeggen dat een leerling misschien wel op een andere bus terechtkomt, misschien op een grotere bus via een ander traject naar school gaat gaan. Vermits we leerlingen samen gaan zetten of soms leerlingen op een grotere bus, kan dat inderdaad wel gebeuren. Dat die leerling langer op de bus zit dan vandaag.
0: Op de top van de G7, de belangrijkste industrielanden, is beslist dat de druk op Rusland verder verhoogd zal worden met strenge sancties op olie en gas. Die maatregelen worden genomen door de oorlog met Oekraïne. De Oekraïnse president Zelensky was de gast op die G7-top gisteren. Er zijn ook extra wapens beloofd aan Oekraïne, lange afstandswapens en luchtafweer. En nog op die G7 heeft de Amerikaanse president Trump zwaar uitgehaald naar Israël, omdat het buurland Libanon blijft bombarderen. Israël zegt de door Iran gesteunde Hezbollah te willen vernietigen, maar dat doe je niet door elke keer een heel flatgebouw plat te bombarderen, want niet al de mensen die daar wonen zijn van Hezbollah, zei Trump.
2: Israel's fighting Hezbollah too long and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody. Because there are a lot of people in those apartment houses. And they're not all Hezbollah, that I can tell you.
0: Vrijdag ondertekenen Amerika en Iran het eerder bereikte vredesakkoord. Opnieuw zijn er 3 gezochte drugscriminelen door de Verenigde Arabische Emiraten aan België overgeleverd. Dat heeft minister van Justitie Verlinde gisteravond laten weten. De 3 zitten ondertussen in een Belgische cel. Een van hen heeft veroordelingen voor in totaal 16 jaar cel in ons land openstaan, voor onder meer drugsmokkel en het leiden van een criminele organisatie. Het ouderlijk huis van die man van 35 in Merksem was de voorbije jaren meermaals het doelwit van aanslagen. In november trad een verdrag in werking tussen de Emiraten en ons land. En sindsdien zijn al 16 gezochte drugscriminelen naar België overgebracht. En op het WK voetbal is de wedstrijd tussen Argentinië en Algerije op 3-0 geëindigd. Lionel Messi kon 3 keer scoren. Straks om 6 uur is er in diezelfde groep nog Oostenrijk-Jordanië. De Argentijnse sterspeler Lionel Messi is trouwens de allereerste speler die wedstrijden op 6 WK's heeft gespeeld. Vanavond komt daar wellicht ook nog de Portugees Cristiano Ronaldo bij. Frankrijk, op het vorige WK verliezend finalist tegen Argentinië, versloeg gisteravond Senegal met 3-1. In dezelfde groep won Noorwegen vannacht met 4-1 tegen Irak. Vandaag start bewolkt, later opklaringen. Het wordt tot 26 graden. Vanaf morgen enkele dagen temperaturen boven de 30 graden. En vrijdag is er kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: met Yannick Aerts.
1: De lijn schrapt busritten voor leerlingen van het buitengewoon onderwijs. Vanaf september zullen verschillende scholen in het buitengewoon onderwijs het met minder bussen moeten doen voor het leerlingenvervoer. Dat betekent dus dat voor sommige kinderen de busrit van en naar school weer langer dan een anderhalf uur kan duren. De lijn schrapt of voegt die ritten nu samen omdat de Vlaamse regering sterk wil besparen, vertelt de lijn.
2: In concreto betekent dat dat elke leerling nog altijd op school gaat geraken. We gaan alleen een aantal ritten samenvoegen. Dat wil zeggen dat een leerling misschien wel op een andere bus terechtkomt, misschien op een grotere bus via een ander traject naar school gaat gaan. Vermits we leerlingen samen gaan zitten of soms leerlingen op een grotere bus, kan dat inderdaad wel gebeuren dat die leerling langer op de bus zit dan vandaag.
1: De Stichting Tegen Kanker wil dat er een verbod komt op zonnebanken, omdat die kanker kunnen veroorzaken. 9 jaar geleden had de Hoge Gezondheidsraad ook al gezegd dat er zo'n verbod moest komen, maar dat is nooit gebeurd. Zonnebanken zijn nochtans veel schadelijker dan we denken, zegt de stichting.
3: Je moet weten, een zonnebank is ongeveer 6 tot 15 keer krachtiger dan de zon aan de Middellandse Zee in volle zomer op de middag. Dus het is echt wel een heel schadelijk gegeven. We weten ook dat eigenlijk in België ongeveer 143 gevallen van melanoom jaarlijks in België toe te schrijven zijn aan dat zonnebankgebruik.
1: Ja, melanoom is een vorm van huidkanker. De Stichting Tegen Kanker wil eerst al snel een verbod op reclame voor zonnebanken. En zo zouden ze ook niet mogen staan in hotels en fitness- en wellnesscentra. Op het WK voetbal heeft Argentinië gewonnen van Algerije met 3-0. De Argentijnse sterspeler Lionel Messi maakte alle doelpunten. Hij is ook de allereerste speler die wedstrijden op 6 WK's heeft gespeeld. Vanavond komt daar wellicht ook nog de Portugees Cristiano Ronaldo bij. Op dit moment beginnen Oostenrijk en Jordanië trouwens aan hun eerste WK-match. Gisteravond won Frankrijk van Senegal met 3-1. En in diezelfde groep won Noorwegen vannacht ook met 4-1 tegen Irak. Vandaag begint eerst nog wat bewolkt op sommige plaatsen, maar daarna overal zonnig en warm ook, tot 26 graden. Vanaf morgen wordt het eigenlijk alleen nog maar warmer, met 30 graden of meer. Vrijdag is er wel kans op onweersbuien, maar dan is het hier en daar ook wel 35 graden.
4: Gaan we eraan beginnen dan?
5: Zeker dan.
4: Okay. M&M.

En we willen more. Usher op 500. Gisteren nog een andere teens, more in de show. Give me back.

0: voor je enthousiasme, Sam.
1: Alsjeblieft. Ja, jij hebt samen met Cato en Kevin van Idol 2011 deze nog eens live gebracht en dat heeft geloond.
2: M&M 10 top 500.
3: Jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
1: Ja, onze lijst is officieel gestart en later deze ochtend nog komt die More To Me voorbij in de lijst.
0: Dat is al beter dan vorig jaar.
4: Hij heeft de lijst gehaald.
0: Yes.
4: Dat is al iets. Volgend jaar gaan we over nummer 1. Ik was al op de fiets onderweg aan het luisteren naar 10 muziek trouwens. Dus het is getest en goedgekeurd. Het helpt om goed vooruit te geraken vanmorgen.
1: Ah.
4: Dus stuur gerust waar jij aan het luisteren bent. Dat mag met een fotootje, want de zon is al mooi op. En hij blijft ook hangen vandaag. Het wordt lekker warm. Je kan ons gewoon bereiken via de M&M-app. De chatknop op het M&M-kanaal van VRT Max. Dat kan ook.
1: Ja. De volgende artiest in de lijst is trouwens heel goed om mee weg te dromen over die zomerfestivals. Zeker ook bij deze temperaturen. Op 21 augustus staan ze op Pukkelpop. En dan heb ik het over Major Lazer. Want ja, nummer 499 in de lijst is voor iedereen wiens spoiler vanmorgen kapot is. Coldwater, alstublieft. Oh.

0: was de Zweedse inzending en de winnaar van het Eurovisie Songfestival in 2015, deze Heroes.
1: M&M Teens Top 500.
2: Jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
0: Joachim neemt de woorden uit mijn mond. Die stuurt, het belooft een prachtige muziekweek te zijn. Hij stuurt alle muziek van mijn beginnende werkjaren. Let's go! Brian die stuurt ook, ik luister vanuit een vrachtwagen. Ik heb een mooi ritje voor de boeg, dus tijd genoeg om te luisteren. Dat is top. En Irena Beter die stuurt, ik luister in de auto onderweg naar een van de laatste stagedagen voor ik mijn diploma krijg.
3: Oh, wat een heerlijke tijd in je leven.
0: Ja, geniet ervan, Irena. En Frederik die stuurt ook nog een prachtig poëtisch stuk.
3: Aha.
0: Goedemorgen aan de heilige drievuldigheid. En merci voor de zalige muziek en de grappen en grollen elke morgen. Heerlijk om de dag mee te starten. Groetjes vanuit de vrachtwagen.
4: Amen.

0: De vrouw die van mij niet bellen een song heeft gemaakt. Mabel op 497, maar zometeen de man die mij terugbrengt naar de dancehall van Pukkelpop. Ik heb het over Sigala.
1: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
2: Koffer gestolen in Kreta?
3: Oh nee.
2: Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
5: Hoe praat jij nu?
6: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vinden vrouwen dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
8: Play it smart.
9: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
10: Mannekes.
11: Bombie.
10: Ik ga schilderen.
11: Nee, Bombie, we gaan klussen.
10: Schilderen.
11: Klussen.
10: Schilderen.
11: Klussen.
10: Schilderen.
11: Klussen.
10: Mannekes.
11: Moeder.
10: Schilderen is ook klussen.
11: Oh ja.
10: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
11: 25?
12: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
13: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Gamma, jouw verfexpert.
14: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging tweede aan halve prijs. Kies een mix.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
17: Yes, of Corsa.
16: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
17: Yes.
16: Vanaf €179 per maand in lease and go?
17: Yes.
16: En tot 8 jaar speciale garantie?
17: Yes.
16: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
18: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
19: Ik ben blind.
20: Wij zitten vast.
19: Ik ben blind.
20: Het licht is uitgevallen. Oh, ik dacht even...
18: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
21: Yellow. Dit zijn jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
22: M&M Teens Top 500. Nummer
21: 496.

0: van 2010 ja, tot 2019.
1: Het is omdat ik enthousiast ben. Ik ga straks mijn 17-jarige zelf terug worden. Ik ben toen naar Frankrijk gegaan in de zomervakantie en ik heb daar het album The End, allee, The E-N-D, van de Black Eyed Peas gekocht toen. Zo dat album met die groene kop. Ik heb dat toen helemaal grijs gedraaid, op repeat. Dat is het album met bangers, Boom Boom Pow, Meet Me Halfway, I Got A Feeling, maar ook de song die er zo meteen aan komt, Nadege, George Ezra.
2: Nadege.
1: Nadege.
2: Nadege George Ezra.

0: we sinds TikTok vaker en vaker zien. Een song wordt daar populair en verschijnt plots in de hitlijsten. Net zoals deze Rock That Body van de Black Eyed Peas. Hier nu ook passeert in de Teens Top 500 op plaats 494.
1: Dat was een banger.
0: Certified banger,
1: je hebt
0: het waar.
1: Ja, sowieso. 6:30. Jannik, je hebt de hoofdpunten.
2: Ja, de lijn schrapt vanaf september verschillende busritten voor leerlingen van het buitengewoon onderwijs. Dat betekent dus dat voor sommige kinderen de busrit van en naar school weer langer dan 1,5 uur kan duren. De Stichting tegen Kanker wil dat er een verbod komt op zonnebanken, omdat die kanker kunnen veroorzaken. Het wil eerst al snel een verbod op reclame voor die zonnebanken. En ze zouden ook volgens de stichting niet mogen staan in hotels en fitness- en wellnesscentra. En op het WK voetbal heeft Argentinië gisteravond gewonnen van Algerije met 3-0. Lionel Messi maakte alle doelpunten. En gisteravond won ook Frankrijk van Senegal met 3-1. Nu, op dit moment wordt er ook nog gespeeld op het WK. Oostenrijk speelt tegen Jordanië. En na ongeveer 1,5 uur spelen staat het daar 1-0. Meer over dit nieuws straks om 7 uur vind je op de socials van VRT Nieuws.
1: En zeg het maar, het weer.
2: Ja, het is eerst nog een beetje bewolkt, maar straks overal de zon en vooral ook warm. Temperaturen tot 26 graden.
0: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de N16 van Sint-Niklaas werken een... Wow, ik kreeg even een brain fart. Er zijn werken op de N16 van Sint-Niklaas, waardoor je een kwartier trager rijdt aan de weg. Wat?
1: Er zijn werken op de N16 in Sint-Niklaas en ook werken in Temse en daardoor vertraag je dat.
3: M&M. M&M Teams Top 500. Jouw favoriete hits van 2010 tot 2019. Sander.

0: zijn wel wat telefoontjes aan vooraf gegaan, want Gaga schreef die oorspronkelijk voor Britney. Die heeft hem niet op haar album gezet. Daarna dacht ze, duetje misschien? Maar je weet al wat het antwoord was, hè, want uiteindelijk werd het een duet met Beyoncé.
1: M&M Teens, top 500. Nummer 492.

0: Niall Horan is momenteel volop bezig met zijn nieuw album te promoten. Everything comes back to you. Maar in 2016 was deze This Town zijn allereerste solosong na One Direction. Het is wat Emiel stuurt in de app van M&M. Komt deze lijst ook ergens nog achteraf? Want wat een bangers zijn dit. Je kan de volledige lijst op VRT Max later herbekijken. Maar we zijn nog maar aan het begin van de lijst. En je kan met een beetje basiskennis aan muziek een gezelschapsspel winnen hier. Maar dan moet je nu Teens Bingo sturen in de app van M&M om mee te kunnen doen.
1: Nu sturen. Teens Bingo.
2: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
3: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
4: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
5: IKEA.
4: Meer info op IKEA.be.
6: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
7: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
8: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
7: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei, pardon. Nee, niet goed gezien.
6: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
9: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel just?
10: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
9: Nee, niet doen. Nee, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op een gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
10: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
9: Ah, top hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
11: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun waalst.
12: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
13: Peugeot. Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
14: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
15: Dit zijn jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
2: M&M Teens Top 500. Nummer 491.

0: Goeie schoenen ook, hè? All Stars.
1: Oh. Slecht voor uw knieën.
2: Oh,
1: nee. Je hoort vandaag en de komende dagen de All-Stars van de teams. De 500 beste schijven uit die periode. En ze kunnen jou ook een gezelschapsspel opleveren als je meedoet met onze bingo.

0: Comedy Bingo. Met Yannick van Uffel, 28, uit Ronse. Goedemorgen, Yannick.
1: Goedemorgen.
0: Ik zeg wel vandaag 28, maar morgen word je er 29.
1: Ja, pijnlijk.
0: Oh, oh nee, Yannick. Dat is nog altijd ruim voor de 30, Yannick.
1: Ja, toch.
0: Even stop niet als je 30 bent. Nee, dat zeg ik als niet-dertige. En je krijgt vandaag sowieso en morgen ook het zonnetje cadeau, dus komt helemaal goed. Maar nu eens zien of je hier ook bingo kan scoren. We gaan spelen. Er staan 3 fragmenten klaar. Voor je ieder fragment hoort, moet jij beslissen of je ons de titel, de uitvoerder of het jaartal van dat fragment gaat geven. Als je 2 juiste antwoorden geeft, dan win je dat gezelschapsspel. Is dat duidelijk?
1: Yes, ik ga proberen.
0: Top. Dan hoor ik van jou graag welk antwoord je mij als eerst gaat geven.
1: Ik ga proberen de titelsong.
0: Ga lukken.
2: Titel.

0: Wat is de titel van dat fragment?
1: Hoe kan het een keer zijn?
2: Nou, één keer is genoeg.
3: A Star is Born.
1: Nee. Nee, ik kan er niet op komen.
3: Oh, maar dat is niet erg.
0: Je hebt nog twee kansen. Komt goed. Blijven concentreren. Hier is jouw tweede fragment. Ik wil graag nog horen wat je mij dan gaat geven. De uitvoerder of het jaartal?
1: Dat ben ik voor de...
0: Oké, niet panikeren.
2: Zij zelf zeker? Ja, oké.

0: Je mag er eentje naast zitten.
1: En dat is ook het jaartal waarop dat Waka Waka van Shakira uitkwam trouwens.
0: Ah, kan een tip zijn, ja.
2: Je bent er 12.
0: Ah, je mag er naast zitten. Het is 2010. Wat ronde duur. Jannik.
3: Nou, kijk, het goede is, wij spelen elk uur deze bingo. Dus je kan nog eens je kans wagen, Jannik. En de zon gaat sowieso voor jou en je verjaardag schijnen.
2: Alright, dat is al veel.

En dan nu de man waarvan ik al mag zeggen dat hij dit jaar het vaakst gaat opduiken in de lijst. As long as you love me. Daar zal Bieber cellen wel voor iets tussen zitten, denk ik.

0: Dance 500 is weggelegd voor deze banger. As long as you love me. Justin Bieber samen met Big Sean. Als je net wakker bent, goedemorgen. As long as you love me. Dit is de 10 top 500 en deze 10 songs heb je net gemist. More van Usher mocht de 10 top 500 openen net voor de eerste Justin Bieber van de lijst op 499 met Major Lazer. Cold Water. Het Eurovisie Songfestival geeft ons ook vaak bangers, net zoals deze Heroes op 498. Eentje die net de 10 heeft gehaald. In 2019 kwam deze Mabel uit. Don't call me up. 497 deze en eentje hoger staat Sigala met Easy Love.
1: Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me,
2: ja.
1: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke?

0: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms deze videocall krijgt.
1: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
2: Voilà, ik klap en dan eet hem.
1: Kun je het zien?
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Go Yellow!
4: M&M Live.
5: En weet je nog, in de teens toen iedereen obsessed was met de videoclip van Telefoon op 493. Niall Horan ging solo in de teens met This Town op 492. Eentje hoger staat All Stars van Martin Solveig en Alma. En daarnet hoorde je ook al Justin Bieber nog eens met Big Sean met As Long As You Love Me op 490.
6: Dan kunnen we verder met de lijst.
7: M&M Teens, top 5

0: Voor iedereen die belt dat hij geen Tomorrowland tickets heeft, goed nieuws.
1: M&M 10's top 500.
0: Want dankzij...
2: jouw favoriete hit van 2010 tot 2019.
0: Dankzij M&M ga jij niks moeten missen van Tomorrowland. En dus ook niet van de meneer op 488, Calvin Harris. Want die staat er dit jaar voor het eerst. Hier in de lijst trouwens 9 keer. Dat is niet slecht.
3: Zeker niet. Zometeen na 7 uur gaan we verder met de 10's top 500. En een van

0: attracties en optredens van Like Me, de Catnet Band, Wyco en DJ Catnet. Catnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be. Volop leven start met de lijzen. Shake it tijdens het Catnet Zomerfestival ook.
1: Vandaag extra goedkoop avond duikrijdvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel haarkleuring, 2 plus 1 gratis en nog...

0: met Yannick Aerts.
1: De lijn schrapt busritten voor leerlingen van het buitengewoon onderwijs.
2: Vandaag halen wij elke leerling op aan huis en brengen we die dan naar school. Door het samenbrengen van die busritten bestaat het risico dat die ritten inderdaad langer worden. Daarom willen wij nu vandaag eigenlijk met de scholen samenwerken om te kijken of we in bepaalde gevallen kunnen werken met zo'n centrale opstapplaatsen.
1: Ja, vanaf september zullen dus verschillende scholen in het buitengewoon onderwijs het met minder bussen moeten doen voor het leerlingenvervoer. Dat betekent dus ook wel dat voor sommige kinderen de busrit van en naar school weer langer dan anderhalf uur kan duren. De lijn schrapt of voegt die ritten samen omdat de minister van Mobiliteit, Annick de Ridder van N-VA, sterk wil besparen. Maar vooruit, ook in de Vlaamse regering vindt die besparingen pijnlijk, zegt Els Robijns.
3: We weten allemaal dat leerlingenvervoer en buitengewoon onderwijs al jaren onder druk staat en dat dat hervormd moet worden. Dat is ook wat er in het regeerakkoord staat. En dat we nu gaan besparen zonder dat die hervorming eraan gekoppeld is, waar dan die kinderen en de ouders het slachtoffer van zijn kinderen, die toch wel zeer kwetsbaar zijn. Ja, dat is bijzonder, bijzonder pijnlijk.
1: Ja, de Stichting Tegen Kanker wil dat er een verbod komt op zonnebanken, omdat die kanker kunnen veroorzaken. 9 jaar geleden had de Hoge Gezondheidsraad al gezegd dat er zo'n verbod moest komen, maar dat is nooit gebeurd. Zonnebanken zijn nogthans veel schadelijker dan we denken, zegt de stichting.
4: In landen als Australië en Brazilië bijvoorbeeld is het al compleet verboden. Omwille van de eenvoudige reden dat UV-stralingen en zonnebanken echt wel in klasse 1 kankerverwekkend worden geclassificeerd. En dat is eigenlijk op hetzelfde niveau als tabak, als asbest. Dus het is echt wel gevaarlijk en het levert ook geen enkel gezondheidsvoordeel op.
1: De Stichting Tegen Kanker wil eerst al snel een verbod op reclame voor zonnebanken. En ze zouden ook volgens de stichting niet mogen staan in hotels en fitness- en wellnesscentra. Er zijn opnieuw 3 gezochte drugscriminelen door de Verenigde Arabische Emiraten aan ons land overgeleverd. De 3 zitten ondertussen hier ook in de cel. 1 van hen heeft veroordelingen voor in totaal 16 jaar cel in ons land, voor onder meer drugsmokkel en het leiden van een criminele organisatie. Het ouderlijk huis van de man van 35 in Merksem was de voorbije jaren al meerdere keren een doelwit van aanslagen. Sinds november zijn er al 16 gezochte drugscriminelen van de Emiraten naar België overgebracht. Op het WK voetbal heeft Argentinië gisteravond gewonnen van Algerije met 3-0. De Argentijnse sterspeler Lionel Messi maakt alle doelpunten en hij evenaart zo het record van het aantal goals op een WK en is ook de allereerste speler die wedstrijden op 6 WK's heeft gespeeld. Gisteravond won Frankrijk nog van Senegal met 3-1 en in diezelfde groep won Noorwegen vannacht ook met 4-1 tegen Irak. Op dit moment spelen Oostenrijk en Jordanië ook hun eerste WK-match. Het staat daar bij de rust 1-0 voor Oostenrijk. Vandaag begint nog eerst wat bewolkt, maar straks komt overal de zon erdoor en het wordt ook warm vandaag tot 26 graden. En vanaf morgen wordt het eigenlijk alleen nog maar warmer met 30 graden of meer. Vrijdag is er wel kans op zware onweersbuien, maar het is dan ook wel 35 graden.
5: Oh, barbecue, barbecue.
6: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de N16 van Sint-Niklaas moet je een kwartier trager rijden aan de werken in Temse. Het gaat ook extra langzaam naar Brussel op de A12. 20 minuten erbij rekenen van Breendonk en Londerzeel. Daar staat een defect voertuig. En op de buitenring rond Brussel is het wat aanschuiven van Machelen tot aan het viaduct van Vilvoorde. Daar is een ongeval gebeurd.

Ze is momenteel aan het toeren met haar Eternal Sunshine Tour. 31 juli komt haar nieuw album Battle uit. Maar Into You van 10 jaar geleden zit nog steeds in de setlist.

0: 2010 tot 500.
1: Jouw favoriete hit van 2010 tot 2019.
2: Ja, goedemorgen, je hoorde het daar net al ook in het nieuws. Het worden warme dagen vandaag, een zonnetje met 26 graden. Breek gerust de week als je kan, want je weet wat ze zeggen.
3: Zet het even in het mee, breek dan gewoon de week door twee.
2: Ah. Ja, je kan ook binnenkruipen als je wilt. Toy Story 5 is in de zalen vanaf vandaag. En de cinema is altijd de held, hè, op warme dagen voor een beetje afkoeling.
4: Nou, ik moet het nu wel net hebben over de man die ons het voorbije jaar het meest heeft doen zweten. We waren erbij toen Pitbull kwam optreden in de AFAS Dome. Ik kan zeggen, tropische temperaturen en een bald cap, ze gaan niet goed samen.
2: Nee.
4: Maar ik denk dat ik het misschien nog eens ga doen, want ik mag hem aankondigen op Werchter Boutique. Dus alles oefenen? Give it up for Mr. Worldwide. Mr. 305, dit is Pitbull op 486.

0: goed. Ik voel me sexy en vrij.
1: Ça va.
0: Zie, als ik het zeg is het raar, hè, maar als Jessie J het zingt zometeen, dan is het allemaal normaal. Dat is toch gek?
2: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoort tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan -45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
4: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
5: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
6: Hou je van een goede ochtendshow? De M&M Ochtendshow. M&M. Of luister je liever naar Eine Kleine Nachtmuziek? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
7: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
8: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
9: Dit zijn jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
10: M&M Teens Top 500, nummer
9: 484.

0: Domino van Jessie J. Of Domino van Clouseau, wat kies je?
1: M&M 10 top 500.
0: Sorry.
2: Jouw favoriete hit van 2010 tot 2019.
0: Sorry, Koen en Chris, dan wint toch wel Jessie J.
3: Echt?
0: Ja, ik vind dat een van de beste zangeressen op deze aardbol. Ik mis een beetje. Maar she's a mommy, she's busy, dus ik vergeef het haar. Ja, ja, snap ik.
4: Colin vergeeft het ons wel niet. Allee, zo laag in de lijst dit, laat hij weten in de app van hem.
0: Ja, ik ben het eens met jou, Colin.
4: Mocht je net wakker zijn, we zijn er dus aan begonnen. Er juist om 6 uur de 10 top 500. De allerbeste muziek van 2010 tot 2019. Steven is goed aan het gaan van Oorlbeke in de app van M&M. Die stuurt goedemorgen, gaan met die songs. Laat gerust ook weten waar jij aan meeluisteren bent. En als er nu toevallig door die muziek zo wat een gênant teensmoment naar boven komt, laat ons meegenieten. Je mag dat delen in de app van M&M. Alle nostalgische verhalen en hersenkronkels zijn daar meer dan welkom. Zometeen een lied over het bereiden van een blok bakboter. Bereiden met lange ei. Het is de Twisted Fantasie van Jason Derulo. Hij zingt over Riding Solo. Na deze. Van Lauf uit 2017. Schijfknoksen.

0: meezingen. Behalve onze goede vriend Ruben van Gucht. Want die mag het nog even, ja, niet solo rijden.
1: Nee, grijpen.
0: Gisteren was ik hier trouwens ook niet solo.
2: M&M 10's top 500.
3: Jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
0: Ik was hier samen met mijn vriendjes van Idol, Kato, die mij ondertussen nog verteld heeft dat ze nog steeds haar ukulele heeft van toen. Aha. En ook Kevin, die is dan weer ondertussen financieel adviseur geworden. Maar voor één keertje is hij gisteren nog eens onze finale song meekomen zingen. More to Me, en het heeft geloond, want die komt eraan op 481.
1: Hopla. Eerst 7:30, Jannik, je hebt de hoofdpunten.
4: Ja, er komt veel kritiek nu de lijn vanaf september verschillende busritten schrapt voor leerlingen van het buitengewoon onderwijs. Dat betekent voor sommige kinderen dat de busrit van en naar school weer langer dan 1,5 uur kan duren. De straat van Hormuz voor de kust van Iran lijkt weer open en dat voor het eerst sinds 2 maanden zijn er daar weer grote Iraanse olietankers doorgevaren. Zowel Iran zelf als de VS blokkeerden daar schepen sinds de VS en Israël een oorlog begonnen tegen Iran. En op het WK voetbal heeft Argentinië gewonnen van Algerije met 3-0. Lionel Messi maakte trouwens alle doelpunten. Gisteravond won Frankrijk van Senegal met 3-1. En op dit moment is er ook nog een match bezig tussen Oostenrijk en Jordanië. Daar staat dus voorlopig 1-1. Meer over dit nieuws straks om 8 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
1: Nog even naar Sabine. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. We starten vandaag met redelijk veel lage wolken en meestal droog weer. In de loop van de namiddag krijgen we meer en ook bredere opklaringen. De maxima gaan van 22 of 23 graden aan zee en in de Hoge Venen tot 26 graden in het binnenland. En dat bij een zwakke zuidwestelijke wind die draait naar het westen. Aan zee en in het westen van het land waait het matig.
0: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de E40 van Jabbeke naar Veurne moet je even voor Middelkerken opletten voor een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Brussel gaat het dan weer extra langzaam op de A12. Een half uur erbij rekenen van Breendonk tot Londerzeel, dat komt door een ongeval. En op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek moet je een kwartier trager rijden aan de werken in Temse.
2: M&M.
3: M&M Teams, top 500.
2: Jouw favoriete hits van 2010.

0: gisteren nog de 2026-versie live bij ons in de ochtendshow van deze. En nu die originele uit 2011. More to me van de Idool-kandidaten.
1: M&M 10 top 500.
2: Jouw favoriete hit van 2010 tot 2019.
0: En Nancy de Pre die voelt de effecten van deze lijst. Ze stuurt more, more, more memories.
3: Wow.
0: Ja, stond op 481 net in de lijst. Dus weer 10 schijven gehad. Tijd

prachtig. In de lijst. Calvin Harris en Rihanna met This Is What You Came For. De hoogste noten in de lijst krijg je van Ariana Grande met Into You. Eentje die ze nu nog steeds op haar tour speelt.

Maar ook hier is Pitbull al aanwezig samen met Nio op 486. Eentje hoger staan de

0: 481 en het is nog niet gedaan.
1: Ah nee, we zitten aan een nieuw schoon getal, 480 momenteel. Kelly Clarkson vinden we daar. What doesn't kill you? Of the stronger.

0: van Kelly Clarkson. We hebben geen 50 euro concerttegoed vanmorgen, maar we hebben wel een prijs om weg te geven tijdens de 10's Top 500, want daar luister je naar. We hebben een gezelschapsspel dat altijd wordt bovengehaald op familiefeesten en we gaan het straks spelen. Gewoon nu, 10's Bingo. Sturen via de chat in de M&M-app.
1: Sienna Spyro verovert de wereld.
2: En op 16 maart staat ze in Vorst Nationaal in Brussel.
1: Ontdek één van de meest veelbelovende stemmen van het moment.
2: Tickets vanaf donderdag om 10 uur via livenation.be.
1: Samen met M&M.
3: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
4: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
2: Dit zijn jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
1: M&M Teams Top 500. Nummer
2: 479.
7: Noah.

van John Newman. In de teens was hij nog gewoon zanger. Nu is hij zanger-dj. Hij doet een soort combo tijdens zijn optredens. En je kan hem ook live aan het werk zien. Twee keren komt hij naar Tomorrowland deze zomer. En hij was trouwens gisteren ook jarig, John Newman. Is er 36 geworden. Voor zover ik weet, heeft hij nog geen hitster gezelschapsspel cadeau gekregen voor zijn verjaardag. Maar jij kan dat nu wel scoren.

0: Iedere uur spelen we dit spel vanmorgen. Nu met Kaylee de Jans uit Deinze. Kaylee, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Hi.
0: Ben jij je tienerjaren ook een beetje aan het herbeleven?
1: Ja, absoluut hoor.
0: Allee, eind tienerjaren was je eigenlijk, hè?
1: Mijn begin van uitgaan, dus zeer fijn.
0: En ging je hard uit? Of zacht?
1: Nee, dat viel nog goed mee.
0: Oké. Okay. Zijn je ouders aan het meeluisteren en kan je niet vrij uit babbelen? Is het daarom dat je dit zegt, of...?
1: Nee hoor, nee. Het was echt goed mee.
0: Echt gewoon braaf. Oké, super.
1: Ja, hey, echt gewoon braaf.
0: We gaan onze Teens Bingo met je spelen vanmorgen. Ook een heel braaf en onschuldig spel. Er staan 3 fragmenten klaar. Bij ieder fragment hoort een vraag. We zoeken titel, artiest of het jaar van die song. En voor ieder fragment moet je eigenlijk al zeggen wat je graag wil gaan antwoorden. Dus, wat wil je ons zo meteen vertellen over het eerste fragment? Titel, artiest of jaartal?
1: Ik zal beginnen met de titel.
0: Titel? Heel goed. De titel van dit lied dan.
3: This time for Africa.
0: Ja?
1: Waka waka.
4: Dat is een binnenkopper, hè?
0: Helemaal juist.
1: Dat is een binnenkopper.
0: Koppen, voetbal. Ah, zie je wat je dit?
4: Ja, ja.
0: Nog 1 vraag juist beantwoorden. En het is trouwens al binnen. Je hebt maar 2 goede antwoorden nodig, dus... Voor het volgende fragment komt, wat wil je daarvan zeggen? Ga je dan voor artiest of jaartal?
1: Het jaartal zeggen.
0: Oké. Okay. Sleep in now. Take me into your loving arms. Ja. Zal ik je nog een tip geven?
1: Dat mag altijd.
0: De Ice Bucket Challenge was ook van toen. Dat jaar.
1: Ja, ja, ja.
0: En je mag er 1 jaar naast zitten.
1: 2014.
0: Wow, boek erop!
4: Allee!
0: What the hell?
4: Dat had je zelf ook niet zien aankomen, hè?
0: Wauw.
4: Ja, dat was zo. Tegen maar zeggen dat.
1: De Ice Bucket Challenge heeft me
4: wel
1: geholpen.
4: Ah, kijk, voilà. Ja, het is eigenlijk al binnen, maar doen we de laatste toch voor de sport?
0: Ja, sowieso. Sowieso.
1: Absoluut.
0: Dus artiest even van deze dan nog. Ja, easy toch, hè?
1: Dat mag bazaar zijn.
0: Hopla, 3-3. Hey, heel veel plezier met het gezelschapsspel. Het is echt wel verdiend, hoor.
4: Oh, ze gaat het
1: ja,
4: winnen ook.
1: Wel.
0: Ja, ik denk het ook. Ik denk dat je geen tegenspelers gaat vinden. Nee. Je bent te succesvol.
1: Kaylee. Dat zou fijn zijn.
0: Fijne woensdag nog gewenst. En geniet verder van de lijst en het goede weer vandaag.
1: Dankjewel.
0: Joe.
5: M&M Teams top 500. Okay.

0: Rihanna en DJ Khaled. Oh, luister, moet je dat zeggen, hè? Komt nog een berichtje binnen van Kiara. Ze zegt, amai, ik ben zo hard aan het meekwelen met al die 10 songs. Nu gaan we wel even de klinkers oefenen.
1: Hallo, leuk dat je naar een filmpje van de Hulpjuf kijkt. In dit filmpje leg ik uit wat klinkers zijn. We hebben de A. Om al deze klinkers weer te geven, hebben wij maar 5 letters. We hebben de E. We hebben de A.
0: Altonos en Million Voices hier op 476, zeg.

0: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
1: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
0: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
1: Ja, blijf gaan.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen. Een keer kijken hoor.
3: Maak tijd voor het jullie nummer van Feeling.
2: Toch minstens één. Nee ja, pak maar 2 uur.

0: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste zonnestrategie, de Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
1: Sorry, Sander. Jij zegt nu juist 3-1 voor Brazilië tegen Marokko.
2: Ah ja, tuurlijk. Ja, Brazilië, dat is Rio, dat is feesten, dat is overwinning, snap je?
1: Ja, en Marokko is verliezen, of wat? Dus jij zet gewoon tegen mijn ploeg. Dat beseft jij toch?
2: Ja, maar zo had ik het nu niet. Allee.
1: Ja, ja, en wat ik dacht is dat wij vrienden waren, Sander. Echt, merci.
3: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
2: Collega's, hè?
4: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
5: €3 voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Goedemorgen, het is 8 uur.
7: 14 nieuws.
6: Met Yannick Aerts. Er komt kritiek op de besparingen bij de lijn. Verschillende scholen in het buitengewoon onderwijs zullen het volgend schooljaar met minder bussen moeten doen voor het leerlingenvervoer. Dat betekent dat voor een aantal kinderen de busrit van en naar school weer langer dan anderhalf uur kan duren. De lijn schrapt of voegt hier het samen omdat de minister van Mobiliteit, Annick de Ridder van N-VA, sterk wil besparen. Maar opvallend, de regeringspartij Vooruit noemt de besparingen pijnlijk en weinig kindvriendelijk. Dat zegt Vlaams parlementslid Els Robijns.
8: Laten we eerlijk zijn, 90 minuten is nog altijd zeer lang. En die hervorming moest er juist voor zorgen dat die rittijd verkort wordt en dat op die manier het budget misschien kunnen beperken. Maar nu enkel besparen zonder de hervorming, ja, dat gaat alleen maar de kinderen de dupe van zijn, de ouders de dupe van zijn. En bovendien is het ook wel zeer kort dag om nu die boodschap te geven voor september.
6: Ja, er zou ook een plan zijn om leerlingen van het buitengewoon onderwijs niet meer thuis op te halen, maar wel aan centrale opstapplaatsen. En daar zijn de scholen ook bezorgd over. Je zou in elke gemeente minstens op één dag gratis voor de wet moeten kunnen trouwen. Dat vindt Vlaams minister van Binnenland Hilde Krevits. En ze laat dan ook onderzoeken of dat juridisch mogelijk is. Uit onderzoek van VRT Nieuws in alle Vlaamse en Brusselse gemeenten blijkt dat er grote prijsverschillen zijn om te trouwen voor de wet. Op zaterdag gaat het van 0 tot en met €350. Maar in ruim van de helft van de gemeenten kan je op geen enkele dag gratis trouwen. En dat moet wel anders, vindt de minister.
9: Dat is een heel grote verschil. Zijn tussen gemeenten en de kostprijs die ze aanrekenen, dat is op zich geen probleem. Zolang lokale besturen maar transparant zijn over wat ze aanbieden en zolang er ook een mogelijkheid is om dat, ja, in het beste geval ook gratis te krijgen.
6: De straat van Hormuz voor de kust van Iran lijkt weer open. Voor het eerst sinds 2 maanden zijn er de voorbije uren 2 grote Iraanse olietankers door de zeestraat gevaren. Zowel Iran zelf als de VS blokkeerden daar schepen sinds de VS en Israël een oorlog begonnen tegen Iran. Maar nu een akkoord is om de oorlog te beëindigen, lijkt de straat van Hormuz nu al open voor schepen. Op het WK voetbal heeft Argentinië gisteravond gewonnen van Algerije met 3-0. De Argentijnse sterspeler Lionel Messi maakte alle doelpunten met records, vertelt Sporza-collega Tom Boudewijl.
10: Lionel Messi heeft zijn entree niet gemist op het WK. Een hat-trick, een applauswissel, een volledig stadion in extase, een avond om niet te vergeten. En dan werd zijn eerste doelpunt nog afgekeurd voor buitenspel. Het werd een avond vol records. Het is een 6e WK, voorlopig een unicum. Met 16 WK-goals komt hij naast Miroslav Klose aan de leiding van het klassement van doelpuntenmakers. En dat in zijn 200ste interland voor Argentinië. Algerije ging de strijd aan, maar moest tussen meerdere erkennen in Lionel Messi, bijna 39. Hij kan het dus nog.
6: Ja, gisteravond won Frankrijk van Senegal met 3-1. In diezelfde groep won trouwens Noorwegen ook vannacht met 4-1 tegen Irak. En de wedstrijd tussen Oostenrijk en Jordanië is bijna afgelopen en Oostenrijk staat daarvoor met 2-1. Vandaag begint eerst nog wat bewolkt, maar stilaan komt overal de zon er wel door en het wordt ook warm vandaag tot 26 graden. Vanaf morgen wordt het alleen nog maar warmer met 30 graden of meer.
11: Sterrenhotel of sterrenhemel, hoe je ook reist, Touring is er voor jou.
7: Die vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de E40 van Jabeke naar Veurne moet je 10 minuten extra vertragen. Tussen Gistel en Middelkerke, beter gezegd, komt er een ongeval op de linkerrijstrook. Het gaat extra langzaam naar Brussel op de A12. Een half uur daar erbij rekenen van Breendonk tot Londerzeel door een ongeval. Naar Antwerpen vind je files op de E17, 25 minuten vanaf Haasdonk. En in Kruijbeek en Antwerpen-West is er hinder door een defecte voertuig, meerdere zelfs. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek 20 minuten trager rijden aan de werken in Temse. En door een seinstoring rijden er geen treinen tussen Essen en Roosendaal. Oh.

0: Toen deze uitkwam in 2014, waren ze gewoon vrienden, die twee.
1: Ja.
0: Maar een jaar daarvoor waren ze lovers. Oeh. Ja, ja, Elvin. Dat is een shitnaam. Ellie Goulding en Calvin Harris hebben kort even gedate. Maar ze hadden snel door dat het eigenlijk beter was om gewoon vrienden en collega's te blijven. Ze hebben nog heel veel goede schijven samengemaakt. Maar het datelijstje van Ellie Goulding en de teens is zo crazy. Ja. Die heeft goed geleefd. Die heeft echt goed geleefd. Die heeft ook echt de leuke mannen eruit gekozen. Calvin Harris dus, maar ook Ed Sheeran. Heeft zelfs een nummer gemaakt over Ellie Goulding. Over dat ze zou gecheat hebben met Niall Horan. Prins Harry.
1: Wat?
0: Staat op haar datelijstje. Die hebben een maand gedate.
2: Ah, ze valt wel zo'n beetje op rossig. Feliciaans blond is haar ding.
0: Maar dan is er ook nog Skrillex.
1: Ah. Ah ja,
0: die heeft hij ook gedate.
1: Zo wat half geschoren is dat type dan.
0: Ja, zwart half geschoren en zo'n oorring. Ja. Bruno Mars staat niet op haar lijstje. Wat jammer is, want de man schrijft bangers als hij liefdesverdriet heeft. Zoals deze It Will Rain op 474 in de 10 top 500.

0: bisou.
1: Een dikke bisou van One Direction op 473.
2: M&M Teens top 500.
3: Jouw favoriete hit van 2010 tot 2019.
1: Daphne Dont heeft volgens mij ook goed gekust in de Teens. Het is de tijd dat ze haar toekomstige man leerde kennen. Ze trouwen deze zomer en de Teens 500 is exact de vibe voor uw feest, stuurt ze. Eva die zit dan weer precies op de bus naar de middelbare school in plaats van in de auto naar het werk. En she loves it. Eva, kleine waarschuwing, niet in slaap vallen dan nu.
4: Ja, zo meteen een song die start als een slaapliedje. Wat wordt dan steviger en wilder? Maar laat u dus niet vangen door dat begin, inderdaad, Eva. Zometeen.
5: Zomerpretpret met de zomerpas van de lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 zomerpas in de lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
2: Dit zijn jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
3: M&M Teens top 500, nummer
2: 472.

Kelly William. Prachtige naam in deze lijst. Zoe stuurde nog, oh my god, ik was deze helemaal vergeten. Topschijfke deze. Ook Alexander Gulletops stuurde al iets gelijkaardigs. Het zijn allemaal songs die ik zo'n beetje ben vergeten. Heel lang geleden. Ja, je luistert naar de Teens 500 en het gaat alleen maar meer van dit worden. En beter, zelfs de best day of your life.

0: American Authors. Berichtje van Sophie in de app van M&M, die stuurt de Teens 500, die zegt zalig, ik moet mij inhouden om niet voluit mee te zingen op het werk.
1: Nee, inhouden.
2: Ja, laten we gaan. Gewoon doen, effectief. Alweer 10 bangers uit de Teens achter de kiezen. Dus ik kies voor een overzicht. Doesn't kill you, makes you stronger. Kelly Clarkson staat lekker strong op 480. Zanger, Tomorrowland DJ en ook onze nummer 479.

van Rihanna en DJ Khaled. Veel luisteraars hebben er juist in de auto genoten van Otto. Million Voices van Otto Know stond op 476. I'm on the outside. Ah, outside. Niet alleen de song van Calvin Harris en Ellie Goulding op 475. Ook de plek waar je vandaag echt wel wil zijn met die temperaturen.

0: en net nog gehoord, hè. Op 471, best day of my life. Verder met de lijst dan, stel ik voor.
1: Dit zijn jouw favoriete hits van 2010 tot 2019. M&M Teens, top 500.
2: Nummer
1: 400.

0: Kennen jullie de Tavlo meme?
1: Nee.
0: En wel. Ooit op het internet was Megan Thee Stallion, de rapster, in een livestream naar muziek aan het luisteren op de achtergrond. Ja? Waaronder Stay High van Tavlo, die je dus net hoorde. Iemand stuurt dan in de chat van, ah, Tavlo. Zo van, hé, tof. Waarop Megan Thee Stallion dat zo voorleest.
2: Tavlo. Tavlo.
0: En zo geschiedde de Tavlo meme.
1: Oh, dankjewel. Intussen 29 over 8, bijna half 9, dus Jannik, je hebt de hoofdpunten.
3: Ja, Vooruit heeft kritiek op de besparingen bij De Lijn. Vanaf september zullen scholen van het buitengewoon onderwijs het dus met minder bussen moeten doen om leerlingen te vervoeren. En dat betekent ook dat kinderen weer langer dan anderhalf uur onderweg kunnen zijn naar school. Je zou in elke gemeente minstens op één dag gratis voor de wet moeten kunnen trouwen. Dat vindt de Vlaamse minister van Binnenland, Hilde Kervits. En ze gaat ook onderzoeken of dat juridisch mogelijk is om gemeenten dat te laten verplichten. Want nu is dat dus niet overal zo. En op het WK voetbal heeft Argentinië gisteravond gewonnen van Algerije met 3-0. Lionel Messi maakte alle doelpunten. En gisteravond won Frankrijk ook nog van Senegal met 3-1. En daarnet is ook de match tussen Oostenrijk en Jordanië geëindigd op een 3-1. Meer over dit nieuws straks nog om 9 uur of vind je op de socials van 14 Nieuws.
1: Nog even naar Sabine. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. We starten vandaag met redelijk veel lage wolken en meestal droog weer. In de loop van de namiddag krijgen we meer en ook bredere opklaringen. De maxima gaan van 22 of 23 graden aan zee en in de Hoge Venen tot 26 graden in het binnenland. En dat bij een zwakke zuidwestelijke wind die draait naar het westen. Aan zee en in het westen van het land waait het matig.
1: Ja, en Jolien die stuurt ook nog in de app van M&M. Hier in West-Vlaanderen is het aan het miseren nu.
0: Oei. En het is extra aanschuiven op de E34 naar Eindhoven. Het is wat vertragen bij Reti, want daar zouden obstakels op de weg liggen. Naar Brussel rij je extra langzaam op de A12, 25 meter meer specifiek, van Breendonk tot Londerzeel door een ongeval. Op de E19 vertraag je ook 25 minuten vanaf Zemst. Naar Antwerpen vind je de files op de E17, 20 minuten vanaf Haasdonk. En in Antwerpen-West is er hinder door een defect voertuig. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek een half uur trager rijden aan de werken in Temse. En het treinverkeer tussen Essen en Roosendaal komt weer op gang.
1: De volgende song uit de 10 Top 500 is perfect voor iedereen die momenteel in een ochtendfile staat.

0: Net nog tiens deze. Uit 2019, maar veel te laag in de M&M 10's top 500 op plaats 468.
1: Ik wist dat graag in.
0: Maar ja.
2: M&M 10's top 500.
3: Jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
0: Iedereen die al eens is geweest naar een concert van Billie Eilish kan beamen dat dit echt een supergoed moment is in haar setlist Bury Your Friends. Maar zwart, ik kies hier de lijst niet, jij hebt die gekozen. Amber uit Veurnen is alleszins heel content. Die stuurt in de app van M&M. Wat een zalige throwback dit allemaal. Wat een beste era van nummers eigenlijk. Ook hoe zot hoe je nummer al meer dan 10 jaar niet meer gehoord hebt. En het toch nog woord voor woord kan meezingen. Thank you, M&M. Ja. Het is mij heel veel plezier en ook een thank you aan jullie om de lijst samen te stellen via VRT Max. Hè.
1: En we hebben een soort van bedankje voor jou. Want als jij een geniaal muziekgezelschapsspel wil winnen zometeen, dan moet je je kans wagen bij onze Teens Bingo. Zometeen gaan we hem opnieuw spelen. Dat zijn 3 Teens muziekfragmenten waarbij we dan titel, artiest of het jaar zoeken. Bij 2 op 3 win je al. Meespelen doe je door nu Teens Bingo te sturen in de app van M&M. Teens Bingo, nu.
3: Niall Horan stelt voor.
2: Dinner Party live on tour.

0: vanaf morgen bij Aldi een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Dat is super. Aldi, altijd slim.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
3: Info en voorwaarden op carglass.be.
4: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
5: Yes, of Corsa.
4: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
5: Yes.
4: Vanaf €179 per maand in lease and go?
5: Yes.
4: En tot 8 jaar speciale garantie?
5: Yes.
4: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
6: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
7: En ook uw budgetvakantiepech.
6: Wat?
7: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
6: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
7: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
8: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
9: Er is

0: Filip die stuurt nog een berichtje in de app van M&M. Heerlijk toch, hè, dit lied met die swingende Piet. Oh. Ja, dit was de clip, hè. Dat is, we mogen niet vergeten. Merci, Filip, voor de beelden.
1: Wat we ook niet mogen vergeten is wat Jasper stuurt. Instant throwback naar Sander zijn Passion in His Pants bij Hirrit vorige week. Ja, vorige week, exact een week geleden, nog prachtig gecoverd door Sander Gillies deze.
2: This is what I see. Everybody stops and is staring at me. I got passion in my pants and I ain't afraid to show it. Show it, show it, show it. I'm sexy.
1: Oh, nee, fuck! Nu geen Hirrit, wel winstkansen. Ah.

0: antwoorden en één kandidaat. Dat zijn de ingrediënten voor een gratis gezelschapsspel. Een hele goede morgen, Jason.
1: Goedemorgen.
0: Hallo. Wat was jij aan het doen tijdens de teens?
1: Ja, een beetje van alles, denk ik. Ja, ik zat toen vooral in het middelbaar. Maar ja, domme dingen gedaan, zoals skinny jeans en zo gedragen.
0: Ik vind het goed dat je dat nu vergelijkt met domme tijden. Het is terug, hè, dit skinny jeans. Heb je het al gezien?
1: Ja, ik weet het. Kijk, ja.
0: Ik doe niet mee. Ga jij meedoen?
1: Nee. Er is een mate van te skinny, een klein beetje oké, maar niet in de mate dat het was.
0: Ja, ik snap het. Het mag niet te veel spannen, dat is ook niet zo goed.
1: Ja.
0: We gaan beginnen met jouw muziekkennis uit de teens. Hoe goed is die?
1: Goh, ja, wel nog ça va. Allee, ik ben opgegroeid. Mijn tienerjaar waren meer dan. Dus dat zijn wel liedjes dat bijgebleven zijn. Dus ik vind dat wel leuk.
0: Dan gaan we er meteen aan beginnen. Het enige wat ik van jou nog nodig heb is... Welk antwoord wil je eerst geven? Wil jij eerst titel, artiest of jaartal raden?
1: Eerst artiest, denk ik, ja.
0: Artiest, oké, hier komt-ie.
1: Ik denk dat dat Billie Eilish is.
0: Jij denkt dat juist. Oké, top. Dat is al 1 op 3. Nog eentje juist en je hebt het gezelschapsspel binnen. Waarvoor ga je nu?
1: De titel dan niet.
0: Oké, hier gaan we. Ja. Moeilijk.
1: Ik heb een licht vermoeden, maar ik weet niet of dat 100% juist is. Firework?
0: Ja, dat vermoeden, dat was juist. Ja.
1: Ah, ja, okay,
0: het is binnen, maar doen we toch nog een derde voor de sport?
1: Ja, is goed.
0: Oké, we zoeken een jaartal bij deze. Deze kwam uit in het jaar dat Pukkelpop werd stopgezet door het noodweer. Het kan een tip zijn.
1: Ik vermoed 2013.
0: Dat is er net iets te veel naast. Het was 2011, maar dat is niet erg, want je hebt het gespel gewonnen.
1: Hey.
0: Ik wou gezelschapsspel zeggen. Ik zei gespel. Maar dat is ook oké.
2: Nee, allemaal goed.
0: Mand.
2: Ik zit toch met dat spel van LMFAO in mijn hoofd. Dus
0: stop.
2: Sorry.
0: Stel iets anders. Stel toch naar de lijst. Kom op, we gaan terug naar de lijst. Jason, merci om mee te spelen. En veel plezier nog met het luisteren. Hè.
1: Dank u wel. Bye-bye.
3: M&M Teens Top 500.
4: Oké. Jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
5: Let's go!

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
1: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei, pardon. Nee, niet goed gezien.
0: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders met Berlin Seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: M&M live.
4: Favoriete hits van 2010 tot 2019.
5: Ja, de 10 Top 500 is vandaag gestart. Het is de ideale playlist voor veel activiteiten, zoals je YouTube-lijst bijwerken, zoals Kimberly Gils aan het doen is. Blokken gaat ook goed volgens Stefanos. Maar ook vloerverwarming leggen volgens Jonas. Dat is zo saai, maar met de 10's gaat het toch wat vlotter. Wel, Jonas, nu krijg je een hit die er eigenlijk gekomen is dankzij Shazam. Ik heb het over Fight Song. Wat was er gebeurd? Een vriend van Rachel Platten had het nummer voorgesteld aan een radiobaas. En die was wel fan. En de luisteraars van dat radiostation in Baltimore ook, want die hebben het heel veel geshazamd, omdat ze haar stem totaal niet kenden. Huh? En waarop de platenfirma's dachten, Ela, welke meid wordt er hier zoveel geshazamd? En boef, baf, platencontract.
1: Wauw.
5: Ja, en dus nu ook een hit die in de 10's goed is voor plaats 464. Het is een song die volgens mij heel veel mensen hebben meegebruld. Op kop ook Hillary Clinton, want het was haar campagnelied toen zij het opnam tegen Donald Trump.

0: Veel plezier straks met Brahim en het vervolg van de lijst.
1: Hello. Hij is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
2: De nachtmerrie blijft duren in thuis.
3: Femke!
4: Moet je dansen.
2: Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
4: Wacht.
5: Is er iemand?
2: Toch?
6: Ik raad u aan om in uw verhaal getijst te houden.
7: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
8: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch.
9: Schatke, kom hier. Oh, mijn engel.
2: De seizoensfinale van Thuis. Vrijdag 26 juni op VRT 1 en op VRT Max. Hier wacht een onvergetelijke zomer met de leukste attracties en al jouw helden in het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
10: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne?
11: Nee, jij blijft zitten.
10: Ik heb hier alles binnen handbereik.
12: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
13: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk. Grando.
14: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren!

0: van Jumbo.
1: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler en geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
2: Kia, movement that inspires.
1: Voorwaarden op kia.be.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minute, nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Bijvoorbeeld naar Tunesië. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Een heel goedemorgen, het is 9 uur.
5: 14 uur.
4: Dit is Yannick Aerts.
6: Moet je gemeente straks verplicht een gratis trouwmoment aanbieden? Wel, als het van Vlaams minister van Binnenland Hilde Krevits afhangt, dan wel. Want ze wil dat in elke gemeente minstens op één dag gratis voor de wet getrouwd kan worden. Ze laat onderzoeken of dat juridisch ook mogelijk is. Uit onderzoek van VRT Nieuws in alle gemeenten van Vlaanderen en Brussel blijkt dat er grote prijsverschillen zijn om te trouwen voor de wet. Op zaterdag bijvoorbeeld gaat het van 0 tot en met €350. Maar in ruim de helft van de gemeenten kan je op geen enkele dag gratis trouwen. En dat moet anders, vindt de minister.
7: Als je bijvoorbeeld op zaterdag burgerlijk huwelijk wil laten doorgaan, dat is een weekendmoment, op een bijzondere locatie in het lokaal bestuur, ja, dan is het logisch dat daar een vergoeding tegenover staat. Dus dat is allemaal geen probleem, zolang het lokaal bestuur helder en duidelijk is. En zolang er ook een mogelijkheid is voor mensen die zeggen, ja, we willen dat eigenlijk allemaal niet, om dat, ja, in het beste geval ook gratis te krijgen.
6: Vooruit en CD&V hebben kritiek op de besparingen bij het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs door de lijn. Verschillende scholen. Die zullen het volgende schooljaar met minder bussen moeten doen voor het leerlingenvervoer. Dat betekent ook dat kinderen weer langer dan anderhalf uur onderweg zullen zijn naar school. In de school voor buitengewoon onderwijs Zonnebos in het noorden van de provincie Antwerpen zouden door 3 geschrapte lijnen minstens 40 kinderen langer op de bus moeten zitten. En veel leerlingen zijn nu al lang onderweg, zegt de school.
8: Wij hebben bijvoorbeeld leerlingen die van Isse moeten komen. Isse, dat is echt wel ver van bij ons, ook van Merksplas. Dat zijn uiteraard de kinderen die als eerste worden opgehaald, dan worden alle anderen opgehaald. Dat zijn kinderen die om 6:15 ochtends de bus opstappen en 6:15 of 6:30 s'avonds terug thuis zijn.
6: Op de top van de G7, de belangrijkste industrielanden, heeft de Amerikaanse president Donald Trump zwaar uitgehaald naar Israël, omdat het buurland Libanon blijft bombarderen. Israël zegt dat het de gewapende groep Hezbollah wil vernietigen, die door Iran wordt gesteund. Maar dat doe je niet door elke keer een heel flatgebouw plat te bombarderen, want niet al die mensen die er wonen zijn van Hezbollah, zei Trump.
9: Israel is fighting Hezbollah too long and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody. Because there are a lot of people in those apartment houses. And they're not all Hezbollah, that I can tell you.
6: Ja, nog op de top van de G7 is er beslist dat er meer sancties komen tegen Rusland door de oorlog met Oekraïne. Er zijn ook extra wapens beloofd aan Oekraïne. Op het WK voetbal heeft Argentinië vannacht gewonnen van Algerije met 3-0. Lionel Messi maakte alle doelpunten. En daarmee heeft hij het record van een aantal goals op een WK geëvenaard. Hij maakte er in totaal 16. Messi is ook de allereerste speler die wedstrijden op 6 WK's heeft gespeeld. Gisteravond won Frankrijk nog van Senegal met 3-1. En in diezelfde groep won Noorwegen vannacht met 4-1 tegen Irak. En de laatste match van vandaag was tussen Oostenrijk en Jordanië. En Oostenrijk won die met 3-1. Het is nog wat bewolkt, maar stilaan komt overal de zon erdoor en het wordt ook warm vandaag tot 26 graden. Vanaf morgen wordt het eigenlijk alleen nog maar warmer met 30 graden of meer.
0: Camping of glamping, hoe je ook

0: Ik heb hier zoveel zin in. En meteen een very good feeling met de volgende die in de lijst voor jou klaarstaat.
1: Testing.

Hey, in de app van M&M Joren, dit is het beste uit de teens. Vrienden, dit is de M&M Teens Top 500 met... op 463 net, Flowrider, Good Feeling. Eén plek hoger, de koning van de lijst. Dankzij jou er 16 keer ingestemd. Justin Bieber nu, met Boyfriend. If I was your

0: Miley Cyrus. En haar Malibu, 461. En er wordt zelfs meegeluisterd vanop de Werfradio bij onze vriend Jarno de Bruin uit Lokeren. Is samen met Theo aan het werken, wegenwerken aan het uitvoeren bij de gemeente Zeelen. Vrienden, heel veel succes. En zo, ja, zo gaat de tijd goed vooruit. Dit is jouw M&M 10 Top 500 throwbackske. Ja, even dat geheugen wat opfrissen, want...
1: M&M 10 Top 500.
2: Overzicht.
0: Tove Lo en een hippie sabotage. Stay High in the Habits remix vond je nog terug op 470 in afgelopen uur bij onze vrienden van de ochtendshow. En ook deze. CeeLo Green. En die FU stond mooi te blinken op 469. Eén plek hoger was voor, volgens uiteraard ons DJ Iman, veel te laag in de lijst.
3: Step on the gas, step on your tongue.
0: Juist, Billie Eilish, Bury a Friend. Eén plekje hoger, dik feestje met Sexy and I Know It van LMFAO op 467.
4: Sexy and I Know It.
0: Pompen, pompen, pompen, pompen dit hier, hè.
4: Sexy and I Know It.
0: Wat een lijst door jou bij elkaar gestemd, vrienden. Met één plek hoger op 466. De Gym Class Heroes en Adam Levine met deze... Van de Gym Class Heroes gingen we naar de 465. Dermot Kennedy, Power Over Me.
5: You got that power over me. My mind, everything I hold.
0: Ja, en ik snap het volledig zoals Tiffy het in de M&M-app zegt. Deze songs geven me letterlijk power. Met uitroeptekens. Het zal wel zijn hier in jouw M&M 10 Top 500. Met vorige uur ook nog op 464. Rachel Platten, Fight Song.
6: This is my fight.
0: Aan het begin van dit uur echt volle gas met Flow Riders. Good feeling. Op 463. Ja. En daarboven stond de koning van de lijst te blinken. 16 keer staat hij erin. Justin Bieber vonden we terug op 462. En... ja. En van JB met zijn boyfriend op 462 stranden we daarnet bij deze van Miley Cyrus, Malibu. We kunnen door met de lijst.
1: M&M 10, top 500.
0: Ja, zoals gezegd, 460 is voor David Guetta, Nicki Minaj en Afrojack.

0: barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
1: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
3: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
2: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
4: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Dit zijn jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
7: M&M Teens Top 500. Nummer
6: 459.

Ben Howard en The Fear. Of, ja, zoals Hanne Vroon het zo mooi zegt in de app van M&M. Zalige muziek, dit mag elke dag voor mij. Dit is Alvaro Soler.

wishing on me. Drake. Nou, God's plan. Schuif. Bad things. It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish and on me. Hey, weet je wat echt crazy is? Ja, echt hè. Bijna $1 miljoen kreeg hij voor het shooten van de videoclip van deze God's Plan. Maar hij besloot dus, onze Drake, om dat volledige budget weg te geven aan mensen in nood. Kijk, dat zijn grote artiesten. En nog zo eentje nu. Vandaag, Bakermat uit 2013 op 456. We face the difficulties of today and tomorrow. I still have a dream. It is a dream

0: Ik snap het wel. Als je zo net je radio opzet en dan hoor je dit soort schijven door die speakers pompen. Net zoals Hanna uit Antwerpen stuurt in de app van M&M. Amai, ik doe M&M open en wat een schijvenzin in de zomer met uitroeptekens erbij. Vrienden, dit is jouw M&M 10 Stop 500 met op 456 net Bakermat met vandaag. Yo, memories toch? Geweldig, hè? En zometeen lekker door met die mooie lijst. Gers Pardoel staat voor je klaar met Zo Bijzonder. Maar eerst gaan we naar de weg. In 16 daar, van Sint-Niklaas naar Willebroek. Daar gaat het 20 minuten trager aan de werken in Temse. Naar Antwerpen files op de E17. 10 minuten vanaf Kruijbeke. Antwerpse ring richting Nederland verlies je 10 minuten van Sint aan de linkeroever tot de Kennedy-tunnel. En nog wat kleinere vertragingen op andere plaatsen.
1: M&M 10 Stop 500.
2: Jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
1: Brahim.
2: M&M 455.

Gert Spardoel. Ja, uit het derde seizoen van Liefde voor Muziek 2017. Million Voices, Auto Knows. Dat is de versie die Gert Spardoel onder handen nam met succes. Want je stemde hem los op 455. Eén plek hoger is voor El Professor met Bella Ciao.

0: het op water, het op werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg in uw beul.
1: Zegt jouw de console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
2: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
3: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
4: M&M Teens, top 500.
5: Dit zijn jouw favoriete hits van 2010 tot 2019. 453.

0: these things I've done.
1: Ed Sheeran.
0: I will love you better now.
1: Lego House.
2: M&M 10, top 500.
1: Ja, hij staat er 10 keer in. En 1 plek hoger op 452. Nog zo'n vriend uit de 10. Jason de

Lady Gaga, The Edge of Glory op 451. Jouw M&M 10 Top 500. Luca is terwijl aan het studeren voor examenrecht morgen. Maar met deze M&M 10 Top 500 lukt dat zo goed. Merci voor de goede muziek. Nee, jij merci om te stemmen op al deze pareltjes. 6 keer stemde je deze Lady Gaga erin. Ook nog een bericht van onze Matthias. Die laat weten dat in West-Vlaanderen wat aan het regenen is. Niet zo leuk voor de vuilnisophalers. Veel succes daar, vrienden. Niks dan respect. Sandra die zegt, hey, deze lijst doet je wel beseffen hoe snel de tijd vooruit gaat. Want sommige liedjes lijken, ja, bij wijze van spreken, nog maar net uitgebracht. En ze zijn al minstens 7 jaar oud. Zo wel een dingetje. Dit is Jonas Blue en William Sage.

0: Yo, yellow!
1: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
2: Oei, nog maar tot 21 juni?
1: Yep, info op telenet.be.
3: Kissie, Keno, lekker lang opladen. Kissie, want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
4: M&M Live.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Bij Jumbo scoort je deze week

0: Oh, duivelse burgers. Twee schaaltjes plus eentje gratis. Ho, ho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
1: Goedemorgen, het is 10 uur.
2: 14 uur.
1: Dit is Yannick Aerts.
3: Er is protest tegen de komst van de Taliban.
4: Als zij dan het Taliban-regime gaan uitnodigen om met hen samen te zitten, dan dreig je dat regime te normaliseren.
3: In Brussel gaat Amnesty International over een half uurtje ongeveer actie voeren, want minister van Asiel en Migratie, Annelien van Bos-Zuid, heeft straks een gesprek met de Taliban om Afghanen terug te nemen die geen recht meer hebben op asiel in Europa. De minister verdedigt die gesprekken, maar Amnesty International heeft er problemen mee.
4: Dus als we het hebben over contact met de Taliban, is er een verschil tussen praten met hen om druk te zetten om de situatie voor de Afghaanse bevolking te verbeteren en de rode loper uitrollen voor een samenwerking met de Taliban over het terugsturen van mensen naar zo'n regime waar ze gevaar lopen.
3: Vanaf 1 juli kunnen burgemeesters, schepenen, maar ook OCMW-voorzitters geen flexijob meer uitoefenen. Om een flexijob te mogen doen moet je minstens 4/5 werken als werknemer. Nu, burgemeesters en schepenen zijn officieel eigenlijk geen werknemer, maar ze konden wel flexijob doen. Maarten Forceville is schepen van handel in Herent in Vlaams-Brabant en werkt ook als flexie in de horeca. En hij vindt het jammer dat het binnenkort niet meer mag.
5: Ik ben nu 13 jaar professioneel schepen. Ik ga naar 18 jaar. Wat als het eindigt? Ja, je moet wel ergens in een bepaalde sector blijven om toch die ervaring te behouden. Ooit stopt je schepenambt, maar wat dan? Dus ik denk dat op die manier wel belangrijk is dat je voeling houdt met een sector.
3: Israël voert nieuwe bombardementen uit in het zuiden van Libanon. Israël zegt dat het plekken aanvalt waar de gewapende groep Hezbollah zou zitten, die door Iran wordt gesteund. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat hij die aanvallen zal blijven uitvoeren zolang dat volgens hem nodig is. In het akkoord tussen de VS en Iran staat dat Israël moet ophouden met die aanvallen in Libanon. Israël zelf was niet betrokken bij dat akkoord. Het is nog een beetje bewolkt, maar in de loop van de dag wordt het overal zonnig en ook warm tot 26 graden. En vanaf morgen wordt het alleen nog maar warmer met 30 graden of meer. M&M.

0: Brahim. Ja, dit is genieten deze lijst, hè. Vrienden, zometeen de groep die 4 jaar voor ze splitten toch een waanzinnige hit uitbracht, hè. Let op.
1: M&M. 448.

One Day. En One Thing op 448, geen plekje hoger. Section d'Assaut, zegt je dat nog iets? Uit de Nelly's, dat was een Franse rapgroep. Bestond uit Maître Gims, toen nog, nu Gims, en Black M. En in 2014 ging hij solo met deze Sur ma route. Sur ma route.

Of zoals Tom het in de app van de M&M schrijft. Schuifje, deze van Miley Cyrus. Samen met Mark Ronson, Nothing Breaks Like a Heart. Goed voor plek 446 in jouw M&M 10 stop 500. Vrienden, stemmen, dat kan niet meer op de volledige lijst. Wel nog op de top 10. Ga daar maar even kijken. VRT Max, M&M kanaal daar. Ja, op dit kan je niet meer stemmen. Jij hebt beslist dat die mooi los op plek 445 terechtkomt. Deze Duck Sauce met Barbra Streisand.

0: Met Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
1: Oei, nog maar tot 21 juni?
0: Yep, info op telenet.be.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Dat is lang geleden, cowboy.
4: Woody en Buzz Lightyear verwelkom je op 20 en 21 juni tijdens de Toy Story 5 Days in Kinepolis. Beleef het samen met familie en vrienden en...
5: Dat is een pakje voor jou.
4: Krijg een strandbal cadeau. Koop nu je tickets via kinepolis.be.
6: Vanaf morgen bij Aldi een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Dat is super. Aldi, altijd slim.
7: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel just.
8: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
7: Nee, niet doen. Nee, dus de contata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
8: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
7: Ah, top hè, die Kate.
9: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kijk dit. KBC. Beweegt met je mee.
10: M&M Teens. Top 500.
11: Dit zijn jouw favoriete hits van 2010 tot 2019. 444.

Ja, leuk dit. Tristan. Ja, Tristan uit Gent, die zegt... Het nummer brengt me zo terug naar de openluchtklasse. Ook alweer zo lang geleden. We zijn bezig met het beste uit de teens. Door jou bij elkaar gestemd. En Angel

wordt terwijl ook soep gemaakt bij onze Jo Maas in de app van M&M, zie ik. Hey, die soep gaat extra goed smaken met de nummer 441 die voor jou klaar staat. Tayo Cruz en Flo Rida met een Hangover. M&M 10 stop.

0: Come on! Ja, heerlijk hè, die lesshow blijft pompen. Zometeen de Jonas Brothers op 440, maar eerst naar de weg. Antwerpse Ring, daar komt er een kwartier bij richting Nederland tussen Linkeroever en Deurne. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek ook een kwartier trager aan de werken in Temse. Op andere plaatsen kleinere vertragingen. En er rijden geen treinen tussen Gent, Dampoort en Lokeren.
1: M&M Teens, top 500.
2: Jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.

Only Human op 440 is voor de Jonas Brothers, de jouw M&M 10 top 500. Mouts, het Anzegem is ook mee aan het genieten. Wat een zalige lijst stuurt ze. In de app van M&M, al die songs brengen fijne herinneringen op van mijn tienerjaren. Is leuk. Hey, we gaan samen naar 2016 op 439. Nathaniel Rateliff en The Night Sweat.

0: Ik heb wat tijd nodig voor mezelf.
1: Soms is het goed om even te pauzeren.
2: Ook van mij.
0: Ja, een time-out. Headed for the open
3: door. Time-out is toch geen excuus om een beetje te...
1: Ah, zo'n time-out.
2: What the fuck?
1: Ja, nee, niet zo'n time-out.
2: Kan er nu eens niemand gewoon content zijn met wat hem heeft?
1: Time om echt te leven. Out met alles wat moet. Time-out. Nu op VRT Max.
4: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
5: Excuse me.
6: Ja.
5: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
6: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
4: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
7: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
8: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
9: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
10: Bon, de Nico komt niet.
9: Zij die het vergeten.
10: Els, waar zei jij?
9: En zij die vergeten te annuleren.
10: Zeg, iemand een tom gehoord?
9: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
10: Ah, zalig.
9: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
11: Kissie, kendo, lekker op de camping. Kissie, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
12: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
13: Van snoeiharde metal. Of van zwoele kopers. Digitale Radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
14: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment pick-and-mix gesneden fruit, 3 potjes voor maar €5. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
15: Dit zijn jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
16: M&M Teens Top 500, nummer 438.

Daigo. Paris St. James. Stole the show uit de teens, uiteraard 2015. Goed voor plek 438 hier in de lijst. Ja, Stefanos heeft ook dat laatste examen geknald. Stuurt hij nu de wagen pakken en dan genieten van die heerlijke M&M Teens Top 500. Door jou, ja, de zomerhit uit 2012. Lana Del Rey nu met... naar Summertime Sadness. Summertime.

monsterhit uit de teens. Coldplay en Beyoncé. Him for a weekend. Goed voor plek 436. En dan de

0: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms deze videocall krijgt.
1: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
2: Voilà, ik klap en dan eet hem.
1: Kun je het zien?
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak. Go
3: yellow! Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: M&M Live.

0: Hij is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
1: De nachtmerrie blijft duren in thuis.
2: Femke!
3: Moet gedaan zijn.
1: Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
3: Wacht.
2: Is er iemand?
1: Toch?
4: Ik raad u aan om in uw verhaal getuigd te houden.
5: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
2: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch. Schatke, kom hier. Oh, mijn engel.
1: De seizoensfinale van Thuis. Vrijdag 26 juni op VRT1 en op VRT Max.
6: Sorry, Sander. Jij zegt nu juist 3-1 voor Brazilië tegen Marokko.
7: Ah ja, tuurlijk. Ja, Brazilië, dat is Rio, dat is feesten, dat is overwinning, snap je?
6: Ja, en Marokko is verliezen, of wat? Dus jij zet gewoon tegen mijn ploeg, dat beseft jij toch?
7: Ja, maar zo had ik het nu niet. Allee.
6: Ja, en wat ik dacht is dat wij vrienden waren, Sander. Echt, merci.
8: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
7: Collega's, hè?
8: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Proximus stelt voor, de snelste 5G. Wat een verschil.
11: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
10: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
12: Mannekes, Bombi, ik ga schilderen.
13: Nee, Bombi, we gaan klussen.
12: Klussen. Mannekes.
13: Moeder.
12: Schilderen is ook klussen.
13: Oh ja.
12: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
13: 25?
14: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
15: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Gamma, jouw verfexpert.
16: Een heel goedemorgen, 11 uur.
17: 14 uur.
16: Dit is Yannick Aerts.
18: Er is protest tegen de komst van de Taliban. Amnesty International voert actie in Brussel, want de minister van Asiel en Migratie, Annelien van Bossuyt, heeft binnenkort een gesprek met de vertegenwoordigers van de Taliban om Afghanen terug te nemen die geen recht hebben op asiel in Europa. De minister verdedigt die gesprekken, maar Amnesty International heeft er problemen.

0: Dus als we het hebben over contact met de Taliban, is er een verschil tussen praten met hen om druk te zetten om de situatie voor de Afghaanse bevolking te verbeteren en de rode loper uitrollen voor een samenwerking met de Taliban over het terugsturen van mensen naar zo'n regime waar ze gevaar lopen.
1: Rond deze tijd doet het Assize Hof in Bergen uitspraak over het zware verkeersongeval tijdens het carnavalsdrama in Strepie, waarbij 7 doden vielen. Een bestuurder reed er 4 jaar geleden 's ochtends vroeg in op een groep carnavalisten. Hij reed meer dan 170 km per uur in een zone 50. Vrijdag verklaarde het Assize Hof hem schuldig aan 7 keer doodslag en 79 pogingen tot doodslag. Zijn passagier werd veroordeeld omdat hij de gewonden niet had geholpen. Ze kunnen nu elk moment hun straf te horen krijgen. De aanklager had 27 jaar gevraagd voor de bestuurder en 2 jaar voor de passagier. In Texas in de Verenigde Staten is een privévliegtuigje gecrashed op een snelweg. Een passagier is omgekomen. Het vliegtuig brak bij de noodlanding en vloog in brand. Omstaanders probeerden de passagiers nog te bevrijden door de ramen van de cockpit stuk te slaan. Het is nog wat bewolkt, maar later vandaag overal zonnig en vooral ook warm tot 26 graden. Vanaf morgen wordt het eigenlijk alleen nog maar warmer met 30 graden of meer.

0: Ja.
1: M&M 10's top 500.
0: Van 433 naar de vrienden die afgelopen maand nog in ons land stonden. Nio en Akon in de AFAS Dome samen met David Guetta scoorden ze in 2013 een monsterhit met Play Hard. Goed voor plek 432.

Unstoppable van Sia, ook niet te stoppen. Pieter Jan Doks in de app van de M&M. Hey Ibrahim, tot wanneer duurt dit feestje hier? De M&M dienst op 500 duurt tot vrijdag, vrienden. Iets voor 6 uur, dan kennen we jouw nummer 1. Maar dus die top 10, ja, die staat nog helemaal door elkaar. Daarvoor kan je nog gaan stemmen. En die top 10 bestaat uit deze pareltjes.

0: Ja, wie, oh wie, mag van jou die nummer 1 gaan behalen? Zo nu vrijdag iets voor 6 uur. Avicii, Ed Sheeran, Harry Styles, Justin Bieber, Nicki Minaj, One Direction, Pitbull, Neo, Afrojack en Nyers, Stromae, Taylor Swift, Tom Odell of Zara Larsson. Jij beslist dat dus nog volledig. Dus vrienden, mocht je het nog niet hebben gedaan, ga even gaan stemmen op die top 10 via het M&M-kanaal op VRT Max. En zometeen eentje die ook in de top 10 staat, maar er zometeen aankomt met You and I hier in de lijst.
1: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
2: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen. Woody, Buzz Lightyear en Jessie zijn terug in Disney en Pixar's Toy Story 5. Oh, wauw. En ze staan oog in oog met een nieuwe bedreiging. Technologie.
3: Vaarwel, speelgoed.
1: Ontdek Toy Story 5 vanaf 17 juni exclusief in de bioscoop.
4: Licht het op, laat het op, werkt de plopstroom. Licht het op, laat het op, werkt de plopstroom.
5: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
6: Dit zijn jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
7: M&M Teens Top 500. Nummer
6: 430.

Chelsea. Chelsea is volledig in de wolken, stuurt ze in de app van M&M. Zo leuk, ik heb gestemd op deze UNI en daar is hij dan. One Direction op 430, jouw M&M 10 stop 500. Eén plekje hoger is voor de vriend die ook doorbrak in de teens. Onze Lost Frequencies.

Ja, een beetje gebruikt in 2010 als FIFA-song. Die Jesse Matador, die daarmee het Eurosong Festival ook onveilig maakte. Allee, hola, olé. En één plek hoger word ik heel blij van. Ook uit de M&M Teens. Ja, ik zeg het op zijn Frans. Christine and the Queen, zegt ze zelf. Christine op 427. Ah ja, want het is in het Frans en al te doen. Maar wat een schijf dit.

0: dat is een schijf, hè. Jongens, toch. Er wordt echt genoten van deze lijst. Charlene die stuurt ook dit lied. Maakt mijn dag. En vandaag nog examen, zegt Marten. Veel succes. Komt goed. Zometeen Ed Sheeran, Galway Girl. Maar eerst Antwerpse Ring. 10 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. 25 minuten erbij richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. E34 richting Eindhoven. 20 minuten file aan de werken in Reti. En geen treinen tussen Gent, Dampoort en Lokeren.
1: M&M Teens Top 500.
2: Jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
1: Brahim.
2: M&M 426.

word je toch vrolijk van, hè? Deze Ed Sheeran Galway Girl. Hij staat 10 keer in jouw M&M 10's top 500. En dan schuiven we één plekje hoger op 425. De vriend die twee weekends op Tomorrowland staat deze zomer. Alesso, samen met One Republic. Dit is If I Lose Myself.

0: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
4: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
5: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
4: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
5: Sinds Roubaix is er nog maar één iemand, denk ik. Voor de klim, de sprint, het geel. Wat? Van Aert.
4: Voilà. Ja, je hoort het. Beste luisteraar, tegenwoordig mag echt iedereen ploegleider worden.
6: Yo, wat bedoel je daarmee?
4: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
7: De koers in je oren, met dank aan Skoda. Supporter van de grootste fietsfamilie.
8: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu Kruidvat Soleil 1 plus 1 gratis en nog veel meer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Dat is toch al een paar jaar dat ik... Ja, in het begin was dat vooral in de supermarkt of in de cinema. Maar nu ik eigenlijk overal waar dat kan, hè. Vorige week nog in Brussel. Even op de tram, op de metro, op de bus. Hopla.
10: Op de metro, tram en bus is je bankkaartje-ticket. Gewoon. En bougeren. De MIVB. Beweeg Brussel.
11: M&M Teens. Top 500.
12: Dit zijn jouw favoriete hits van 2010.

0: Ma en Mabel. Like you. Ja, schitterend, hè? In de teens schitterde ze zelf nog in The Voice Kids. All I Want, cover van Codaline, werd heel hard gesmaakt zelfs. In 2014, los in de teens. Vrienden, Katrien zie ik is aan het genieten in een broodjesbar. En aan het genieten van koffie ook nog. Eline is nog even aan het laten weten in de app. Gelukkige verjaardag, broertje Louis. En Xiriano doet shout-out naar Marte met examen aardrijkskunde.
1: Can't get it out my mind. I need to get out of sight, but I end up behind.
0: This is Rihanna, man.

0: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: M&M Live.

0: mensen.
1: Ik heb wat tijd nodig voor mezelf.
2: Soms is het goed om even te pauzeren.
3: Ook van mij.
1: Ja, een time-out. Headed for the open
4: door. Time-out is toch geen excuus om een beetje te...
2: Ah, zo'n time-out.
3: What the fuck?
2: Ja, nee, niet zo'n time-out.
3: Kan er nu eens niemand gewoon content zijn met wat hem heeft?
2: Time om echt te leven. Oud met alles wat moet. Time-out. Nu op VRT Max.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, al die films en series, Benji.
5: Hoe praat jij nu?
6: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vinden vrouwen dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings. Play it smart.
7: Getnet komt naar je toe met Getnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Getnet Band, Waiko en DJ Getnet. Getnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
8: Volop leven start met de lijzen. Zeker tijdens het Getnet Zomerfestival ook.
9: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken hoor.
10: Maak tijd voor het jullie nummer van Feeling.
9: Toch minstens één... Nee ja, pak maar 2 uur.
10: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste zoldenstrategie. De Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
11: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
12: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
13: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler en geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8,500. Ook op de speciale serie Black Edition.
14: Kia, movement that inspires.
13: Voorwaarden op kia.be.
15: Heel goedemiddag, het is 12 uur.
16: 14 uur.
15: Dit is Nicky van Driessen.
17: Wout van Aert past voor de Ronde van Frankrijk. Dat heeft zijn ploeg Visma Leasebike daarnet bekendgemaakt. Van Aert viel 2 weken geleden en heeft daardoor nog te veel last van zijn elleboog, zegt Sporza-collega Christophe van der Goor.
18: De snelheid waarmee deze beslissing is genomen is toch opmerkelijk en wijst erop dat het genezen van die wonden meer tijd nodig heeft dan gedacht. Want over 2 weken begint de Tour, hè, met een ploegentijdrit, een discipline nota bene, waarin hij vorige week in de Dauphiné zichzelf tegenkwam. Anderzijds is dit forfait dan ook weer niet zo verwonderlijk, want in september wacht er in Canada immers een WK-parcours waarop Van Aert zeer goed zou kunnen scoren.
17: De bestuurder die 7 mensen doodreed tijdens het carnaval in Strépy krijgt 27 jaar cel. De man reed meer dan 4 jaar geleden 's morgens vroeg in op een groep carnavalisten. Philip Heijmans, wat heeft het Assisehof in Bergen precies gezegd?
19: Voor de bestuurder was het Assisehof hard. De man reed 174 per uur in een zone 50. Hij was een gek achter

0: figuur die de weg zag als een speelterrein waar hij stories kon filmen voor zijn sociale media, ondanks verschillende waarschuwingen en zonder enig respect voor het leven van anderen. Daarom krijgt hij bijna de maximumstraf, 27 jaar, voor 7 doodslagen en 79 pogingen tot doodslag. Een straf waar slachtoffers en nabestaanden hier tevreden op reageerden. Zijn passagier krijgt 2 jaar voorwaardelijk, omdat hij de slachtoffers niet geholpen heeft.
1: Het akkoord dat een einde moet maken aan de oorlog tussen de VS en Iran is uitgelekt. Het is een 14-puntenplan dat ongeveer 1,5 pagina lang is. Er staat onder meer in dat de aanvallen van Israël in Libanon moeten stoppen, maar Israël zelf komt niet voor in de tekst. Verder staat erin dat zowel de VS als Iran de blokkades van de straat van Hormuz opheffen en dat er 2 maanden zal onderhandeld worden over het Iraanse kernprogramma, maar dat die onderhandelingen ook kunnen worden verlengd. En de Britse televisiepresentator Jeremy Clarkson heeft kanker. Volgens hem zit de ziekte nog in een vroeg stadium. Hij spreekt wel van een agressieve kanker. Clarkson presenteerde tot 2015 het populaire autoprogramma op tv Top Gear. Het is voorlopig nog bewolkt weer met kans op een lokale bui, maar straks zijn er ook wel meer opklaringen die eraan komen. We halen tot 27 graden. Morgen wordt vaak zonnig en heel warm, tot lokaal 33 graden. 's Avonds kan het wel beginnen onweren.

0: van 2010 tot 2019.
1: Ja! Ja, of om het met de woorden van Yannick van Uffel te zeggen in de app van M&M. Wat een muziek, wat een lijst. Hey, allemaal dankzij jou. We gaan

op 418. Eén plek hoger, dan moeten we terug naar begin teens. Hadden we nog nooit van Sam Smith gehoord, tot in 2012 er Disclosure kwam met Sam Smith en Ledge op 417 nu.

0: juiste volgorde. Aan jou dus om te gaan stemmen via het M&M-kanaal op VRT Max. Zometeen Dusk Till Dawn van Zijn en Sia.
1: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
2: Kissy, Keno, lekker lang opladen. Kissy, want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
3: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
4: 4000?
3: Ça va toch, dat is 20 euro.
4: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor maar al vis.
3: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? De zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
6: IKEA.
5: Meer info op IKEA.be.
7: M&M Teens Top 500.
8: Dit zijn jouw favoriete hits van 2010 tot 2019. 415.

Ja, 10 keer staat Zayn met One Direction in de lijst. En met deze solo samen met Sia goed voor 11 noteringen. 1 plek hoger is voor het Zet die plot af moment uit de teens. The Magician remix van Sam Sparrow's Happiness op 414.

0: Enrique Iglesias en Sean Paul. Ja, geweldig. En nu de zon nog en dat is helemaal in orde.
1: M&M 10 top 500.
2: Jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
0: Maar wacht. De zon is net binnengekomen in jouw M&M radiostudio. Hey, DJ Anke Goerge.
3: Oh, zo lief, Rahim.
0: Hey, ja. Je straalt weer. Je gaat het zo meteen weer overnemen. Je gaat verder mee aftellen met deze waanzinnige lijst.
3: Ja, zalig. Ik vind het echt superleuk. In die teens was ik dus zelf 10 tot 19 jaar. Dus dat zijn echt heel mijn tienerjaren die terug voorbij komen. Wat is zo voor jou de favoriete song eruit?
0: Duke Dumont, daar wacht ik op, met I Got You. En Latch van Sam Smith, daarnet nog met Disclosure, vond ik ook een schijf.
3: Ah, wel, ik vind je ontdekt zoveel nummers door er gewoon naar te luisteren. Zo meteen bijvoorbeeld heb ik Classic van MKTO. Ja. Ik had er precies nog nooit van gehoord. Ik dacht, welke song is dat? Maar als ik die dan hoorde, dacht ik, oh my god, ja, dat is juist. En dat is zo'n vrolijk liedje. Ik werd er echt instant blij van.
0: Dat is een schijf. Trouwens, One Hit Wonder, ook uit de teens, 2013 zal
3: dat
0: geweest zijn.
3: Dat wist ik niet.
0: Crazy. Zometeen bij jou, DJ Anke Goerge, heel veel plezier. En maar eerst nog even kijken hoe het op de weg gaat misschien. Hè?
3: Yes. Op de N31 van Zeebrugge richting de E40 vertragen door een ongeval voorbij Sint-Michiels. De rechterrijstrook die is daar versperd. Naar Antwerpen nog 10 minuten erbij op de E313 vanaf het parkeerterrein in Ranst. Op de Antwerpse ring ook 10 minuutjes richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En ook een half uur file richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Op de E34 richting Eindhoven is er nog zo'n kwartier vertraging in Reti. En nog 20 minuten op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek in Temse en dat door te werken.
2: M&M. M&M Teens top 500. Jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
4: Anke Goerge. M&M
2: 412.

Paul Timmerman die stuurt, ja, hallo zeg. Ik ben aan het studeren voor mijn allerlaatste examen ooit. Het is ook moeilijk stilzitten met deze lijst, maar heerlijk om mee te studeren. Nou, zometeen eentje om terug even te focussen en tot rust te komen, Thibault.

0: zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is 2 maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
3: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoort tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan -45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Dit zijn jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
7: M&M Teens, top 500, nummer
6: 410.
8: I feel by the wayside, like everyone else.

90's heel wat hits gescoord. Om dan in de 20's even een mentale break te nemen. En nu weer helemaal terug te zijn. Before You Go. Ik weet niet hoe het bij jou zit. Maar ik heb in de 10's ook heel veel naar de films van Pitch Perfect gekeken. Het leuke is dat er ook heel veel bekende nummers in werden gebruikt. Zoals Titanium, Party in the USA. Maar het lied natuurlijk dat iedereen op de speelplaats in de refter met een bekertje nadeed. Was deze Cups.

Ah, maar ik was zelf zo hard aan het meedansen met de cupsong dat ik even was vergeten dat het volgende liedje moest starten. Hey, deze Skrillex en Diplo, Where Are You Now, is toch ook wel zo'n banger uit de teens. Laat anders zeker even weten van waar jij aan het meevolgen, aan het meeluisteren bent.

weer zo eentje om in het lijstje te zetten dat je misschien al even vergeten was. Hè? Serenity die zegt het ook. Ik heb al zoveel liedjes terug in mijn playlist gezet. Zo goed deze lijst. Alle beste muziek van 2010 tot 2019 hoor je nog tot en met vrijdag. Zoals deze, Magic in the Air.

Limbic System. Ondertussen is het al bijna 2 jaar geleden dat Liam Payne is overleden. Hij wordt nog elke dag gemist. Hij heeft zoveel betekend en een rol gespeeld in mensen hun jeugd. Bij mij ging die ook met een grote poster aan de muur vroeger. Maar gelukkig wordt hij vaak geëerd hier in deze 10 Top 500. Zoals hier op nummer 405 samen met Rita Ora en For You.

0: Yo, yellow!
1: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
2: Oei, nog maar tot 21 juni?
1: Yep, info op telenet.be.
3: Spanje, nooit gedacht. Toch gedaan, met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
4: M&M Live.

0: Fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun waalst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
3: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
2: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
7: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
6: Hoe praat jij nu?
7: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
6: En vind je vrouw dat niet lastig?
7: Ja, die zei dat ik sowieso al 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
8: Mobile Vikings.
6: Play it smart.
9: Een hele goede middag, het is 1 uur.
10: 14 nieuws.
9: Nicky van Driessen.
11: Paolo Falzone krijgt 27 jaar cel. De autobestuurder die 7 mensen doodreed tijdens het carnaval in Strépy krijgt een gevangenisstraf van 27 jaar. Dat heeft het Assize Hof in Bergen beslist. De man reed meer dan 4 jaar geleden 's morgens vroeg in op een groep carnavalisten. Er vielen ook 79 gewonden. Zijn passagier krijgt nu 2 jaar voorwaardelijk, omdat hij de gewonden niet heeft geholpen. De slachtoffers en nabestaanden zijn tevreden met de uitspraak, zegt een van hun advocaten.
12: We hebben altijd gezegd dat de meest belangrijke is dat wij kunnen zeggen dat moordenaar is en dat is al gedaan. En voor de straf, het is moeilijk om blij te zijn van een harde straf, maar ik denk dat het is een goede beslissing voor al de slachtoffers.
11: Wout van Aert zal niet meedoen met de Ronde van Frankrijk. Dat heeft zijn ploeg Visma Leasebike bekendgemaakt. Van Aert viel 2 weken geleden en heeft daardoor nog altijd veel last van zijn elleboog, weet Sportza-collega Christophe van de Goor.
13: De snelheid waarmee deze beslissing is genomen is toch opmerkelijk en wijst erop dat het genezen van die wonden meer tijd nodig heeft dan gedacht. Want over 2 weken begint de Tour, hè, met een ploegentijdrit, een discipline nota bene, waarin hij vorige week in de Dauphiné zichzelf tegenkwam. Anderzijds is dit forfait dan ook weer niet zo verwonderlijk. Want in september wacht er in Canada immers een WK-parcours waarop Van Aert zeer goed zou kunnen scoren.
11: Politiek nieuws. Er is een volgende stap gezet om de Senaat af te schaffen. Vandaag heeft het parlement een aanpassing van de grondwet goedgekeurd. En dat is nodig om de Senaat uiteindelijk te kunnen afschaffen. Maar daarmee is het nog niet rond. De komende maanden volgen nog 5 stemmingen in zowel de Senaat als in de Kamer. Pas als uiteindelijk 2/3 van het parlement akkoord gaat, verdwijnt de Senaat ook definitief. In Oekraïne zullen vanaf eind

jaar voor het eerst militairen kunnen vertrekken uit het leger. In de eerste plaats gaat het om mannen die al sinds de start van de Russische inval aan het front zitten. Zij zijn nu al bijna 4,5 jaar aan het vechten en willen al langer dat ze worden afgelost. De Oekraïnse regering wil het leger ook aantrekkelijker maken met hogere lonen en contracten van bepaalde duur. Voorlopig is het hier en daar nog bewolkt met kans op een lokale bui. Later zijn er nog meer opklaringen mogelijk, tot 27 graden. Morgen vaak zonnig weer. Lokaal wordt het heel warm, tot 33 graden. 's Avonds kan het wel wat onweren.

met In My Head. En nu een heel mooi moment om even stil te staan bij jouw papa. Misschien is hij jammer genoeg niet meer bij ons. Of misschien is hij nog steeds jouw grote kampioen, zoals die van Niels de Stadsbader. Hij schreef in 2015 een persoonlijk eerbetoon aan zijn papa.

0: Ja.
1: En zo zijn die eerste 100 nummers al gepasseerd. Hoe zot is dat? We zitten al aan de nummer 400 met Billie Eilish en Ocean Eyes. Ja, Billie Eilish die vooral toch in de 20s heel veel hits heeft gescoord. Maar in 2015 ook al haar eerste song, deze Ocean Eyes, waar ze toch ook al mee doorbrak. En iedereen stil kreeg, hè, op nummer 400.

0: pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 €. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
2: Mannekes,
3: Bompie,
2: ik ga schilderen.
3: Nee, Bompie, we gaan klussen.
2: Schilderen.
3: Klussen.
2: Schilderen.
3: Klussen.
2: Schilderen.
3: Klussen.
2: Mannekes.
3: Moeder.
2: Schilderen is ook klussen.
3: Oh ja.
2: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
3: 25?
4: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
5: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
6: Sorry, Sander. Jij zegt nu juist 3-1 voor Brazilië tegen Marokko.
7: Ah ja, tuurlijk. Ja, Brazilië, dat is Rio, dat is feesten, dat is overwinning, snap je?
6: Ja, en Marokko is verliezen, of wat? Dus jij zet gewoon tegen mijn ploeg. Dat beseft jij toch?
7: Ja, maar zo had ik het nu niet. Allee.
6: Ja, ja, en wat ik dacht is dat wij vrienden waren, Sander. Echt, merci.
8: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
7: Collega's, hè?
9: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een pak plezier.
10: Dit zijn jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
11: M&M Teens Top 500. Nummer 390.

0: in zich in de teens. Toch als het gaat op vlak van de liefde. Deze ochtend zei Iman met wie ze allemaal gedate heeft. Calvin Harris, Ed Sheeran, Niall Horan, Prince Harry en Skrillex.
1: M&M Teens Top 500. Jouw favoriete hits van 2010 tot 2019. Anke Goergen.
2: En 196.
0: Ja, zometeen trouwens één van die exen die hier ook in de lijst zit. Eerst gaan we naar Marshmello en Khalid. Hier op nummer 396 met Silence. Ja. Yeah.

van Calvin Harris. Daar straks bij het liedje Hey Pa van Niels de Stadsbader. Waren er ook veel mensen die stuurden over hun vader die helaas al overleden was. Zoals Ilse zegt, nu 45 jaar geleden. Ik was toen toch nog 15 jaar en ik denk nog dagelijks aan hem. Ja, en er zijn nog wel wat liedjes die dat in de hand werken. Zoals Maaike Auwboter, die heeft dit liedje ook geschreven als eerbetoon aan haar overleden ouders. Dat ik je mis.

0: voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
3: Bon, de Nico komt niet.
2: Zij die het vergeten.
3: Els, waar zeg jij?
2: En zij die vergeten te annuleren.
3: Zeg, iemand een tong gehoord?
2: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
3: Ah, zalig.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
5: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
7: Digitale radio heeft het allemaal. In welke moed je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
8: Vanaf morgen bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Dat is super. Aldi, altijd slim.
9: Dat is lang geleden, Cowboy.
10: Woody en Buzz Lightyear verwelkom je op 20 en 21 juni tijdens de Toy Story 5 Days in Kinepolis. Beleef het samen met familie en vrienden en...

lijst. Dit liedje luisterde ik altijd tijdens mijn eerste zomerbaantje op een camping. Mr. Saxo Beat. Hey, dat is plezant. Hè? Brian die is aan het meeluisteren vanuit de vrachtwagen. Met mijn stem erbij bij de liedjes, zegt hij. Maak het helemaal compleet. Was zo leuk. En Xiriano die zit te studeren. Die wil graag een shout-out krijgen. Hey, kom aan, hè. Je kan het. Zo meteen. Dan gaan we nog even terug in de tijd.

Was Naturally. Taylor Swift die werd vorige week opgenomen in de Songwriters Hall of Fame. Criteria daarvoor is dat je minstens 20 jaar carrière moet hebben. Dus ze is al een ster sinds de Nillies. Maar ook in de teens scoorde ze heel goed hoor. Ze is mee bij de meest genoteerde artiesten in deze lijst. 10 keer staat ze erin. Ook met deze 22.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: M&M Live.
2: Tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
3: Er is een

0: leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
1: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu Kruidvat Soleil 1 plus 1 gratis en nog veel meer.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis? Hoho, dat is lekker scoren! Dat is de ja van Jumbo.
4: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
5: IKEA.
4: Meer info op ikea.be.
6: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
7: En ook uw budgetvakantiepech?
6: Wat?
7: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt je budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
6: Oh nee.
7: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
4: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
8: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
9: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
10: Peugeot. Goedemiddag, het is 2 uur.
11: 14 nieuws.
10: Met Nicky van Driessen.
12: Er is een ongeval gebeurd met twee trams. In Morsel bij Antwerpen zijn twee trams op elkaar gebotst, een kopstaartbotsing. Het ongeval gebeurde aan de halte Kaphaan op de Lierse Steenweg. Er zijn verschillende passagiers ook gewond geraakt, zegt de lijn.
13: Op dit ogenblik kunnen wij zeggen dat er 9 gewonden gevallen zijn bij dit tramongeluk en gelukkig maar niemand in levensgevaar. We gaan uiteraard kijken wat de oorzaak technisch gesproken zou kunnen zijn, maar het is veel te kort dag om hier iets over te zeggen, dus onze mensen zullen het nodige onderzoek doen.
12: De autobestuurder die 7 mensen doodreed tijdens het carnaval in Strépy krijgt van het Hof van Assise in Bergen 27 jaar cel. Er vielen ruim 4 jaar geleden ook 79 gewonden. Zijn passagier krijgt 2 jaar voorwaardelijk omdat hij niemand van hen geholpen heeft. Opvallend is dat beide mannen geen rijverbod krijgen. Dat is een straf die het Assisehof momenteel niet kan uitspreken, zegt advocaat Dimitri de Beko.
14: Het is natuurlijk niet voorzien in de wet dat een doodslag wordt gepleegd in het kader van het verkeer en dat er dan ook die straf van rijverbod zou kunnen worden uitgesproken. Al is dit voor mij ook wel de eerste keer dat iemand wordt veroordeeld voor een veelvuldige doodslag in het kader van het verkeer. Wat dat mijn cliënten vooral onthouden is dat die man voor verschillende jaren naar de gevangenis gaat en ze hopen dat hij nooit meer rijdt, maar dat zal voor de rest van zijn leven eerder van hem afhangen.
12: Wout van Aert zal niet meedoen met de Ronde van Frankrijk. Die start op 4 juli. Van Aert viel 2 weken geleden en heeft daardoor nog te veel last van zijn elleboogblessure. En in het voetbal kent Anderlecht zijn tegenstander in de tweede kwalificatieronde van de Europa League. Het is Hammarby, de vice-kampioen uit Zweden. Bij winst volgen nog 2 voorrondes. Bij verlies maakt Anderlecht nog kans om naar de groepsfase van de Conference League te gaan. De heenwedstrijd is op 23 juli in Zweden. Een week later is er dan de terugmatch in Anderlecht. Er komen stilaan opklaringen door. Er is wel nog kans lokaal op een buitje. Tot 27 graden. Morgen wordt een vaak zonnige dag en heel warm tot lokaal 33 graden. 'S Avonds kan het wel wat onweren. Overmorgen komen daar nog enkele graden bij zelfs.
15: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
16: M&M.

0: zeg, op sommige plekken regen, op sommige plekken zon voor het moment. Het ideale weer eigenlijk voor een regenboog. Ah, wel, hij gaat hier zo meteen verschijnen in de lijst.
1: M-M-M. 389.

10 op VRT Max. Ja, en dan nu. Ik had het beloofd. Ik weet niet of er misschien ergens een regenboog aanwezig is of zo in ons land. Het is aan het regenen en de zon schijnt op sommige plekken, dus het kan wel. Alleen de naam is een beetje moeilijk. Ik ga het niet zelf doen. Het is Israël Kea. Bon, dit is Somewhere Over the Rainbow.

0: ukulele van, ik ga het nog een keer proberen.
1: Israel Kamakavivole.
0: Israel Kamakavivole. Voilà, Somewhere Over the Rainbow. Heel mooi hier op plekje 388. Eén plaats hoger is voor Waiting All Night van Rudimental en Ella Eyre.
2: M&M Teens, top 500. M&M 387.

0: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
3: Go Yellow!
4: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
5: Oei, nog maar tot 21 juni?
4: Yep, info op telenet.be.
6: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment pick-and-mix gesneden fruit, 3 potjes voor maar 5 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: Mannekes.
8: Bompie.
7: Ik ga schilderen.
8: Nee, Bompie, we gaan klussen.
7: Schilderen.
8: Klussen.
7: Schilderen.
8: Klussen.
7: Schilderen.
8: Klussen.
7: Mannekes.
8: Moeder.
7: Schilderen is ook klussen.
8: Ah, oh, ja.
7: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
8: 25?
9: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
10: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Gamma, jouw verfexpert.
11: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op ZEP.be.
12: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
13: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
12: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Info en voorwaarden op carglass.be.
14: Een sprong in het zwembad of in het onbekende. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
15: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
16: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
17: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
18: Dit zijn jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
19: M&M Teens Top 500, nummer 300.

Alexis Jordan. Ik had The Lord of the Rings al wel eens gezien, maar de prequel ervan, The Hobbit, eigenlijk nog nooit. En nu zag ik dat die op Netflix staan, alle drie de films. Dus gisteren heb ik de allereerste Hobbit-film gezien. Buiten het feit dat die veel te lang duurt, echt wel een goede film. Ja, dus zeer benieuwd naar de tweede, maar die is sowieso wel geslaagd dankzij deze soundtrack dat Ed Sheeran ervoor maakte in 2013. I See Fire.

Tracy de Koning uit Zingen. Die zegt, dit lied kan mij zo meevoeren in een zalige droom. Een pareltje van een nummer. Goed, precies in de Efteling, hè. Ja, nu is het toch al in het vuur zitten. Misschien moet Pitbull er nog een schepje bovenop doen met zijn Fireball op 383. This world wide to infinity. You know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance. Like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out. Like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Ik wou dat we dat ook over de files konden zeggen, maar helaas, op de E17 van Gent naar Antwerpen is het nog een half uur extra tussen Zwijnaarden en Gentbrugge. De linker- en middenrijstrook zijn versperd door een ongeval. Verder naar Antwerpen een kwartier erbij op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke en op de E19 van voor Kleine Bareel. Op de Antwerpse ring 25 minuten richting Gent van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost en ook ruim een uur richting Nederland tussen Sint-Annelinkroever en Antwerpen-Oost. Dat komt door een ongeval op de E313 naar Hasselt, net voorbij de aansluiting met de ring. Richting Beveren op de R2, bijna 20 minuten tussen Antwerpenhaven en de Thijsmanstunnel door asfaltschade aan de rechterrijstrook. Ook op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek, 20 minuten door te werken in Temse. Op de binnenring rond Brussel nog 10 minuten extra tussen Groot-Bijngaarde en Vilvoorde. En ook nog op de buitenring tussen Sint-Stevens, Woluwe en Bemmel.
1: M&M Teens Top 500.
2: Jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
1: Anke Goergen.
2: M&M 381.

0: should have done. Bruno Mars. Morgen dan begint het Europese deel van zijn wereldtour in Parijs. Het grootste deel van zijn carrière speelt zich natuurlijk ook af in die teens. Hij staat er dan ook 12 keer in. En op VRT Max kan je ook luisteren naar de deep dive over Bruno Mars. Dus zeker doen. Er is Marco Borsato en Davina Michel.
1: Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand.

Teens Top 500. Met als king van de lijst. Ja, deze Justin Bieber. We gaan helemaal terug naar zijn begintijdperk. Hij staat 16 keer in deze lijst. Onder andere met deze Never Say Never. Nummer 300.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders. Excuse me. Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
1: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
0: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
2: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons Evie Chameleon.
4: Groen. Oh nee, wacht. Blauw.
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
4: Ja, geel.
2: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
5: Oh, yellow.
6: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Barbecue Sidekick in promo gespot, nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
9: €3 voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
11: IKEA.
10: Meer info op IKEA.be.
12: Dit zijn jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
13: M&M Teens Top 500. Nummer
12: 378.
14: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me?

zegt wow. Zo zot dat je sommige liedjes gewoon nog helemaal kan meezingen. Ja, dat is zo. Hè. Dat je kan goed oefenen op je karaoke skills en misschien wel een paar nummers terug in je lijst zetten. Zoals deze Super Bass.

0: thuis. Vrijdag 26 juni op VRT1 en op VRT Max.
1: Tijd voor een reunie met Woody, Buzz Lightyear en Jessie.
2: Oh, wow!
1: In Toy Story 5 hebben ze een nieuwe missie en moeten ze speeltijd beschermen tegen schermtijd. Oh. Mis Disney en Pixar's Toy Story 5 niet. Vanaf 17 juni exclusief in de bioscoop.
3: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne?
4: Nee, jij blijft zitten.
3: Ik heb hier alles binnen handbereik.
5: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
6: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk. Grando.
7: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
8: Echt zalig, al die films en series, Benji.
7: Hoe praat jij nu?
8: Ah, om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
7: En vind je vrouw dat niet lastig?
8: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
9: Mobile Vikings.
7: Play it smart.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl,

0: Nicky van Driessen.
1: 9 mensen zijn gewond na een botsing tussen trams. In Mortsel bij Antwerpen is een tram achterin een andere tram gereden. Een kopstaartbotsing. Dat gebeurde aan de halte Kaphaan op de Lierse Steenweg. Er zijn verschillende passagiers dus gewond geraakt, zegt de lijn.
2: Op dit ogenblik kunnen wij zeggen dat er 9 gewonden gevallen zijn. Gelukkig maar niemand in levensgevaar. We gaan uiteraard kijken wat de oorzaak technisch gesproken zou kunnen zijn. Maar het is veel te kort dag om hier iets over te zeggen. Dus onze mensen zullen het nodige onderzoek doen.
1: Hoe armer mensen zijn in ons land, hoe slechter hun gezondheid, blijkt uit een studie van het Christelijk Ziekenfonds CM. Mensen die net die zorg meer nodig hebben, gaan ook minder vaak naar een dokter.
3: We zien dat bijvoorbeeld in de toegang tot de huisarts. Mensen die in een armere wijk wonen, hebben veel minder makkelijk toegang tot een huisarts. En die kloof wordt ook groter. En we zien hetzelfde patroon ook bij preventieve borstkankerscreening. Vrouwen die in armere wijken wonen, hebben minder toegang tot die screening dan vrouwen in rijkere wijken. En ook die kloof wordt groter vandaag.
1: De CM zegt ook dat maatregelen om kwetsbare mensen te helpen, zoals de maximumfactuur of een verhoogde tegemoetkoming, niet goed genoeg werken. De Europese Unie maakt net geen 500 miljoen euro vrij om de ebola-uitbraak in Centraal-Afrika te bestrijden. Het geld gaat naar onmiddellijke bijstand in Oost-Congo en Oeganda, maar moet ook onderzoek naar vaccins ondersteunen. De Congolese overheid zegt intussen dat het aantal besmettingen is opgelopen tot 837, waaronder bijna 200 doden. Het risico op besmetting in Europa is nog altijd erg laag. En Anderlecht en A-agent kennen hun tegenstanders in de voorrondes van de Europese competities. Anderlecht speelt tegen Hammarby, de vice-kampioen uit Zweden is dat, in de tweede ronde van de Europa League. A-agent neemt het in de tweede voorronde van de Conference League op tegen Cherkasy, de tweede uit de Oekraïnse competitie. Hier en daar zijn er opklaringen. Er is af en toe nog kans op een lokale bui, maar de regen trekt wel weg. Later zijn er vanavond meer opklaringen. Tot 27 graden halen we. Morgen wordt vaak zonnig, heel warm, tot lokaal 33 graden. 'S Avonds kan het dan wat onweren. Vrijdag rond de 35 graden.

Merel. En nu even terug naar de 23e James Bond film. In 2011 kwam die uit, ingezongen met de titeltrack door de one and only Adele. Er is Skyfall op.

Temptation Island. Het is veel besproken geweest dit seizoen. Maar in 2017 was er één lied dat gespeeld werd toen alle mannen daar vreemd gingen. En dat was deze Week van H.J.R. No, thank you. Is what I should have said. I should be in bed. But temptations of trouble on my tongue. Troubles yet to come. Bad for me.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
2: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel haarkleuring, 2+1 gratis en nog veel meer.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
5: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op stofzuiger, skincare, kan niet stoppen met zingen.
6: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
7: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
8: Ah, wat, ik zal het eens opzoeken.
7: Nee, niet doen. Nee, hé, de second data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak, omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
8: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
7: Ah, oh, top hè, die Kate.
9: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
10: Dit zijn jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
11: M&M Teens, top 500. Nummer
10: 370.

bagagedrager. Keanu Verniers uit Sint-Niklaas, die heeft goed nieuws, want die is jarig vandaag. Proficiat zeg. Hey, geen betere moment om te verjaren dan natuurlijk tijdens die Teens 500. Met al die goede muziek op de achtergrond, zoals Kesha.

Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik was eigenlijk helemaal voorbereid op hoog zomerweer vandaag. En dat valt toch een klein beetje tegen. Hier toch wat wolkjes in Brussel. Maar gelukkig is daar Jason Derulo met zijn echt absolute zomersong, deze Trumpets. Every time.

0: R2 richting Beveren ook een kwartier tussen Antwerpen Haven en de Thijsmanstunnel door asfaltschade aan de rechterrijstrook. Naar Antwerpen dan op de E34 vanaf Vaaslandhaven Oost 20 minuten. Op de E17 vanaf Kruijbeke een kwartier. En op de E313 10 minuten tussen Ranst en Wommelgem door een defecte auto op de linkerrijstrook. Op de E19 vanaf Sint-Job 25 minuten. En op de A12 vanaf Antwerpen Haven een kwartier. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Mechelen is er 20 minuten vertraging aan de werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En nog op de binnenring een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Sint-Stevens-Woluwe. De andere vertragingen die zijn kleiner.
1: M&M. M&M Teams Top 500. Jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
2: Anke Goergen.

En mijn dochters Fien en Floor die zijn geboren op 1 januari 2010. En die luisteren nu met zoveel plezier naar de liedjes uit hun eerste decennium. Oh. Vind ik zo cute. Hopelijk herontdekken ze ook nummers die ze nog niet kenden, Femke. Zoals dit nummer. Ik had zelf totaal geen idee dat dat van onze eigen DJ Licious is. Maar dat vind ik heel cool. Want grote hit wel in 2010.

0: M&M.
1: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
2: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Vanaf morgen bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Dat is super. Aldi, altijd slim.
5: Ligt het op water, het op werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg, recuperen.
6: Zegt je oude console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recuperen in een recuperpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
10: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
11: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
10: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
12: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert? Al is nagedacht over uw pensioen.
10: Doen we wel. Argenta.
13: Zo simpel kan het zijn.
14: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
15: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
14: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
15: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
14: Voilà, ja, je hoort het. Beste luisteraar, tegenwoordig mag echt iedereen ploegleider worden.
16: Heyo, wat bedoel je daarmee?
14: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
17: De koers in je oren, met dank aan Skoda. Supporter van de grootste fietsfamilie.
18: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
19: IKEA.
18: Meer info op IKEA.be.
20: Dit zijn jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
0: M&M Teens Top 500. Nummer
20: 364.
21: I'm up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me. And I see there's something you're trying to hide. And I

0: Good Grief. Ja, goed grief, zo'n 10 top 500. Het gaat gewoon verder zo meteen bij Club Kouter met al meteen een hele goede Taylor Swift banger.
1: M&M's

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. M&M Live.

0: Reisnet met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
1: Goedemiddag, het is 4 uur.
2: 14 uur.
1: En hier is Nicky van Driessen.
3: Welke busritten geschrapt worden in het buitengewoon onderwijs blijft toch nog onzeker. Want pas tegen het nieuwe schooljaar zal duidelijk zijn waar en hoeveel ritten De Lijn schrapt in het leerlingenvervoer voor het buitengewoon onderwijs. Dat heeft minister Ben Weits vanmiddag gezegd in het Vlaams parlement. De Lijn liet gisteren nochtans weten aan scholen dat zo'n 10% van de ritten in Vlaanderen geschrapt zouden worden. De minister countert dat dus deels.
4: Dus er is absoluut nog niks definitief. Ondertussen heb je nog de inschrijvingen die lopen. Dus spreek je pas over een definitief plan eind augustus op grond van de inschrijvingen van de leerlingen. En op basis van die gesprekken zal minister De Ridder beoordelen of het plan van De Lijn beantwoordt aan de vooropgestelde doelen.
3: Hoe armer mensen zijn in ons land, hoe slechter hun gezondheid, blijkt uit een studie van het Christelijke Ziekenfonds. Mensen die net die zorg meer nodig hebben, gaan ook minder vaak naar een dokter of een ziekenhuis. De verschillen in de gezondheidszorg zijn groot, zegt CM.
5: Wie in een armere wijk woont, heeft eigenlijk gewoon dubbel zoveel kans om te sterven dan wie in een rijke wijk woont. Dus dat is al heel duidelijk. Daarnaast zien we dat ook als we naar bepaalde chronische ziekten gaan kijken. Diabetes komt bijvoorbeeld dubbel zoveel voor in de armste wijken dan in de rijkste wijken.
3: Twee bewoners van een appartement aan het Sint-Jansplein in Antwerpen zijn veroordeeld tot 2 jaar cel na de zware gasexplosie van vorig jaar. Voor een van hen is de straf met uitstel, waardoor die niet meteen naar de gevangenis moet. Bij de explosie raakten de twee zelf ook zwaar gewond, maar volgens het onderzoek was er geknoeid met de gasmeter in het appartement. Previous had die eerder verzegeld omdat facturen niet betaald waren. De bewoners ontkenden dat ze iets met de gasmeter hadden gedaan, maar volgens de rechter waren er voldoende bewijzen om hen toch schuldig te verklaren. En er is geloot voor de Europese voetbalcompetities. Anderlecht speelt tegen Hammarby, de vice-kampioen uit Zweden, in de tweede voorronde van de Europa League. AA Gent neemt het in de tweede voorronde van de Conference League dan weer op tegen Cherkasy, de tweede in de stand uit de Oekraïnse competitie. Max 27 graden op dit moment en wat bewolkt weer. Morgen veel zon overdag, lokaal tot 33 graden. 'S Avonds kan het ook onweren. Vrijdag zo tussen de 30 en de 35 graden. In de loop van de dag stijgt wel de kans op onweer.
6: Mirjam, hoe staat het op de weg?
7: We hebben 160 kilometer file te vinden op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar komt 1 uur bij. Naar Gent is dat 20 minuten. R2, de ring richting Beveren, ook 20 minuten tussen Antwerpenhaven en de Thijsmanstunnel. Daar is asfaltschade aan de rechterrijstrook. Ook richting Stabroek komt die R2 20 minuten tussen Bever en Lillo, want ook daar is rechts dicht. En dan naar Antwerpen 20 minuten vanaf Waaslandhaven-Oost. Vanaf parkeerterrein in Kruijbeek een half uur. Vanaf Wilrijk op de A12 een kwartier. Vanaf Kontig op de E19 10 minuten. E313 vanaf Frans 20 minuten. Vanaf Sint-Job 25 minuten. En vanaf Antwerpenhaven een half uur. En 16 naar Mechelen een half uur file rijden aan de werken in Temse. En dan voor Brussel op de buitenring een half uur file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring komt er een dikke 20 minuten bij tussen Gladbeigaarde en Tervuren. Andere vertragingen zijn kleiner. M&M.

0: Ik heb laatst opgebiecht aan Cato Peters dat ik Taylor Swift een kans ga geven.
1: Ah, oké. Okay, vind ik mooi. Je mag beginnen hier bij de 10 top 500.
0: Geweldig.
2: M&M 10 top 500.
1: Vanmorgen...
3: Jouw favoriete hit van 2010 tot 2019.
1: Oepsie, sorry. Vanmorgen hebben Sander, Maureen en Iman het startschot gegeven voor de 10 top 500. Ondertussen hebben we net al plekje 359 gehad. Het is sowieso de moeite om te luisteren, want je weet dat de volgende song die passeert altijd beter is dan de vorige. En dat is wat zo'n top net zo leuk maakt. En al zeker de 10 top 500. Doet dat iets met jou, zo de 10 top 500?
0: Ja, ik vind het altijd leuk om te horen welke schatten van songs toch onder het stof bedolven zijn geraakt en welke we dan terug naar de oppervlakte brengen. Dus ik kan niet wachten om de studio hier vandaag op stelte te zetten, want er komen wat schijven voorbij, hoor.
1: Amai.
0: Ook hier een knaller van formaat. Niemand minder dan Bruno Mars. Hij staat 12 keer in de lijst. Hij is weer drukker dan ooit en komt ook nog naar Nederland met zijn Romantic Tour. Dat in juli. Ja, en ik denk echt dat het een spektakel gaat worden, Coucher.
1: Sowieso, ik ga gaan kijken. Hè.
0: Ah.
1: Ik heb tickets.
0: Wow.
1: Tickets gekocht.
0: Hoe heb je dat weer gedaan?
1: Imam Boudadi zat klaar en die is binnengeraakt.
0: Met 12 laptops zeker.
1: Oh, ja, het was wel een gedoe hoor, om binnen te geraken, maar ik ben blij dat ik ga kijken.
0: Maar kijk, hier ook in de 10 top 500 speciaal voor jullie op nummer 358. That's What I Like van Bruno Mars.
3: M&M 10 top 500.
2: Jouw favoriete hits van

0: komt al binnen in de app van M&M. Uiteraard. Iedereen hoort daar gewoon de Nothing Beats a Jet to Holiday in, natuurlijk.
1: Nothing beats a Jet 2 holiday. And right now, you can save £50 per person. That's £200 off for a family of four.
0: Het is een TikTok-dingetje. Mocht je nu denken van, what the hell? Ja, pff, het is moeilijk om uit te leggen. Het is moeilijk om uit te leggen. Zoek het even op, paar video's, en dan weet je van waar het komt. We zitten echt nog maar in het begin van deze lijst trouwens. Er is al zoveel goede muziek gepasseerd. En het leuke is dat het alleen maar beter en beter wordt. Zometeen krijg je Flo Rida en David Guetta voorgeschoteld.
2: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen. Een keer kijken hoor.
3: Maak tijd voor het jullie nummer van Feeling.
2: Toch minstens één. Nee ja, pak maar 2 uur.
3: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste zonnestrategie. De Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
4: Hoe praat jij nu?
5: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vind je vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
4: Play it smart.
7: Dat is lang geleden, cowboy.
8: Woody en Buzz Lightyear verwelkom je op 20 en 21 juni tijdens de Toy Story 5 Days in Kinepolis. Beleef het samen met familie en vrienden en
9: is een pakje voor jou.
8: Krijg een strandbal cadeau. Koop nu je tickets via kinepolis.be.
10: Nu bij Aldi 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram voor de knalieprijs van maar €5. Aldi, altijd slim.
11: Dit zijn jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
12: M&M Teens Top 500, nummer
11: 306.

0: tafel. Met een oranje drankje.
1: Op de tafel.
0: Op de tafel.
1: Het was echt Lippertje 2010. Ik vind dat hij dat voelt. Dat heeft toch zo wat de Nili's vibes. Toch?
0: Ja, dat is zo David Guetta in de jonge jaren.
1: Ja, en vooral Florida, ja. Ondertussen toch ook lichtjes verdelen. Deze van 2010 op 356.
2: M&M 10's top 500.
1: En ik weet dat we er nog...
3: favoriete hit van 2010 tot 2019.
0: Sorry. Ja, die man zegt nog iets.
1: Ja, ik moet de jingles nog een beetje gewoon worden. Ik weet dat we er nog 355 songs ver vanaf zijn, maar we moeten het toch nog even hebben over die top 10 van de 10's top 500. Want die ligt op dit moment helemaal nog niet vast.
0: Nee.
1: Je hebt daar nog alles over te zeggen. Je moet gewoon even naar 14 Max gaan en daar je stem uitbrengen. Mocht je nog eens even een kleine opfrissing nodig hebben van wat er allemaal in die top 10 te vinden is om op te stemmen, wel, we got you.

0: Ja, veel om uit te kiezen.
1: Justin Bieber had precies de baard in de keel in die song.
0: Ja, ook al is dat al zo lang geleden. Misschien zo geüpdate naar hoe hij nu klinkt.
1: Ja, misschien wel. Een beetje grauwiger.
0: Ja, maar dus hop richting 14 Max om jouw stem uit te brengen. Zodat je toch een beetje kan beslissen wie die nummer 1 wordt.
2: M&M Teens Top 500.
3: Jouw favoriete hits van 2010 tot 2019. M&M 305.

0: Haiga.
1: Mirjam, 180 kilometer file.
2: Onder meer te vinden op de Antwerpse ring richting Nederland. 1 uur extra daar. Naar Gent is dat 20 minuten. Ook 20 minuten op de R2, de ring richting Beveren, tussen Antwerpenhaven en de Thijsmastunnel. Rechts is daar dicht. Richting Stabroek op die R2 ook 25 minuten tussen Beveren en Lillo. Ook daar is rechts dicht. Dan naar Antwerpen vanaf Melcelen 1/2 uur. Vanaf parkeerterrein in Kruibeke 50 minuten. Vanaf Wilrijk op de A12 een kwartier. Vanaf Edegem op de E19 10 minuten. Een kwartier vanaf Rans, 20 minuten vanaf Sint-Job en 1/2 uur vanaf Antwerpenhaven. En 16 naar Mechelen, 1/2 uur aan de werken in Temse. En dan de buitenring rond Brussel. 1/2 uur vierde golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Bemmel. Op de binnenring 1/2 uur tussen Dilbeek en Zeddik door een defect voertuig op de rechte rijstrook. Andere vertragingen zijn kleiner.
3: M&M
4: Teams, top

0: Brussel al van 2012 ook.
1: Ik weet dat nog, dat ik dat zong onderweg naar Spanje.
0: Oh,
1: perfect.
0: Toepasselijk nummer natuurlijk ook.
2: Top 500.
3: Jouw favoriete hit van 2010 tot 2019.
1: We gaan snel even terug naar mijn favoriete era en dat is de Nederhop, ofwel de New Wave. In 2015 veranderde New Wave het Nederlandse muzieklandschap voorgoed. Ze kwamen in februari dit jaar al een keer terug samen om dat te vieren, om hun tienjarig bestaan te vieren, en ze gaven 5 concerten in de Ziggo Dome. Zaterdag 22 augustus doen ze dat nog eens opnieuw, dan treden ze nog een keer op Pukkelpop. Dat zijn dus eigenlijk Frenna, Ronnie Flex, Lil Kleine, Jonna Fraser, Chirac en Boku Sam, allemaal op één podium. Allemaal, ja, eigenlijk één keer.
0: Hè? Iconic.
1: Iconic. Daar brengen ze nog één keer die bangers van vroeger terug. Dus ik kan je beloven, dat wil je echt niet missen. Maar ik ga deze toch al even geven. En deze staat er toch al even in om jullie op te warmen. Op nummer 352. Investeren in de liefde. Samen met Ronnie Flex. En Lil Kleine is hier SFB. Geweldig.
3: M&M Teens Top 500.
2: Jouw favoriete hits van

0: Elk uur kan je hier een muziekgezelschapsspel scoren door mee te doen met onze Teens Bingo.
1: Ja, dat muziekgezelschapsspel, amai, wat een woord.
0: Ja, ik weet het.
1: Wat een killer. Dat rijmt op bitster.
0: Ja, sowieso. Dus ja, voilà. Ja,
1: dan weet je al wat het is.
0: Sowieso een plezant spel om te spelen. En zeker met dit fijne weer om zo buiten nog eens in een park of zo boven te halen met vrienden. Lekker gezellig. Als je graag je kans waagt, zo meteen, dan stuur je gewoon even Teens Bingo in de app van M&M. Dan kunnen we je Teens kennis een beetje testen.
2: Spyro verovert de wereld.
3: En op 16 maart staat ze in Forst Nationaal in Brussel.
2: Ontdek een van de meest veelbelovende stemmen van het moment.
3: Tickets vanaf donderdag om 10 uur via livenation.be.
2: Samen met M&M.
4: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
5: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Mannekes.
7: Bompie.
6: Ik ga schilderen.
7: Nee, Bompie, we gaan klussen.
6: Schilderen.
7: Klussen.
6: Schilderen.
7: Klussen.
6: Schilderen.
7: Klussen.
6: Mannekes.
7: Moeder.
6: Schilderen is ook klussen.
7: Oh ja.
6: En tot maandag is 25% korting op alle verf.
7: 25?
8: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
9: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Gamma, jouw verfexpert.
3: Dit zijn jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
2: M&M Teens Top 500. Nummer
3: 351.

0: Runaway van Galantis. 351, die hebben we net gehad. Als deze.
1: M&M 10, top 500.
0: En het logische gevolg is dat we nu doorgaan naar nummer 350. Mooie plek voor Sam Smith met Too Good at Goodbyes. En zo meteen nog eens van je bingo doen.

0: Al een hele dag door hoor je de beste muziek uit de teens op M&M. Ideaal om je nog eens terug te katapulteren naar de muziek uit je jeugd. En daarbij hoort ook de Teens Top 500 Bingo. En we spelen hem vandaag met Miri. Dag Miri, hoe zag jouw leven eruit tijdens de teens?
1: Hey, hallo. Goed hoor. Ja, ik ging eigenlijk nooit niet uit in mijn teens, maar altijd naar concerten. Dus ja, kei tof.
0: Oké. En welke concerten waren dat dan?
1: Van alles. Fifth Harmony.
0: Ik hoor Fifth Harmony, ik hoor Madison Beer, ja. Big Time Rush zit ertussen. Ja, het is tal van concerten. Eigenlijk.
2: Heel veel concerten. Ja. Miri, dan denk ik dat jij deze Teens Top 500 bingo wel uitstekend zal doen. Je speelt dus zometeen mee, je krijgt 3 muziekfragmenten van ons en je kiest van welke song je de artiest, de titel of het jaartal wil geven. Haal je 2 op 3, wel, dat win je. En krijg je ook een populair muziekgezelschapsspel als prijs. Het jaartal, daar mag je eentje van afzitten trouwens. Ben je er klaar voor, Miri?
1: Ik ben er klaar voor.
2: Alright. Zou jij van de eerste song de titel, artiest of het jaartal willen raden?
1: Artiest.
2: Artiest? Oké, hier gaan we.
1: Van Odell.
2: Wat is jouw antwoord, Miri?
1: Tom Odell.
2: Dat is juist. Dan gaan we naar jouw tweede fragment. Wat zou je graag willen raden? Artiest of... titel of jaartal?
1: Titel.
2: Titel, oké. Hier gaan we.

0: wel een makkelijke, denk ik, hè, Miri?
1: Ja, pas op.
0: Titel?
2: Reunie.
0: Dat is juist. Dan hebben we er nog eentje, maar we gaan die gewoon voor de fun doen, want eigenlijk heb je gewoon al gewonnen natuurlijk. Hè. Hier is jouw laatste fragment. Ik heb het jaartal nodig.
2: 2019.
0: Zei je 2019, Miri?
2: Denk ik. Ja.
0: Nee, het is van 2013. Maar dat is helemaal niet erg, want je hebt twee juiste antwoorden gegeven. Dat betekent dat jij ons muziekgezelschap spel wint.
1: Yay! Goed gedaan, Miri.
0: Ja, merci, merci om mee te spelen, Miri. Dat komt helemaal jouw richting uit. Geniet toch van de zon vandaag. Bye.
3: M&M Teams top 500.
4: Oké. Jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
5: Let's go!
3: 349.
6: Money, mo. Catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her go.

0: and that's what I get. Yeah.
1: I want it, I got it. I want it, I got it. I want it, I got it. I want it, I got it. You like my hair.
2: Clocking.
3: Zo goed.
2: Onze queen.
3: Dat is zo iconic, iconic, iconic nummer van Ariana Grande. Ja, ondertussen is ze ook met haar Eternal Sunshine Tour bezig.
2: Mm-hmm.
3: Ik kom heel veel beelden tegen. Het is haar eerste grote tour in 7 jaar. Dus mensen zijn compleet gek aan het worden. Dus ik snap dan ook wel dat ze bij ons hier in deze 10 top 500 op plek 348 terechtkomt. Een plekje hoger hebben we dan weer een andere die iets harder gaat.
2: Oeh,
3: op een andere manier.
2: Amai, deze was ik vergeten.
3: Ja, wel, hij staat op 347, want jij hebt hem op die plek gestemd in de M&M 10 top 500. Mocht je vergeten zijn waarover dit gaat?
2: Volgens mij over Rio, niet?
3: Ja, het heet Rio.
2: Brazilië.
3: Ja.
2: Hey.
3: Voilà, dus we gaan even naar Brazilië.
2: Hier,
3: ja,

0: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms deze videocall krijgt.
1: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
2: Voilà, ik klap en dan eet hem.
1: Kun je het zien?
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Go Yellow!
4: M&M Live.
5: Het is 5:14 en hier is Nicky van Driessen.
6: De besparingen op het leerlingenvervoer zijn nog niet definitief beslist. Pas tegen het nieuwe schooljaar zal duidelijk zijn waar en hoeveel busritten voor leerlingen in het buitengewoon onderwijs de lijn zal schrappen. Dat heeft minister Ben Weitz vanmiddag gezegd in het Vlaams parlement.
7: Spreek je pas over een definitief plan eind augustus op grond van de inschrijvingen van de leerlingen. En op basis van die gesprekken zal minister De Ridder beoordelen of het plan van de lijn beantwoordt aan de vooropgestelde doelen.
6: De lijn liet gisteren wel aan scholen weten dat zo'n 10% van de ritten in Vlaanderen geschrapt zouden worden. En dat maakt veel scholen en ouders ongerust. Vanmiddag raakte ook bekend dat minister van Onderwijs Soehal Demir de bevoegdheid van het busvervoer zal overnemen van minister van Mobiliteit Annick De Ridder. De piloot van 70 die zaterdag neerstortte met een zweefvliegtuigje in Geraardsbergen in Oost-Vlaanderen is overleden aan zijn verwondingen. Zijn vliegtuig raakte zaterdag om een nog onduidelijke reden een boom vlakbij het lokale vliegveld van Overboelaren. Daardoor kwam het toestel hard neer op de grond. De precieze omstandigheden worden wel nog onderzocht. Ondernemersorganisatie Unizo Brussel wil dat er een nieuw parkeerbeleid komt in het Brusselse gewest. Want nu zijn de regels, tarieven en parkeerkaarten in elke gemeente anders. En Unizo vindt dat er te weinig parking is voor ondernemers en vindt die ook te duur. Want een parkeerkaart kost hen zo'n 1000 euro per jaar.
8: Dat is ongeveer 100 keer duurder dan andere parkeerkaarten in het Brussels gewest. Dus daarbij vragen we uitdrukkelijk dat die beroepskaarten lager gesteld worden. Verder is het parkeerbeleid ook helemaal niet leesbaar. Wat op de ene plek kan, kan net de straat ernaast helemaal niet en wordt dan beboet.
6: De Verenigde Staten geven voor het eerst officieel toe dat ze kampen met een tekort aan munitie. En dat zou komen door het intensieve gebruik van precisiewapens tijdens de oorlog met Iran. President Donald Trump noemt het tekort een directe bedreiging voor de nationale veiligheid en daarom wordt er een uitzonderlijke noodprocedure opgestart die Amerikaanse defensiebedrijven verplicht om nauwer samen te werken en sneller te produceren. De Europese Unie maakt net geen 500 miljoen euro vrij om de ebola-uitbraak in Centraal-Afrika te bestrijden. Het geld gaat naar onmiddellijke hulp in Oost-Congo en Oeganda, maar moet ook onderzoek naar vaccins ondersteunen. Het aantal besmettingen in Congo is intussen opgelopen tot 837, waaronder bijna 200 doden zijn gevallen. Het risico op besmetting in Europa is nog altijd heel erg laag. En de ploeg van Wout van Aert heeft uitleg gegeven over zijn elleboogblessure, waardoor hij moet passen voor de Ronde van Frankrijk. Van Aert viel begin deze maand op training. Tijdens de Tour de Auvergne-Rhône-Alpes won hij nog een rit. Maar daarna werd de ontsteking erger en moest hij opgeven. En hij werd zelfs even opgenomen in het ziekenhuis, zegt zijn trainer.
9: Maandag is bij een controle die wond uiteindelijk operatief schoongemaakt. En is nog een extra antibiotica-kuur opgestart. En is Wout opgenomen in het ziekenhuis. Omdat ja, de ontsteking eigenlijk was verergerd. En het was dusdanig ernstig dat de doktoren daar hebben besloten om hem op te nemen.
6: Intussen is Van Aert opnieuw thuis, maar hij moet wel nog dagelijks naar het ziekenhuis op controle. Het weer. Vanavond en vannacht licht bewolkt, vrij zacht. Morgen vaak veel zon overdag, lokaal tot 33 graden. 'S Avonds is er kans op onweer. Vrijdag halen we 35 graden, overdag dan kans op onweer. En ook het weekend halen we temperaturen boven de 30 graden.
10: Sterrenhotel of Sterrenhemel. Hoe je ook reist, Touring is er voor jou.
11: Mirjam, 180 kilometer file.
12: Onder meer te vinden op de Antwerpse ring richting Nederland. 1 uur komt daarbij. Naar Gent is dat 20 minuten. In Merksem een defect voertuig op de rechterrijstrook. R2 de ring richting Beveren ook 20 minuten tussen Antwerpenhaven en de Thijsmastunnel. Daar is de rechterrijstrook ook afgesloten. Naar Antwerpen 1/2 uur vanaf Melseer en vanaf parkeerterrein in Kruijbeke. 10 minuten vanaf Wilrijk, vanaf Edegem op de E19 en vanaf Ranst. 1/2 uur vanaf Sint-Job en op de A12 vanaf Antwerpenhaven. 40 minuten. En 16 naar Mechelen, 1/2 uur file aan de werken in Temse. En dan de buitenring rond Brussel ook 1/2 uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Grot-Bijgaarde. Op de binnenring ook nog 1/2 uur tussen Anderlecht en Zeddik, maar daar is de weg wel vrijgemaakt. En door die file ook naar Brussel, 20 minuten op de E40 vanaf Ternat. En dan de E314 van Lummen naar Genk, ruim 1/2

0: 2019.
1: Kauter El Alouche en Wannes Lacroix.
2: Oh, dit uur ga je niet weten wat je overkomt, want Justin Bieber en Beyoncé passeren allebei, als dat geen cadeautje is.
3: De icons.

0: Three times zeggen? Of maar zeg je jij?
1: Ik zou het eigenlijk niet weten. Jij three times volgens mij.
0: Ik zou jij, daarom kan ik twijfelen. M&M 10
2: top 500.
1: Three times,
2: favoriete hit van 2010 tot 2019.
0: Het boeit eigenlijk
1: allemaal. Ja, het maakt niet uit. Het was gewoon Chris Brown.
0: Ja, op 346. En we weten allemaal hoe zo'n top 500 werkt natuurlijk. We tellen af naar de nummer 1. En we zijn vooral vol spanning aan het wachten op die top 10. Die is natuurlijk pas voor vrijdag. Maar het goede is dat die helemaal nog niet vast ligt. Ik kan die nog helemaal door elkaar schudden, door elkaar shuffelen, door te gaan stemmen op VRT Max. Er is alleszins één nummer dat ik bijvoorbeeld al een goede nummer 1 zou vinden.
1: Welk zou dat toch zijn?
0: Ik ga gewoon een kleine inspiratie geven.
1: Oh, in dat zwembad.

0: het wel leuk vinden als Beauty and the Beat van Justin Bieber op 1 staat. Maar er zijn er nog andere nummers die je ook op 1 kan stemmen. Het is maar een kleine tip. Je doet ermee wat je wil. Maar die top 10 die is dus nog helemaal van jou. Dus ga je ding vooral gaan doen op 14 Max.
1: M&M Teens Top 500.
2: Jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
1: M&M.
2: 305.

0: op 344, nummer uit 2011. Ik heb al eens vooruitgekeken en ik heb een Beyoncé gespot. En ik ben daar ook helemaal klaar voor.
1: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoort tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan min 45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
3: Gepland rondreis? Of spontane roadtrip? Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
0: Hou je van verhalen over muziek?
4: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
0: Of luister je gewoon liever naar pop? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
5: Dit zijn jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
6: M&M Teens Top 500. Nummer
5: 343.

0: Speechless van Robin Schultz. Hier hebben we toch wel even op gewacht, hoor.
1: Oh. M&M 10 top 500.
2: Jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
3: Maak je borst maar nat, want het moment is daar. De queen die nog steeds de queen is en blijft, is er eindelijk. De Beehive, inclusief wij wachten nog steeds op het derde album van de trilogie die ze ons heeft beloofd. Wanneer die komt, dat weten we nog niet zeker. Maar gelukkig heb jij er wel voor gezorgd dat ze passeert in onze 10 top 500 door op te stemmen. Oh my god.
0: Het is zo goed, hè?
3: Dat Drunk in Love.
0: Mag iets wakker in mij? Dat is ongelooflijk.
3: Ze heeft dat opgenomen bij vrienden die producer zijn, hè? En dan krijg je dit op plekje 342.

0: was zo'n beetje Demi Lovato haar comeback, hè?
1: Ik speelde dit spelletje altijd op de App Store of zo op de GSM.
0: Ik ken dat spelletje niet waar je het over hebt.
1: Rockstar like Demi Lovato. Maar Mirjam is ook een echte rockstar. Hoe staat het op de weg, Mirjam?
2: Toch, we zijn onder de 200 kilometer gebleven vanavond. Dat is prima. Voor Antwerpen op de ring richting Nederland moet je onveranderd 1 uur extra rekenen. Naar Gent komt er 20 minuten bij. Ook nog 20 minuten op de R2, de ring richting Beveren. Tussen Antwerpenhaven en de Thijsmanstunnel komt daardoor schade aan de weg. Naar Antwerpen 20 minuten vanaf Melcelen, 25 vanaf parkeerterrein in Kruijbeek en een kwartier vanaf Sint-Job. Half uur ook nog vanaf Antwerpenhaven op de A12, maar verder naar Antwerpen tot 10 minuutjes. En 16 naar Mechelen, een half uur aan de werken in Temse. En dan de buitenring rond Brussel, 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring nog een half uur tussen Vorst en Jette en daardoor ook naar Brussel, 10 minuten op de E40 vanaf Ternat. En dan de E314 van Lummen naar Genk, 3 kwartier tussen Lummen en Zolder. De weg is daar net vrijgemaakt. Ook nog wel een kwartier kijkfile in de richting van Lummen. Andere vertragingen zijn kleiner.
3: M&M Teens Top 500.
4: Jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
3: Kautar El Alouche en Wannes Lacroix.
4: M&M 340.

0: meteen kan je nog eens bewijzen hoe goed je kennis is als het gaat over Teens muziek. Als je kans wil maken op een muziekgezelschapsspel, dan stuur je nu Teens Bingo in de app van M&M.
1: LMA in concert.

0: van M&M.
1: Sorry, Sander. Jij zegt nu juist 3-1 voor Brazilië tegen Marokko.
2: Ah ja, tuurlijk. Ja, Brazilië, dat is Rio, dat is feesten, dat is overwinning, snap je?
1: Ja, en Marokko is verliezen, of wat? Dus jij zet gewoon tegen mijn ploeg, dat beseft jij toch?
2: Ja, maar zo had ik het nu niet. Allee.
1: Ja, ja, en wat ik dacht is dat wij vrienden waren, Sander. Echt, merci.
3: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
2: Collega's, hè?
4: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
5: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
6: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
7: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
6: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
7: Ja, blijf gaan.
6: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
0: Dit zijn jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
8: M&M Teens Top 500. Nummer
0: 308.

0: is weer tijd voor de Teens Top 500 Bingo. Dag Julie, hoe zag jouw leven eruit tijdens de Teens?
1: Eigenlijk heel ontspannen. Leuke dingen doen met vriendinnen. Iets gaan drinken, picknicken.
0: Niet gezellig.
1: Want dat was mijn ding niet. Dus ja, heel leuk.
0: Okay, leuk, leuk, cool. Leuk. Goed. We gaan een bingotje spelen met jou. Ben je er klaar voor?
1: Zeker.
2: Oké, alright. Wel, je krijgt 3 muziekfragmenten van ons te horen en jij moet zelf kiezen telkens van welke song je de artiest, de titel of het jaartal wil geven. Als je 2 op 3 haalt, dan win je en krijg je ook een populair muziekgezelschapsspel als prijs.
0: Dat rijmt op bitster, dus dan weet je al wat het is. Hè.
2: Ja, en je mag bij het jaartal er ook 1 jaar naast zitten, Julie. Dat is om je een beetje op weg te helpen. Ik stel voor dat we er meteen aan beginnen. Zou je graag van de eerste song de titel, de artiest of jaartal raden?
1: Als eerste de artiest, alsjeblieft.
2: De artiest. Oké, hier komt jouw song. Oké, Julie.
0: Wat moeilijk, hè?
2: Wie heb je gehoord?
1: Justin Bieber, natuurlijk.
2: Je hebt Justin Bieber gehoord. Dat is helemaal juist.
0: Goed, Julie.
2: Dan ga je door naar een 2e fragment. Zou je graag de titel of het jaartal raden?
1: De titel.
2: De titel. Oké, hier komt jouw song. Julie, wat is de titel?
1: Just the way you are.
2: Nou ja, nog... twee vingers in de neus. Eigenlijk heb je al gewonnen, Julie. Maar we zullen dan voor het plezier zo nog het laatste ook doen. En dat is even dan het jaartal. Gewoon om zo wat mee te gokken. Hè? Van welk jaartal is Call Me Maybe van Carly Rae Jepsen, Julie?
1: Ik ga een gokje wagen, 2012.
0: Maar, wow!
2: Hey, dat is er los op, Julie! 3 op 3 heb je gehaald.
0: Julie, jij krijgt van ons een populair muziekgezelschapsspel dat rijmt op bitster. Veel plezier ermee, hè?
1: Poppy, dankjewel.
2: Merci om mee te spelen.

0: Top 500.
1: Komen zoveel
2: favoriete hits van 2010 tot 2019.
3: De man komt nog altijd even iets zeggen.
1: Ja, sorry. Er zijn keiveel mensen die laten weten in de app van M&M dat de Teens 500 eraan te steunen is tijdens de blok. Dat het leuk is om zo'n fijne muziek te horen. En wel, dan hebben we zelfs nog extra fijn nieuws. Want zometeen komt er versterking. Blokradio begint zometeen weer om 6 uur. Dan zijn Robin Keijert en Julie van den Steen er opnieuw om jou te steunen door deze moeilijke bloktijden.
3: Ja, en Nona Wouters komt langs.
1: Oh, leuk, gezellig. Lekker gezellig. Mocht je denken, ja, maar wat gaat er nu gebeuren met de Teens 500? Niet getreurd, mannetjes, niet getreurd. Ik heb sowieso nog dit nummer klaarstaan voor jou. Dat is Lucid Dreams van Juice WRLD. En dat staat op 334. En morgen, om 6 uur, gaat de Teens 500 gewoon verder.
3: Mai.
1: Met nummer 333.
3: Dat heb je prachtig gedaan.
1: Ja, maar wie dat zal zijn of welke plaat daar staat, en wel daarvoor moet je vooral morgen vroeg luisteren om 6 uur.

0: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
2: IKEA.
1: Meer info op IKEA.be.
3: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
4: Yes, of Corsa.
3: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
3: Vanaf €179 per maand in lease and go?
4: Yes.
3: En tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
3: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
5: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Duivelse Burgers. Twee schaal.

0: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: M&M Live.
2: Een busrit krijgen. Het is ook niet dicht bij huis, dus het vervoer wordt alleen maar moeilijker om het zelf te doen. Dat worden eigenlijk wel kwaad. Omwille van, ze heeft dan het speciale al wat ze nodig heeft. De scholen zijn dan al niet dicht bij de deur. En dan krijg je deze ook nog eens extra.
3: Wielrenner Wout van Aert is maandag even opgenomen in het ziekenhuis voor zijn elleboogblessure. Hij viel begin deze maand op training en tijdens de Tour de Auvergne-Rhône-Alpes won hij nog een rit, maar daarna werd zijn ontsteking erger, zegt zijn trainer.
4: Maandag is bij een controle die wond uiteindelijk operatief schoongemaakt en is nog een extra antibiotica-kuur opgestart en is Wout opgenomen in het ziekenhuis, omdat ja, de ontsteking eigenlijk was verergerd. En ja, het was dusdanig ernstig dat de doktoren daar hebben besloten om hem op te nemen.
3: Van Aert is intussen opnieuw thuis, maar moet dagelijks naar het ziekenhuis op controle. Eerder vandaag liet zijn ploeg ook weten dat hij past voor de Ronde van Frankrijk. Twee bewoners van een appartement aan het Sint-Jansplein in Antwerpen zijn veroordeeld tot 2 jaar cel na de zware gasexplosie van vorig jaar. Voor één van hen is de straf met uitstel. Bij die explosie raakten de twee zelf zwaar gewond, maar volgens het onderzoek was er geknoeid met hun gasmeter. Die moest normaal verzegeld zijn door onbetaalde facturen. De bewoners ontkennen het gesjoemel, maar volgens de rechter waren er wel voldoende bewijzen. De Verenigde Staten geven voor het eerst officieel toe dat ze kampen met een tekort aan munitie. En dat zou komen door het intensieve gebruik van precisiewapens tijdens de oorlog met Iran. President Donald Trump noemt het tekort een directe bedreiging voor de nationale veiligheid. En daarom wordt er een uitzonderlijke noodprocedure gestart die Amerikaanse defensiebedrijven nu verplicht om nauwer samen te gaan werken en sneller te produceren. En die noodprocedure in actie voegen, dat is al sinds de wereldoorlogen geleden. Koers. De Eritreër Binyam Girmay heeft de eerste rit in de Baloise Belgium Tour gewonnen. Hij was de sterkste in een massaspurt voor Tim Merlier en de Duitser Max Kanter. Rune Herregots leek op weg naar de overwinning, maar werd vlak voor de finish nog ingehaald. En in de Ronde van Zwitserland was de Sloveen Tadej Pogacar de sterkste in de eerste rit. Hij reed 70 kilometer alleen op kop in de bergrit en wordt de eerste leider daar in het klassement. En in Oostende zijn de eerste nieuwe maatjes van het seizoen geproefd. Ze werden met de boot uit Nederland naar Oostende gebracht, al voor de 50ste keer. Wendy van Wanten en chocolatier Dominique Persoonde vonden ze heel erg lekker.
5: Beter dan vorig jaar gaat niet zijn. Een maatje blijft een maatje. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat je verse maatjes hebt.
6: Mijn eerste beet dat ik gedaan heb, was eigenlijk zonder ajuintjes. Puur natuur kunnen proeven. Ze zijn vettig, maals en ze leiden goed in mijn mondje.
3: Voor de duidelijkheid, maatjes, dat zijn een soort van vissen. Vanavond en vannacht licht bewolkt en vrij zacht. Morgen vaak veel zon, lokaal tot 33 graden. 'S Avonds kans op onweer, vrijdag tot 35 graden. En ook in het weekend halen we temperaturen boven de 30.
7: Mirjam, zeg het ons, hoe gaat het onderweg?
8: 150 kilometer file, we zijn op de retour. Voor de Antwerpse ring richting Nederland moet je nog 3 kwartier extra rekenen. Naar Gent 20 minuten. Op de R2 ring richting Beveren ook nog altijd 20 minuten tussen Antwerpenhaven en de Thijsmanstunnel. Rechts blijft daar dicht door schade aan de weg. Naar Antwerpen vanaf Melcelen 25 minuten. Vanaf parkeerterrein in Kruibeek 1/2 uur. Vanaf Sint-Job 1 kwartier. En vanaf Antwerpenhaven 20 minuten. En verder 10 minuutjes naar Antwerpen. En 16 naar Mechelen, 1/2 uur aan de werk in Temse. De buitenring rond Brussel, 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Grootbijgaarden. Op de binnenring 20 minuten tussen Vorst en Jette en tussen Strombeek en Tervuren. Andere vertragingen zijn kleiner.
9: Hey, this is Taylor Swift.
10: Hey, it's Bruno Mars.
9: It's Lady Gaga.
11: What's up, guys? This is Justin Bieber.
12: M&M Teams Top 500.
13: Luister morgen vroeg verder naar jouw favoriete hits van 2010 tot 2019. M&M. Je luistert naar Blok Radio.
14: Dat is radio om op te blokken.
7: Goed dat je er weer bij bent. De liefste luisteraar van de hele wereld. De woensdag kan eindelijk starten, de woensdagavond. En we gaan 10 jaar terug in de tijd.
15: M&M.
7: Call Me Maybe.
15: Oh, legendary.
7: Ik wist dat je dat ging.

0: Carly Rae Jepsen met Call Me Maybe. M&M. De Lokradio. Hallo. Het is woensdag 17 juni. Jawel, we zijn eigenlijk halverwege de maand. Maar misschien ook zelfs halverwege de examens.
1: Check.
0: En eigenlijk ook helemaal halverwege de week.
1: Check.
0: We zijn goed bezig.
1: Zeker. Je luistert ook naar Blokradio. Ook check. Heel goed bezig dus met de levenskeuzes. Wat hebben we voor jou in de aanbieding de komende 3 uur? Oneindig veel mogelijkheden om liedjes aan te vragen via de bloktelefoon, ook via de app.
0: Ja, en ook fluitcovers, blokfluitcovers eigenlijk, meer bepaald. Die kan je dan raden. En ook bezoek van familie van mij, of ja van familie van mij. Goh ja, hoe moet ik dat zeggen? Het is wel een kennis.
1: Maar jong, allee. Een familie en een kennis. Allee, jij bent een kennis van mij bijvoorbeeld. Wij zijn geen familie, hè?
0: Snap? Nee. Ook raar dat je zegt dat we kennissen zijn, maar oké. Maar het is geen bloed. Ik zal het zo zeggen. Het is geen bloed.
1: Ja.
0: Maar wel familie.
1: Ja.
0: Voilà.
1: Oké. Okay.
0: Kleine tip.
1: Die familie van jou, die geeft iets weg van op zolder.
0: Mm-hmm.
1: Dat klinkt nu nog wat mysterieus, maar dat is bewust zo, zodat je zou blijven luisteren tot als dat familielid van Robin Keijaert hier is.
0: Voilà, dat is allemaal bewust. Alles wat wij doen, is bewust. Oké. Okay. Als mensen goesting hebben om een keer goed te feesten of een goed liedje aan te vragen, de app van M&M, zullen we hem officieel openen?
1: Zeker.
0: Is bij deze geopend.
1: Gerak.
0: Titel en artiest.
1: Collega's dan? Is dat beter dan kennis?
0: Maar ja, nee, jongen, vriend. Allee,
1: ja. Nee, ja.
0: Wat is dat nou weer?
1: Nee.
0: Titel en artiest in de app van M&M. Vrienden,

0: gaan. Moet ik het raam even dicht doen?
1: Vroom, vroom, ja, inderdaad.
0: Moet ik het even gaan dicht doen?
1: Dat kan. Ja, we zitten hier natuurlijk in hartje Brussel. Dus af en toe hoor je dan eens een auto passeren. Of een ander voertuig. Keeping it real, hè. Ook tijdens de blok.
0: Dat zijn koude Rijnlanders die vertrokken zijn, ze.
1: We doen een Maserati. Typisch. Typisch. Verdette, jongens.
0: Dat is al beter. Goed, onze eerste beller van de woensdag, Proficiat Keanu. Die prijs heb je al gewonnen. Hoe gaat het met jou?
2: Ja. Goed, goed, goed, goed, goed.
0: Oh, dat waren er... Goed, goed, goed, goed.
1: Vijf. Ja, vijf. Ik was eerst.
0: Ik was eerst. Tweede. Vijf, goed. Dat is goed. Maal vijf. Oeh, ja, ik wou weer vragen hoe dat me gaat.
1: En waarom gaat het zo goed, goed, goed, goed, goed met jou?
0: Ja.
2: Omdat we naar huis aan het rijden zijn.
1: Dat werk dat is weer gedaan, zegt.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja, ja. Die zegt alles vier keer.
0: Zeg je soms ook dingen in enkelvoud of nooit?
2: Ja, ja, ja.
0: Nee. Dat was ook drie keer, hè, Keanu. Allee, jong. Zelfs lachen.
1: Ja, zot, Keanu. Wat doe je van werk, werk, werk? Werk?
2: Dakwerken, dakwerken, dakwerken.
1: Dakwerken, dakwerken.
0: Nu, met dat weer.
1: Warm, warm, warm.
0: Mag dat? Daar zijn toch regels rond, Keanu?
2: Wat blijft?
0: Daar zijn toch regels rond? Is dat niet vanaf een bepaalde temperatuur dat je niet meer zo bloot op een dak mocht gaan staan? Allee, bloot in de zon bedoel ik dan wel, met kleren aan?
2: Ja, maar daarom, daarvoor is het nog niet warm genoeg.
0: Mocht jij? Vanaf wanneer is dat dan?
2: Goh, dat weet ik niet echt van bij.
0: Ah ja.
1: Dat is een beetje, ja, zien wat er komt. Heb je je ingesmeerd vandaag, Keanu?
2: Nee.
1: Dat is niet goed, hè, Keanu, dat is niet goed. Moet je wel insmeren, hè, jezelf beschermen.
2: Ja, maar morgen zal het wel zo zijn.
1: Ah, dat is goed. Je hebt ook een vriendin, Keanu, en die zit volop in de blok.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja. Wil je even de radio ook uitzetten, Keanu? Want ik hoor mezelf. Yes.
2: Ja, ja, het is goed.
1: Ja, ja. En Keanu, hoe ben jij haar aan het steunen tijdens deze blokperiode?
2: Heel veel liefde hier.
0: En hoe doe je dat dan? In de vorm van knuffeltjes, cadeautjes, schouderklopjes.
2: Ja, zoiets. Ja, ja,
0: ja, maar dat waren opties, Keanu. Je moet kiezen.
1: Zoiets.
0: Wat doe je dan?
2: Ja, een beetje van alles, ja. Steunen en dit en dat, ja.
1: Steunen en dit en dat.
0: Ik denk trouwens, als je morgen moet dakwerken, ik heb het even opgezocht voor jou in het grote boek Google. Vanaf boven de 30 graden mag je niet gaan dakwerken. Dat mag niet.
2: Ah, ik zal niet in mijn klap tegen mijn buis doen.
0: Denk het ook.
1: Super.
0: Geef het maar door.
1: Ik zou zeggen, ja, om je nog je vriendin misschien extra te steunen, Keanu, kan je misschien even een lieve boodschap richten aan haar, nu live op de radio. Doe maar. Drie keer.
2: Ik wens je veel succes. Morgen, maar laat het examen. En daarachter gaan we nog in een goeie van drinken.
0: En hoe heet je vriendin?
2: Nicolien.
0: Nicolien, is het de liefde van je leven?
2: Ja, ja.
0: Dat dacht ik al toen ik hoorde dat je er een wou gaan drinken.
1: Leuk. En wat gaan jullie dan drinken, Keanu?
2: Oh, het zal voor haar, denk ik, een Aperol zijn.
1: Okay. Fantastisch, fantastisch. Met een beetje fingerfood erbij, Keanu?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja, ja, schitterend. Welk liedje wil je horen, Keanu?
2: Turbo.
1: Uiteraard. Van Omdat het kan en Average Rob. Helemaal in de romantische sfeer. Ja, ja, ja, ja, ja. Keanu, dag, dag.
2: Yo.
1: Yo, yo.

0: zijn gewoon voor de kei, ja.
1: Vol gas met Iskuta. Zeker. Oh, hoor je hem? Ik hoor hem precies al.
2: Nu al?
1: Ja, ah, dus, ja, dat is misschien nog wel aan de vroege kant. Dat is eigenlijk pas voor straks, hè?
2: Ja. Maar...
1: ja, wij pakken nu nog niet op. Pas voor ze beat. Nee, maar moet niet. Stop maar met bellen, jongens. Zo meteen de bloktelefoon. Helaba.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Ketnet Band, Waiko en DJ Ketnet. Ketnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
7: Volop leven start met de lijzen. Shake it tijdens het Ketnet Zomerfestival ook.
8: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel haarkleuring, 2 plus 1 gratis en nog...

0: Uno, dos, tres, cuatro.
1: M&M. Bloktelefoon.
0: Ja, de bloktelefoon die staat klaar voor jou, voor alle studenten, voor ook alle ouders van studenten. Eigenlijk voor iedereen die een liedje... wilt aanvragen, want de studenten hebben ons nodig, hè, Julie?
2: Zeker waar. 078 78 10 10, dat is het nummer. Mocht je ons graag willen bereiken en dingen willen vragen, vertellen, dingen willen delen, een goed liedje willen aanvragen.
0: Voilà.
2: Fashion advies van Robin.
0: Fashion advies.
2: Krijgen.
0: Maar het kan allemaal, hè.
2: Ja,
0: dat is bloktelefoon, hè.
2: Allemaal.
0: Hier zijn Rinkel Rinkel, we hebben al iemand. Hallo, met wie?
2: Rinkel Rinkel.
3: Wat? Hallo, met Oona.
0: Hey.
2: Met Oona.
0: Oona. Oona. Oona. Oona, na, na. Ja, sorry. Oh, ik heb maar warm. Heb jij ook zo warm, Oona?
3: Een beetje.
2: Wat doe jij om te verkoelen?
3: Een beetje water drinken.
0: Oh. Dat is een goed idee. Een supergoed idee, een beetje water drinken. Een washandje in je nek leggen?
3: Nee, dat nog niet.
2: Ik heb dat dus niet, washandjes.
0: Mo.
2: Ik vind, je bent pas echt volwassen als je van jezelf washandjes hebt.
0: Heb jij washanden, Oona? Washandjes?
3: Ja, thuis heb ik dat wel liggen, hoor.
2: Maar je woont nog bij je ouders?
3: Ja.
2: Ja. Daar had ik dat ook, ja. Maar van mezelf of zo, heb ik dat zo niet.
0: Dat is wel handig, hoor.
2: I know. Maar ja, je hebt kinderen, dat is nog iets anders.
0: Ja.
2: Daar hebben we dat bij nodig, natuurlijk.
0: Ja, van dingen op te kuisen doe ik soms ook.
2: Wat kuis je daarmee op?
0: Baardhaar. Bijvoorbeeld... Ja, we moeten niet lachen. Als ik me geschoren heb en er liggen zo'n beetje kruisels van mijn baard.
2: Ik denk dat Oona en ik gewoon allebei iets anders dachten.
0: Ah, nee.
2: De moeilijk te bereiken plekjes kan je daar misschien makkelijk mee schoonschrobben ook.
0: Mijn kin en zo. Mijn kin, inderdaad. En mijn onderkin. Mijn tweede kin ook. Mm. Die. Voilà.
2: Ja. Ja, maar nee, ik vind het gewoon interessant om te praten over washandjes.
0: Zeker?
2: Niemand doet dat. We moeten een taboe doorbreken. Zwaar, hè, Oona?
3: Ja, inderdaad.
2: Dank u wel.
0: Gebruik jij ze, de washanden, soms?
3: Ja.
2: Ik vind het eigenlijk ook zo'n beetje vies. Als ik nu ook
3: voor,
2: daar...
3: Ja, mijn voeten en mijn benen te wassen.
2: In de douche?
3: Ja, mijn voeten en mijn benen.
2: Ah, dat is weer zoiets dat ik mij afvraag. Was ik mijn benen genoeg? Want dat doe ik nooit. Als ik in de douche sta, ik laat het water gewoon lopen. Maar jij, Oona, neemt een washandje mee om dan de voeten en de benen toch een extra schrobbeurt te geven. Allee, dat vind ik nu wel interessant.
3: Ja.
0: Ja. Vooral even inzoomen op de voeten. Omdat, dat begrijp ik niet. Dus was jij dan de onderkant van je voeten echt, Oona?
3: Ja.
0: Dat is toch onhandig in de douche? Dan sta je zo recht op één been om zo... om die dan op te boenen. Ja. En dat lukt qua evenwicht ook.
3: Ja.
0: Ja, ja, het antwoord.
2: Maar ja.
0: Oké. Okay.
2: Ja, maar dat is toch, ik vind dat toch interessant. Zo. Iedereen heeft andere gewoontes uiteindelijk. Hè?
0: Zeker. Schoenmaat, Oona? 38?
3: Ja.
2: Yes. Yes. Goed. Nu hebben we de voetenfetischisten ook wakker gemaakt.
0: Ja, ah, sorry. Ja, nee. Vies.
2: Ben je aan het studeren ook, Oona?
3: Ja.
2: Zeg je, zo gaat het?
3: Ça va. Ik ben nog niet zo ver. Ik ga nog veel mogen doen.
2: Oeh, voor morgen dan bedoel je? Of gewoon nog veel examens?
3: Voor morgen.
2: En welk vak is het morgen?
3: Geschiedenis.
2: En waar zit je nu ergens in de geschiedenis?
3: Ja.
0: Er is al veel gebeurd, hè?
3: Over de opstand in de Nederlanden.
0: Ah.
2: Oh, die en tijd.
0: Ja. Ook wel een gouden eeuw. Nee, net ervoor. Nee?
3: Ja.
2: Gouden eeuw.
0: Ja, volgens mij komt de gouden eeuw na die opstand.
2: De Gouden Eeuw, heb ik nog nooit van gehoord.
0: Dat is top, hè? Dat was een hele goede eeuw.
2: Is dat een benaming die iedereen in alle provincies gebruikt in de geschiedenis?
0: Ik denk de Nederlanden zijn daarmee begonnen, de Gouden Eeuw. En dan... Denk dat wel, Oona? Weet jij het?
3: Geen idee.
0: Ja, spijt.
2: Ook nog nooit van gehoord.
0: Nee, oké. Okay. Pas op, vult dat nu morgen niet in, hè? Van die Gouden Eeuw, want ik ben er niet zeker van of dat allemaal klopt.
2: Dat bestaat wel, bloeiperiode in de Nederlandse geschiedenis die grotendeels samenvalt met de 17e eeuw.
0: Oh, legend! Schoenmaat 38 en Gouden Eeuw. Twee dingen geraden.
2: Heel mooi.
0: Wil je liedje horen, Oona?
3: Ja.
2: Wat wil je
3: graag horen? Hey, Love Me van Ariana Grande.
2: Ah.
0: Toppie. Dat willen wij met zeer veel plezier voor jou spelen.
2: Ja.
0: Voilà. En dan wensen wij ook nog een fantastisch geschiedenisexamen morgen.
2: Ja. En goed schrobben met dat washandje. Ja. Vlak ervoor en dat komt helemaal goed.
0: Hoe heet je leerkracht, Oona?
3: Mevrouw Hertekamp.
0: Mevrouw Hertekamp?
3: Hertekamp.
0: Vertekamp. Mevrouw Vertekamp.
3: Ja.
2: Vertekamp.
0: Dat kan toch niet? Vertekamp.
2: Verte. Met de V.
3: Met de H.
0: Ah, Hertekamp.
2: Blijft wel een goede naam.
0: Shout-out naar mevrouw Hertekamp vanwege heel M&M.
3: Ja.
0: Voilà.
3: Inderdaad.
2: De bijnaam is bij deze ook gegeven. Oeh.

0: Speciaal voor mevrouw Vertekant.
1: Camping of glamping. Hoe je ook reist, Touring is er voor jou.
0: Mirjam, nog 92 kilometer file op de weg.
2: Vooral nog te vinden op de Antwerpse ring richting Nederland. Ruim een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent nog 10 minuutjes. Ook op de R2 richting Beveren. 10 minuten tussen Antwerpenhaven en Lillo. Ook naar Antwerpen nergens meer dan 10 minuten erbij. De N16 naar Mechelen wel nog een half uur aan de werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel nog een kwartier filegolven tussen Sint-Stevens, Woluwe en Jette. Maar voor de rest alleen nog kleine vertragingen.
3: Hallo. En Robin Keijaert.
0: Yep.
4: Blokradio.
5: Heb je je fluit mee?
0: Zeker.
5: Ja, maar nee. Serieus?
0: Ja.
5: Wat, de fluit?
0: Ja, de fluit.
5: Die houten fluit.
0: Die houten blokfluit. Die heb ik zeker bij.
5: Straks nodig hebben, hè.

0: si antes te hubiera conocido. Van Carol G. Er is maar één fluit die ertoe doet tijdens het studeren. En dat is natuurlijk de blokfluit.
1: Straks spelen we weer op onze fluit. En jij moet raden welk geluid er uit de fluit komt.
0: Yes.
1: Met de blokfluitcovers.
0: Jawel. Zometeen.

0: Panem.
1: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen. Een keer kijken hoor.
2: Maak tijd voor het jullie-nummer van Feeling.
1: Toch minstens één. Nee ja, pak maar 2 uur.
2: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste zonnestrategie. De Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
3: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
4: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
7: IKEA.
8: IKEA.
6: Meer info op IKEA.be.
0: M&M.

0: Summer and Homewrecker.
1: Ja, sorry, ik zeg het elke keer, maar het is ook gewoon gemeend. Mm-hmm. Ik vind dat echt een heel goed nummer.
2: Dat is een heel goed nummer.
1: Goeie gast. Goeie bro.
2: Zeker, broski. Shout-out van ons.
1: Zeker. Wie blokt zegt?
2: Dan ga je zeggen, wie blok?
1: Had ik dat misschien per ongeluk gezegd?
2: Met een te erbij? Maakt niet uit, want er zit ook een te in het tweede woord. Hè.
1: Wie blok zegt blokfluit. We spelen een liedje op onze blokfluit. En als jij, lieve luisteraar, kan raden welk liedje we blazen, dan bel je nu naar 078-78-1010. Oké. Klaar voor de eerste fluit?
2: Zeker.
1: Oké. Robin. Off you go.
2: Oké. 078-78-1010. Anders blijf ik fluiten, hè.
1: Haalt die fluit boven, kom.
2: En
1: blazen. Mooi.

0: zit nu vol speeksel en moet ik dat zoiets ook doen. Dat is echt een goed tand, joh.
1: Maar vraag het aan elke fluitist. Dat is de kern van een goede fluit en genoeg speekselgebruik.
0: Ja, echt.
1: Oh. Eens een keer hoeveel mensen dat aan het raden zijn.
0: Kusting dat jij zei. Echt, joh.
1: Hallo?
2: Hallo?
1: Hey.
2: Hey, goeiedag.
1: Goeiedag.
0: Met wie spreken wij?
2: Met Junior.
0: Junior?
1: Junior.
2: Ja, goeiedag.
0: Allee, jong. Dat jij belt.
2: Hallo, joh.
0: Voor wat belde je?
2: Wat blief?
0: Sorry, wat blief?
1: En wat blaf? Zitten in een boom.
0: Wat blief?
2: Ja, ik bel voor dat. Ik weet wel klikken dat is, hè.
1: Ah, oh, ja, hè. Oh, man. Oh, ja. Door een bellek, hè.
0: Junior.
2: Anders bel ik niet, zo.
1: Nee.
3: Zeg.
1: Oh, anders belde niet.
0: Zeg.
1: Ja.
0: Junior.
1: Junior.
2: Ja.
0: Ah, voilà. Dacht het al. Goed. Welk liedje heeft Robin gefloten?
2: Heya van K3.
0: Heya.
1: Oh, sorry. Nee?
0: Is het Heya van K3?
1: Oh. Ah, ja, dat is niet helemaal juist. Dat is waar.
2: Oh.
1: Ja, daar zit nog een woord achter, Junior.
2: Allee.
1: Heya.
2: Heya, man, nam je of zo?
1: Ja. Het tweede was juist.
2: Ja, dat is
1: het.
0: Heya, mama, een idee, hoor.
1: Hey, ja.
2: We zijn binnen.
1: Gaan we wasmachine geworden.
0: Oh, Robin de deur heeft opengezet, maar oké, okay, zijn binnen.
1: Dat is Junior, hè?
0: Ja. Is dat ook familie van u misschien?
1: Nee, die ken ik niet.
0: Ah.
1: Nog niet. Junior, twee vragen. Vraag 1. Naar wie ben je vernoemd? Wie is de senior?
2: Dat is mijn pa, Andy.
1: Ah.
2: Ik ben de senior.
1: Zalig. En jij bent Andy Junior?
2: Ja, onze pas niemand, ze zeggen het wel altijd.
1: Oké.
0: Okay. Ook altijd af wat dat bij vrouwen ook bestaat. Zo junior.
1: Dat weet ik wel niet.
0: Ja.
1: Geen idee. Tweede vraag, Junior. In het lied Heya Mama van K3 wordt er gezongen over een hittegolf in de stad. Hittegolf in de stad. Jongens en meisjes wandelen door de straten. Uitgelaten. Voilà. We zitten ook een beetje.
0: En jij wel.
1: Met mij. We zitten heel veel. We zijn bezig met aan een hittegolf te gaan, hè. Nu deze week. Junior, wat ga jij doen om, om het hoofd koel te houden?
2: Wat niet veel, vooral fris drinken pakken en te ijskets. Voor de rest niet veel, denk ik. Werken. Dus ik kan niet veel gaan doen.
0: Ah, wat doe jij misschien?
2: Als magazijnier heb ik chauffeur.
0: En daar is misschien airco?
2: Nee, alles behalve.
0: Ah, allee, Junior.
1: Pittig.
2: Spijtig genoeg.
0: Ja, ik kan er echt wel een beetje over beginnen stressen als er zo'n hittegolf aankomt. Ik vind dat echt niet leuk. Ik had nog een vraag. Mag je die stellen aan u, Junior? We hebben genoeg vragen gehad al.
2: Ja, maar dat zeker.
0: Heb jij washandjes?
2: Wel eens.
0: Heb jij washandjes?
2: Ja, ik heb washandjes.
0: Ah, toch. Ja. En hoe oud ben je?
2: 26.
0: Oh, Leon, je 26 al? Washandjes. Nee, ja, ik vind dat nu gewoon...
2: Ja, dat begint al vroeg, zo.
1: Dat begint al vroeg?
0: Ah, vroeg.
1: Washandjes. Heb je een partner? Waarschijnlijk.
2: Ik heb een partner, ja.
0: En de washandjes komen van de partner?
2: Ja.
0: Ah, zie je dat? Je eigen hebt dat al zo nooit. Hè?
1: Top. Junior, laatste vraag. Wil jij één keer zo rgung-kung doen?
2: Wat moet ik doen? Sorry.
1: Rgung-kung. Zo. Rgung-kung. Oh, ja. Doe maar.
2: Oké. Rgung-kung.
1: Yes, goed, jongen. Junior, hou het cool, hè.
2: Ja, zeker. Jij ook, hè.
1: Ja, zeker. Beginnen ze met hittegolf? Denk het wel, hè?
0: Ze zijn nu al bezig, hè? Kunnen we dat doorhebben?
1: Ah, oh, dat is intro, hè, dit. Ah. Doe maar dan.

0: Jawel. De one and only Julie van den Steen, die gaat ervoor.
1: Ja.
0: Die gaat fluiten en het is ja, wel een moeilijker nummer. Heb je lang geoefend?
1: Van gisteren tot nu. Dus dat is al lang, ik weet dat niet.
0: Ja, een dag. Klaar?
1: Ja, Robin.
0: Oké, Julie.
1: Oké.

0: Nou. 078.
1: Moeilijk, hè?
0: 78, 10, 10.
1: We gaan een dag oefend. Oh, er is iemand, er is iemand.
0: Echt waar? Het wordt niet zonder jou. Hallo, met wie?
2: Hey, met Annabel.
0: Annabel!
1: Och, garem. Annabel, heb jij dit nummer herkend?
2: Ik denk dat het Do You Believe in Love is.
0: Is dat... Ja. Ja, dat is goed genoeg. Toch?
1: Vond je het mooi gefloten, Annabel?
2: Ik vond het prachtig. Het duurde even voordat ik het door had, maar de eindnoot bracht mij over de streep.
1: Dat is power of the flute, hè?
0: zo warm.
1: Do you believe in... Is het nu love after life of life after love? Dat vraag ik me nu wel even af. Annabel, weet jij het?
2: Ik denk life after love.
1: Is er leven na de liefde?
0: Love after...
1: Is er life after love, Annabel?
2: Ik denk dat wel. Ik heb al zoveel liefdes versleten en ik ben er toch nog steeds. Dus ik denk dat het wel kan.
0: Allee, goed.
1: Dat je dat ook zegt op de radio. I love you, Annabel. Dat weet jij.
0: Hoeveel heb je er zo gehad ongeveer? Allee,
1: dat vraag je niet aan jou.
0: Nee, sorry. A peu près.
1: Hoeveel heb je er zo gehad, Annabel? Ik mag dat wel vragen.
2: Ik vrees dat mijn vriend aan het meeluisteren is, dus we zullen het houden op een stuk of vijf of zo.
0: Ja, wat de...
1: Maar ik vind dat niet negatief. Allee, ik bedoel... Oefening baart kunst, hè. Dus uw vriend mag eigenlijk blij zijn. Want die heeft nu eigenlijk... Je hebt zoveel geoefend en nu zat jij de beste Annabel van de hele wereld voor hem nu. Door er vijf gehad.
2: Ja, wel, Jeroen. Als je het hoort, Julie van de Steen, die spreekt altijd de waarheid. Dus,
1: Dat is wel echt waar. Dat is ook een nadeel. Goed, het vond kei tof om jou te horen, Annabel. Zoals lang geleden.
2: Ja, dankjewel.
0: Ik ook.
2: Ja, dat klopt. Ik hoor jullie ook altijd graag, dus...
0: Merci, Annabel.
1: Zeg, ik kan het geloven, zo snel en lief, hè. We worden hier verliefd op u nu.
0: Ja, al die complimenten.
1: Zeg.
0: Oela.
1: Ja, Jeroen moet opletten.
0: Oh, ja. Zeker. Pas maar op, Jeroen, of we komen tot daar.
1: Nee, het is te warm.
0: Het is te warm. Vertrekken. Zijn we vertrokken, Annabel?
2: Ja, we zijn vertrokken.
0: Alsjeblieft.
1: Oh, ik ben wel blij dat we dat gaan draaien, zeg. Hopla. Ruitjes open.
0: Washandjes in de lucht.
1: Oh ja. Maak ze maar eerst nat.
0: Hopla. Dag Annabel.

0: Believe van Cher. Het is trouwens een heel mooie versie. Staat op YouTube. Heeft miljoenen views van de DMA's. Zo heet die. Dat zijn eigenlijk drie gasten met gitaren. En die hebben dat nummer Believe ooit gecoverd. Ik laat het even horen. Voor de meerwaardezoeker, hè. DMA's met Believe klinkt zo.
1: Verstaanbaarder, hè.
0: Ja, beter. Ja, voilà, kijk, DMA's, Belief.
2: Ik vind dat echt een heel goed nummer.
0: Ik ook, vond het waanzinnig. Zometeen een fantastische gast ook hier. Hè. Is het nu familie van mij?
2: Ja, je hebt gezegd van wel. Je hebt dat hier heel de tijd al te zeggen. Moet nu niet...
0: Nee, maar het is geen bloed. Dat wil ik
2: geen
0: ook.
2: Geen bloed?
0: Het is geen bloed, maar wel familie.
3: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
0: Het is 7 uur.
4: VRT Nieuws.
2: Met Nikki.
5: De politie stelt massaal overtredingen vast bij elektrische tweewielers. Bij een grote politiecontrole begin van de maand op tweewielers in het verkeer was een derde van alle gecontroleerden in overtreding. Zowat 1500 van de 4500 mensen waren dus niet in orde. Vooral bij e-steps en e-bikes, snelle elektrische steps en fietsen, zijn de meeste overtredingen vastgesteld, zegt de federale politie.
6: Bij steps zijn er heel veel mensen die zich niet aan de minimumleeftijd houden.

0: ernstig gewond, is ook overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeert gelukkig niet langer in levensgevaar. Op vraag van het parket werd de onderzoeksrechter gevorderd voor poging moord. De verdachte zal morgen voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter.
1: Transmigranten proberen opnieuw vaker om via de haven van Zeebrugge in het Verenigd Koninkrijk te geraken. De jongste maanden proberen transmigranten vanaf onze kust de oversteek te maken via opblaasbootjes. Maar door het oppakken van een grote bende van mensensmokkelaars is dat stilgevallen. Daarom proberen ze het nu opnieuw door zich te verstoppen in vrachtwagens. Koers. De Eritreër Binyam Girmay heeft de eerste rit in de Baloise Belgium Tour gewonnen. Hij was de sterkste in een massasprint voor Timmer Lier en de Duitser Mark Skanter. De Sloveen Tadej Pogacar heeft de eerste etappe in de wielerronde van Zwitserland gewonnen. De wereldkampioen reed 70 kilometer alleen op kop en kwam met een voorsprong van meer dan 2 minuten binnen voor de Ecuadoraan Richard Carapaz. En zo net is op het WK voetbal de wedstrijd tussen Portugal en Congo begonnen. De Portugese superster Cristiano Ronaldo begint vandaag al aan zijn 6e WK in zijn carrière. Het blijft zacht weer vanavond en vannacht. Morgen veel zon overdag, lokaal tot 33 graden. 'S Avonds is er wel kans op wat onweer. Vrijdag tot 35 graden. En ook in het weekend blijven we boven die 30 graden zitten.
2: Ja, de gevoelstemperatuur is dus 40, heb ik gelezen. Hè? Amai, ah, dat is wel veel. Hè?
3: 33? Maar jongens, dat is normaal allemaal.
2: Als ik dat gisteren zei, dan zei je, allee, dat is toch leuk. En nu zeg jij eigenlijk hetzelfde. Ja. Kan toch niet, Robin?
4: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, nee. Ga gerust op weg.
3: Ga gerust op weg.
2: Nee?
5: Je luistert naar Blok Radio.
3: Rustig.
6: Dat is nee. Radio om op te blokken.
3: Allemaal kalm. Julie en Robin. Iedereen moet gewoon rustig chill blijven. Zometeen komt er familie van mij langs, hè?
2: Jij moet niet zeggen tegen mij dat ik rustig moet blijven.
3: Wel, geen bloed, geen bloed.

0: bij de Blok Radio Show. De show die jouw gezelschap houdt tijdens de meest rotte dagen van je semester. De show die erdoor helpt en die je vanaf deze zomervakantie eigenlijk nooit meer zal herinneren. Dit is zo'n vluchtige momentopname.
1: Ja, voilà.
0: In het moment leven. Dat is toch wat iedereen online zegt. Je moet in het nu leven. Be present.
1: Be present. Yesterday is...
2: Wacht, hè. Laat me nou even denken.
1: Yesterday is...
0: History.
1: Is...
0: Is history.
1: Yesterday is history. Tomorrow.
0: A mystery?
1: Is a mystery? Wacht.
0: Maar ik ging
1: er wel opkomen. En today...
0: Nee.
1: Hoe zit dat nou? Wacht. Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. And today is a gift. That's why they call it...
0: The present.
1: Jawel. Fantastisch, hè. Goed gedaan.
0: Dat is dus ook al even gewoon zo'n achter de schermen verhaal. We hebben dat hier denk ik bijna elke dag al gezegd tegen elkaar.
1: Die quote, ja.
0: En je elke dag opnieuw moet je nadenken hoe dat is.
1: Weet je hoe complex dat is, die quote?
0: Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift, that's why they call it the present.
1: Ja, omdat ik het al gezegd.
0: Maar dat is niet waar, ik moet heel wat aanvullen bij u.
1: Straks bezoek van familie van mij, geen bloed, maar wel een zalig persoon. Hebben wij zijn naam eigenlijk al gezegd?
0: Nee.
1: No, no. Sorry. Het is Nono Wouters. Hey! Legend.
0: Legend.
1: Yo. Ik heb net naar hem gezwaaid door het raam.
0: Ja, ik heb al dag gezegd hoor.
1: Echt? Mooi jongen, dat is weer zo typisch. Jij zou dag gaan zeggen.
0: Ja, ik zei ook Robin, ik ga dag gaan zeggen. Hè? En jij stond nog altijd daar.
1: Niet gehoord.
0: Maar...
1: Ik heb dat niet gehoord.
0: Dus niet gebeurd ook, hè?
1: Ja, misschien wel. Misschien. Die heeft een cadeau mee. Hoe is dat dan nu weer?
0: Die heeft een cadeautje mee van op zijn zolder.
1: Ah. Leuk, leuk, leuk. Zeg, in de tussentijd, wij zijn bereikbaar, hè, vrienden. Typ wat berichtjes in de app. Hoe is het met u? Heb je warm, heb je kou? Wil je liedje horen?
0: Kou, wie is er nu kou?
1: Dat weet je.
0: Allee, jong.

0: Maxime, Babette. Amai, ferm, dat heb ik nog nooit gehoord op het einde.
1: Ik ook niet.
0: Dan ook.
1: Heeft iedereen het gehoord of enkel wij?
0: Dat was toch iedereen dat gehoord heeft, dat er een spook zat op het einde van het lied, hè?

0: Dat is van DJ Fresh.
1: M&M. Bloktelefoon.
0: Wij zijn ultra bereikbaar via de bloktelefoon. Gisteren kreeg je een telefoon van luisteraar Virgil. Een prachtig figuur die toch wat moeite had met zijn examens. En vooral met het examen van ICT.
2: Het is echt ingewikkeld. Moeten jullie kijken bij oefening aan het maken dat we bij de dingen, bij de lokale pizzeria, kost een pizza 13 euro.
0: Ja.
2: Dan moeten we zo een computerprogramma schrijven voor als je de cheesy crust bodem wilt, of als je extra groente wilt, de paprika, champignons, en dat dan naar de uiteindelijke prijs doet. En dat is dan ook de makkelijke oefening van alle oefeningen.
3: Dag Virgil.
4: Dag Virgil, Redding.
3: Hoe is het gegaan?
4: Ja, ik ben terug beter dan verwacht.
0: Oh. Allee,
4: ik wil nog steeds gebuisd zijn, maar omdat het eerste semester dat vak redelijk makkelijk was, had ik toen wel 70%, dat ik nu 30 heb, ben ik er nog steeds door.
0: Wacht
4: dus
0: even.
4: Ik denk dat zo...
0: Klopt dat? Ja, dat klopt. Goed, top.
4: Ja, ja. Ik denk dat ik zo 35 heb op dat examen hier. Maar dingen, onze leraar is toch vriendelijk gebleken, want dat is een examen op de computer.
0: Ja. Ja, sorry, ja, zeg maar.
4: Ja, en normaal, ja, dat zijn altijd dingen, problemen. Hè. Met de computer, dat gaat nooit goed. En dus de leraar, dus wel een opzichter. En toch kwam de leraar eens langs om... Ja, er was één iemand die niet kon met de computer inloggen.
0: Mathis? Was dat Mathis, je vriend?
4: Nee.
0: Dat
4: was
0: wie dan?
4: Mathis zit in een ander lokaal als ik. Dat is Amber.
0: Oh. Ah ja, okay. Amber. Super.
3: Iedereen
4: ja, Amber is jarig vandaag.
3: Oh, happy birthday Amber.
0: Is Amber jarig vandaag? Ja, hoi, zalig.
3: En jij eergisteren, ongelooflijk.
4: Ja, eergisteren.
0: Is dat je lief?
4: Nee, dat is niet mijn lief zot.
0: Hey, oh, wat een zot. Wat een...
4: Gewoon een klasgenoot.
0: Ah ja, gewoon een klasgenoot. Zijn er koppels in de klas?
4: In de klas niet, nee. Nee, dat vind ik dat. Ah ja, dus er is in mijn klas een zekere Lily Roos.
0: Ja?
4: Ja, maar die is niet echt die is zo exclusief samen met een vriend van mij, maar die zit niet bij mij in de klas, met Stan.
0: Nee. Lily Rose en Stan zijn samen.
3: Exclusief, hè?
4: Ja, niet echt, ja, exclusief. Ja. Mijn papa zegt dat een hippe term is, maar ik ken hem zelf eigenlijk niet. Exclusief.
0: Ah, maar zijn ze misschien niet exclusief? Want exclusief is gewoon een koppel, toch?
4: Ja, het is
3: niet. Nee, je hebt ook koppels die niet exclusief zijn, hè?
0: Ah, ja, wel, misschien zijn Lily.
4: Ze zijn niet echt samen.
0: Ah, dan zijn ze niet exclusief, denk ik.
3: Dan zijn ze open.
4: Ja, niet exclusief. Ja, nee, hè? Ah, nee, maar ze hebben het gewoon nog niet officieel gemaakt.
3: Ah, het is gewoon nog te pril. Het
0: hangt gewoon nog in de lucht.
4: Ja.
3: Ah,
4: ja,
3: maar
4: zo pril is het eigenlijk niet. Ja, maar... Ja.
0: Hebben ze al gekust?
4: Maar ze doen dat nog... Ja.
0: Waar ben je daarbij?
4: Nee, geen zot.
0: Ja, met de blokken.
4: En dan hadden we ook nog biologie vandaag.
0: Ah ja,
3: juist.
4: Ja, biologie. Mm-hmm. En ik dacht, dus, dat gaat super goed zijn, dat biologie, maar dat niets is minder waar. Dat ging helemaal niet zo goed. We hadden dingen, we moesten interacties, veel van die interacties. Maar dat was één hoofdstuk en dat zo gewoon van buiten leren. En ik ben daar niet zo goed in van buiten leren.
0: Nee.
4: Ik dacht, ik doe dat niet zo grondig. Dat ganse examen, elke vraag moest erbij schrijven wat voor een interactie dat was. Dus ja.
0: Het is wel heel herkenbaar.
3: Hoeveel zouden daar dan op gehaald hebben?
0: Oei.
4: Ik hoop zo 60.
3: Dat is maar, zo goed.
4: Ja, dat is goed.
0: We gaan het zien.
4: Maar, vorige week had ik een perfecte week met mijn examens. Ze gingen echt allemaal goed. Maar deze week enkel Nederlands is oké gegaan. Ja. Maar ik dacht dat de vermoeidheid er niet sluit.
3: Ja, tuurlijk. Je bent moe natuurlijk, hè, Virgil.
0: Maar
3: ja.
0: Ik snap dat wel, dat je zo focust op... Ah, dat gaat mijn buisvak zijn, ICT. En dat dan, uit hun dode hoek, biologie eigenlijk zo ambetant is.
3: Ja.
0: Laat het een tip zijn,
4: ik,
0: hè, voor iedereen.
4: Ja.
3: En over wat ging het? Was het moeilijke leerstof?
0: Interacties, hè.
4: Biologie?
3: Maar ja, interacties.
4: Nee, ja. Maar het is niet moeilijk, maar het is gewoon zo veel van buiten leren.
3: Maar ja.
4: Ja.
0: Het is blokken, hè, Virgil. Blokken.
4: Ja, maar dat, ik ben zo beter in zo niet van buiten leren.
3: En wat is dat dan, begrijpen?
0: Ja. Begrijpen?
4: Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet zo goed wat dat is. Ja.
3: Maar wat zijn dat dan goed?
4: Gewoon niet zo gans, zoals godsdienst, geschiedenis, biologie, dat zijn zo van die vakken dat je zo van buiten moet leren. Ja, dat kan
3: is dat zo? Ja, ik kan het me niet meer herinneren.
0: En wat kan je dan van vakken...
4: Leren, geschiedenis.
0: Dat kan je goed.
4: Nee, ik kan dat, dat is ook van het leren.
0: Ook kan niet goed.
4: Maar ik zou een leuke hier aan.
0: En wat kan je wel goed? Nee. Maar wacht, maar welk vak kan je wel goed, Virgil?
3: Ja.
4: Fysica en chemie.
3: Maar dat is toch en ook van buiten leren?
4: Maar, ja, nee, dat is anders. Dat is niet zo een tekstje van buiten leren.
0: Dat zijn oefeningen. Dat is ook formules.
4: Ja, dat zijn oefeningen maken. En vroeger had ik dus altijd dingen... slecht, ik op Latijn.
0: Ja.
4: Ik was gebuist op mijn eerste semester. Op het derde rapport had ik maar 50, vierde rapport ook maar 55. En nu ineens, op het einde, mijn laatste punten voor Latijn, had ik ineens 11 op 15 op zo'n grote toets. En mijn examen ging ook vlotjes. Dus ja, ik had in mijn hoofd geschreven dat ik volgend jaar ging stoppen met Latijn.
0: Ja.
4: En ja, nu ga ik misschien toch verder doen.
0: Ja, ik snap het. Amai, ja. Goh, dat is toch wel de gale kant op altijd, hè, Virgil. Wil je nog een liedje hebben?
3: Wat?
4: Ja, sorry.
3: Nee, dat is niet...
4: Ja.
3: Wil je een liedje?
4: Ik heb mijn 10 top 500 heb ik natuurlijk ook meegestemd.
0: Ja, juist.
4: Ja, en ik had 3 liedjes gezet.
0: Ja?
4: Ja, maar welke waren ze? Zoute Landen.
0: Ja, ah, tof. Daar ben ik
4: niet. Wacht, maar ik heb ook nog een verhaal over een van de liedjes dat ik erin heb gezegd. Een strafverhaal.
3: Een goed verhaal?
4: Echt een strafverhaal.
3: Oké, okay, ja. Maar dan ben ik wel benieuwd. Oh, als het echt goed is.
4: De tweede weet ik niet meer. En de derde was Titanium van David Guetta.
3: En wat was het verhaal?
4: Ja, dus dat komt nu. Dus Titanium. Kijk jullie darts. Robin, kijk jij misschien darts?
0: Ik ken het wel, de sport met Dimitri van den Berg.
4: Ja, en dingen Steven Bunting, dus dat is de allergrootste publiekslieveling.
0: Ja. Ik ken hem niet, maar oké.
4: Steven Bunting, dus bij darts, bij week, je moet dat straks eens opzoeken dan. Bij dingen, bij grote plooien, bij de tv-toernooien, doen die een walk-on.
0: Ja.
4: Die wandelen zo naar, je weet wat ik bedoel, ja, mijn liedje, en bij hem is dat dus Titanium. Maar daar stopt het verhaal nog niet.
0: Nee, ik mag het hopen, want ja.
4: Bij de dingen, bij de Wiese Open, dat is hier, ik woon in Aalst en dat is tegen Aalst. Dan slapen de darters in Aalst. Dus de Wiese Open, Steven Bunting was daar. Dus ik was gaan tennissen met enkele vrienden. En nadien dacht ik ga nog naar een dartscafé. Dus ik was gaan tennissen, ik keer terug. Ik stop bij een vriend van mij om mijn tennisschrift daar af te zetten, dus ik was dan alleen. Dan ga ik naar de frituur even, omdat ik honger had, dus ik neem daar iets te eten. En dan ga ik mij alleen in dat café daar zetten.
0: Ja.
4: Een half uur heb je daar
0: zo lang duurt het gesprek al, ja. Ja,
4: dus daar zit ik dan. Mm. Ja, ik dacht, dat gaat er niet van komen. Er zijn 2 man, dit, dat. Ik rijd terug naar die vriend, maar die vriend woont in het centrum van de stad.
3: Aalst.
4: Ja, echt in het centrum, die heeft daar een apotheek. Dus ik rijd door de winkelstraat die ook leidt naar dat café. Dus, wat doe ik? Ik fiets naar Hector is zijn naam. En ineens zie ik Steven Bunting daar wandelen.
0: Nee!
4: Ik heb mijn fiets tegen de muur gegooid. Ik was gans aan het trillen, want ik zie die altijd op tv en zo.
0: Ja.
4: Die komt rechtstreeks uit Liverpool. Een van de beste darters ter wereld.
3: Amai.
4: En onlangs ook een premier. Ik zie die, ik trek daar een foto mee. Ik ga bij Hector. Ik keer terug naar dat café en bij Hector trek ik nog een foto. En ja, dan heeft hij mij zien darten daar ook.
3: Je hebt 2 foto's eigenlijk met die meneer.
4: Ja.
3: Amai.
4: Ik kan ze zo
0: zien. Heel juist, dus een keer in een app. En dus zijn lied is Titanium.
4: Ja, wacht, ik ben ook niet klaar met mijn
0: liedje. Wat, dat meende niet? Ja, zeg maar.
4: Ja, staat op pauze. Ja, ik weet ook dat je zo Robin van de radio. Bij Robin van de radio, dat je het liedje dingen. Pauze, of hoe noemt dat? Van die,
0: ja, van, dan heb ik dat een paar keer op pauze gezet. Ja, maar kom, maakt u verhaal af. Ja.
4: Nee, maar. Dus ik woon dus in Aalst. Weet je wat ik een top idee zou vinden?
0: Nee, wat?
4: Dat je zoals je was naar de kerstmarkt geweest, zeker hè, dit jaar.
0: Ja.
4: Dat je naar Aalst Carnaval komt met je dingen.
0: Met mijn show?
4: Met je show.
0: Ja, dat komt niet op afgeklopt.
4: Op TikTok, op dingen, op Instagram en dat wordt top.
0: Ja, oké, okay, top. Dat is beslist. We komen af, Virgil. Goed idee.
4: En nog iets. En voor dingen, voor je lengte in iets te winnen.
0: Stop.
4: Bij je show.
0: Ja?
4: Ja. Kan ik je sponsoren? Als ik maak pasta.
0: Oké, okay, super, Virgil. We houden u eraan. De Welcome You.

0: straks bezoek van familie van mij, Nono Wouters.
1: Motorpech en Nies. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
4: Hoe praat jij nu?
5: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vinden vrouwen dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
4: Play it smart.
7: Knaldi. Nu bij Aldi, 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
8: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
9: Ik ben blind.
10: Wij zitten vast.
9: Ik ben blind.
10: Het licht is uitgevallen. Oh. Ik dacht even...
8: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor je zaak.

0: Gabri Ponte en Sean Paul.
1: M&M. De Lokradio.
0: Hela. Familie op bezoek. Allee, het is te zeggen. Dag Nono. Wouters.
2: Hallo.
0: Hallo. Ja, uw vader is dus mijn Peter. Maar wij zijn dus niet echt familie, maar wel... Allee.
2: Ja, hey? Eerder kennissen, denk ik dan.
3: Oh, jeepa. Dat zijn al twee mensen vandaag in deze studio dat Robin een kennis hebben genoemd.
0: Terwijl...
3: Hoe voel je je? Wat gaat er door jou nu?
0: Beetje pijn.
2: Oei.
0: Meer zeer van u, wel.
3: Oh, oeh, dat is ook lelijk naar u nu.
2: Ja, dat is wel... Nee, maar dat snap ik. Jullie werken wel samen, hè.
3: Ja, ja, maar echt nog maar zo. Net.
0: Een jaar al?
3: Een jaar, dat is niet waar. Vorig jaar deze tijd waren wij nog niet aan het samenwerken.
0: Een klein jaar. Nono, maar het gaat niet over ons, het gaat over u. Je bent aan het studeren. Je studeert International Business Management.
2: Klopt.
0: Chique dinges.
2: Ja, leuk.
0: Leuk?
2: Richting.
0: Ja? Ja, zit jij nu ook midden in de examens?
2: Ah, wel, ik ben net klaar.
0: Oké. Okay.
2: Gelukkig.
3: Vandaag?
2: Ja, nee, een paar dagen al, van vorige week donderdag.
3: Maar, dat is kei snel.
2: Dat is super snel, maar ik kan dat wel uitleggen.
3: Ja, doe maar.
2: Ja.
3: Het is okay. Nodig.
2: Wij hebben een modulesysteem op school. Dus in plaats van twee keer blok, heb ik vier keer blok.
0: Ah.
2: Maar dus wel minder grote pakketten, maar wel meer studeren of zo, meer periodes.
3: Oh, maar dat is misschien wel beter.
2: Voor mij is dat top. Dat gaat supergoed en ik ben vroeg klaar en ik heb maar vier of vijf examens per keer, okay. Dus dat is super chill.
0: En hoe zit het gevoel nu bij de examens die zijn geweest?
2: Ja, best goed. Eén examen was een beetje moeilijker, want dat was vlak na mijn raceweekend.
3: Ah ja.
2: Dus niet zo heel veel voor kunnen studeren, maar ik denk dat ik het heb gefixt. Laat ons hopen, ik heb de 25e mijn punten, dus nog eventjes afwachten.
0: Oké. Okay.
3: Volgende week. Ja, International Business Management. Waarom heb je daarvoor gekozen?
2: Oh, ja, dat heeft een paar verschillende redenen. Reden nummer één, ik wou heel graag in het Engels studeren.
3: Dus dat is allemaal in het Engels?
2: Dat is allemaal in het Engels, dus dat wil ik heel graag doen. Reden nummer twee, je moet verplicht op een study abroad in het buitenland.
3: Oh.
2: In uw derde jaar, wat mij enorm aansprak.
0: Nice.
2: Als ervaring. Dus in september vertrek ik naar Nederland.
3: Amai, zo ver.
2: Ja, en de laatste reden, het is met heel veel international students.
0: Dus
2: ik denk dat wij maar met 8 Belgen of zo in de klas zitten.
3: Oh.
2: En 30 international students.
0: En okay. Waarom heb je Nederland gekozen? Want inderdaad, er zijn wel exotischere plekken.
2: Ja, I know. Dat heeft ook verschillende redenen, sorry ze. Reden nummer 1, ik ben wel een papa's kindje. Ik woon nog bij papa, zoals je misschien wel weet.
3: U Peter.
2: Ja,
0: wel.
2: Uw familie.
0: Ja.
2: Dus ik wou ook niet te ver weg gaan van papa.
0: Ja.
2: En mijn hondjes en mijn zus en zo.
0: Snap ik.
2: En ik race.
0: Ah, ja.
2: Dus ik heb nog races. Maar ik ga naar Den Haag, maar dat was niet mijn eerste keuze.
3: Wat was de eerste keuze?
2: Londen.
3: Ah, oh, ja, dat snap ik.
2: Ik vind Londen super epic, super dope. Dus ja, dat had ik wel graag gehad, maar dat heb ik niet gekregen.
0: Ja, bon. Ook wel, Nederland ook tof.
2: Ja, Den Haag is wel een leuke studentenstad. Hè?
3: Zeker, Nederlanders zijn ook kei tof.
2: Nou ja, wordt lekker gezellig.
0: Zeker.
3: Vorige week las ik in de krant dat je even op kot hebt gezeten, maar dan toch weer naar huis bent gegaan.
2: Ja, klopt.
3: Was het geen leuke ervaring?
2: Nee, niet echt.
3: Oh, echt? Waarom?
2: Ik zat daar gewoon meer van de tijd alleen in mijn bed. En ja, liever thuis bij mijn hond. En papa is toch vaak weg, dus...
0: Ik snap het.
2: Dan zit je in een leuk huis in plaats van een klein studentenkamertje. Dus dat lag mij dan toch iets beter. Of zo.
3: Ja, dat snap ik wel. Waar was het misschien?
2: Het was echt in Gent Centrum.
3: Ah,
2: op twee minuten van mijn campus. Maar ik woon zelf maar een kwartier van Gent.
3: Dat wil ik eentje zeggen, jullie wonen ook daar.
2: Ja, maar het was sowieso maar een proefperiode van 6 maanden. En kijk...
3: Maar dat is goed dat je het toch eens geprobeerd hebt. Dat vind
2: ja,
3: ik heel
2: voorbereiding op mijn study abroad.
3: Dus
2: dan moet ik het wel doen.
0: Ja, dan kun je niet terug, hè. Nee. Allee, jawel, in het weekend. Maar bon. Heb jij zo toevallig studietactieken of zo? Of een bepaalde manier waarop dat jij studeert? Misschien als tip voor de luisteraar?
2: Mm-hmm. Goh. Wat ik altijd probeer te doen en waar het meeste tijd in kruipt, is gewoon van in het begin je samenvattingen afmaken. Eens dat dat gebeurd is, heb je al je leerstof al eens herhaald. En dan kun je gewoon van buiten leren. Dat is eigenlijk het makkelijkere deel.
0: Mm-hmm.
2: En dan gewoon heel veel rondwandelen in je huis. En alles luid opzeggen. En ik sta ook altijd heel vroeg op de dag zelf van het examen om alles nog te herhalen.
0: Ah, toch. Je maakt je eigen samenvattingen ook?
2: Ja, soms helpt een klasgenoot.
0: Ah ja, oké.
2: Okay. Ja, maar ik probeer dat toch vaak te doen, ja.
3: Mm-hmm. Ik was vroeger die klasgenoot.
0: Die hielp?
3: Nee, die dat maakte.
0: Ah, ja. Jij maakte en gaf eens door aan andere mensen?
3: Ja, maar ik soms droeg daar wel geld voor.
0: Oh, maar dat vind ik terecht.
3: Ja, ik ook.
0: Vind ik terecht.
3: Dus ja. Nee, maar dat is, ik volg wat hij doet, heb ik ook altijd gedaan. Exact dat.
0: Samenvattingen, rondlopen, vroeg opstaan.
3: Ook ja. Rondlopen. En luid op, ook luid op? Of?
2: Ja, ja, ja, zeker. Ah, zie, zeker, voilà. Zeker. Dat is de laatste stap eigenlijk.
3: Ja. Ja. Het is wel een stappenplan.
2: Ja, ja, sowieso. Maar het werkt.
0: Ja, want ja, ja. Jullie hadden allebei zeer goede punten, hè?
3: Ja, dat is wel waar.
0: Streverkes.
3: En jij ook, Nono?
2: Ja, dit jaar wel.
3: Hola.
0: Allee, ferm. Zometeen, Nono, ga je nog vertellen over een cadeau dat je hebt meegebracht voor de studenten.
2: Yes.
0: Cadeautje van op zolder.

0: Raining, dat zou ik nu eigenlijk echt niet zo erg vinden, dat het begint te rainen. Ja. Sorry, ja, ik vind dat echt warm. Allee, vandaag is dat wel nog, maar vanaf morgen...
1: Het wordt verschrikkelijk.
0: Ja, ik vind dat niet tof. Vind jij dat tof, Nono, als het zo warm is?
2: Tot
0: 30 plus?
2: Sowieso.
0: 30 plus.
1: Heerlijk.
0: 40.
1: 40 niet.
0: Ah ja.
1: Nee.
0: Het is gevoelstemperatuur 40, hè? Ik geef het maar mee. Even kijken hoe het gaat onderweg. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je een kwartier vertragen tussen Linkeroever en Borgerhout. Daar is de weg wel weer vrijgemaakt. En op de N16 van Sint-Niklaas naar Mechelen moet je ook een kwartier aanschuiven aan de werken in Temse. Nono.
1: Yes.
0: Je zit daar wel op je gsm en zo.
1: Sorry, sorry.
0: Ja, nee, is niet erg.
1: Ik dacht dat het langer ging duren.
0: Het verkeer. Ja.
1: Normaal is er heel veel verkeer.
2: Dat valt mee, het is
1: er. Valt goed mee. Ja.
0: Jij hebt een cadeautje mee voor de studenten. Een cadeautje van op zolder.
1: Ja. Ja.
3: Mag ik dat nog niet zeggen?
0: Nee. Okay. Wij hebben ook iets voor jou binnengekregen. Een kleine boodschap.
3: Ja, inderdaad.
2: Oh, laat me raden. Van Wannes?
0: Wie?
3: Wie weet. Wannes Lacqua.
0: Ah, sorry.
3: Kennen elkaar goed, hè?
0: Ja, ik wou gewoon checken of hij het wist.
3: Ik ga u mijn telefoon geven.
2: Oké. Okay.
3: Niet scrollen, want dat is mijn camerarol. Dus gewoon...
2: Ja,
3: ja maar ja,
2: dat klinkt een beetje verdacht. Maar...
3: Ja, oké. Okay. Dus je mag dan zo op het driehoekje links onderaan de play-knop.
2: Ah, de play-knop.
3: Ja, ja.
2: Nu?
3: Doe maar.
2: Oké. Okay.
4: Peter Robin, liefste Julie, allerliefste zoon. Ik weet, ik had een betere locatie kunnen vinden om deze videoboodschap op te nemen, maar de inhoud is veel belangrijker. Nono... Ik wil u oprecht feliciteren met al 2 jaar in de hogeschool uw perfecte uitslagen. Ik moet niks meer vragen, ik moet er niet tussenkomen, ik kan u niet helpen. Je neelt het allemaal op eigen kracht, eigen houtje en dan lukt u perfect. En dat dan nog gecombineerd, zeker de laatste tijd, met onze races. Zoals de laatste race gewonnen, magnifiek. En de dag nadien dan nog een keer een examen en het dan ook nog een keer goed doen. Chapeau, ik ben echt super fier op u. En ik hoop dat je er zelf ook van geniet dat het allemaal zo vlot verloopt. Veel plezier daar allemaal.
2: Wauw.
3: Nee, voilà.
0: Peter
1: super
0: Koen.
1: Lief. Peter Koen.
3: Dat is Peter,
4: Peter
3: Koen.
4: Robin.
3: Ah, die begint opnieuw. Ja. Ja, die zit in loop. Niet scrollen met de camera.
1: Nee.
3: Ja, je zei nu wel daarnet dat het laatste examen... Dat we nog niet zeker zijn of dat helemaal goed is geworden.
1: Ja, maar ik denk het wel hoor. Maar okay. Er is dan toch zo nog iets onzekers in mij die het dan toch niet helemaal weet.
2: Oh ja.
0: Ben jij een beetje perfectionistisch?
1: Ja, mega. Op schoolvlak wel.
0: Ja?
1: Tuurlijk.
0: En al de rest niet dan? Allee, of...
1: Oh, jawel, maar bij school heb je het meer in handen of zo. Dus dan wil ik echt alles gedaan hebben, hoe dat ik het in mijn hoofd had. En als dat dan niet lukt, door bijvoorbeeld het raceweekend, dan heb ik dan toch zo'n kleine twijfel of zo, maar ik denk wel dat het oké was.
0: Maar ja, ik hoor u Peter Koen zeggen, allee, is niet mijn Peter, vooral duidelijk, ja. Uw papa, dat jij de ideale zoon bent, dat jij gewoon, ja...
1: Dat zijn serieuze woorden, want ideale zoon ben ik zeker niet, maar ik vind het super lief.
0: Ja.
1: Super lief, ja. Leuke verrassing.
3: Dus, ja, met plezier. Dat is Peter Koen, hè.
1: Jij hebt connecties, hè.
3: Ja, ja, ja. Ik heb hem al 2 keer moeten vragen. Nee, hij heeft dat heel snel gegeven. Zometeen dat cadeau van...
0: Zolder.

0: heb wat tijd nodig voor mezelf.
1: Soms is het goed om even te pauzeren.
2: Ook van mij.
0: Ja, een time-out. Headed for the open
3: door. Time-out is toch geen excuus om een beetje te...
1: Ah, zo'n time-out.
2: What the fuck?
1: Ja, nee, niet zo'n time-out.
2: Kan er nu eens niemand gewoon content zijn met wat hem heeft?
1: Time om echt te leven. Out met alles wat moet. Time-out. Nu op VRT Max.
4: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
5: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
4: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
5: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wouter van Aert, Wouter van Aert.
4: Voilà, ja, je hoort het. Beste luisteraar, tegenwoordig mag echt iedereen ploegleider worden.
6: Jo, wat bedoel je daarmee?
4: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
1: De koers in je oren, met dank aan Skoda. Supporter van de grootste fietsfamilie.
2: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
7: 4000?
2: Ça va toch, dat is 20 euro.
7: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
2: Hey Kate, voor vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Vana betaalt zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Deed het. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
8: Go Yellow!
9: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
10: Wat? Nog maar tot 21 juni?
9: Yep.
10: Oei, dat moet ik rap zijn.
9: Go for info naar telenet.be.
11: Manneke!
12: Bombi,
11: ik ga schilderen.
12: Nee, Bombi, we gaan klussen.
11: Schilderen.
12: Klussen.
11: Schilderen.
12: Klussen.
11: Schilderen.
12: Klussen.
11: Mannekes.
12: Moeder.
11: Schilderen is ook klussen.
12: Ah ja.
11: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
12: 25?
13: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
14: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Gamma, jouw verfexpert. Hehe.

0: Linde de Dam met Plankgas.
1: M&M. De Lokradio.
0: Hela. Hela. Eeuw, we hebben Nono Wouters in de studio. Een multitalent, een goede student. Je doet ook motorsport. Moet wel zeggen, Julie en ik... Allez, of nee, ik zal voor mezelf spreken. Maar ja, ik ken daar heel weinig van wat dat precies inhoudt. Okay. Wat jij daar doet. Kan je ons even meenemen in hoe dat in zijn werk gaat?
2: Ja, wel, ik rij momenteel het Belgisch uithoudingskampioenschap. Dus dat betekent koersen van 3-4 uur of langer. Zoals de 24 uur koers deze zomer.
0: Mm-hmm.
2: Dus ja, lange koersen. En met verschillende klasses, verschillende auto's. En dat doe ik samen met mijn papa.
3: 3-4 uur?
2: Ja, een koers is ofwel 3 uur ofwel 4 uur. Behalve dan de big moment van deze zomer en dat is de 24 uur.
3: Maar waar is dat dan? Is dat dan zo in rondjes? De hele tijd 4 uur rijden?
2: Ja, op circuits.
3: Mocht jij?
2: Dus mijn eerste race was in Zolder.
0: Okay.
2: Mijn tweede race was in Assen in Nederland.
3: Huh?
2: Volgende maand zitten wij in Spa, Francorchamps. Dan de maand nadien Zolder en dan nog eens Zolder. Dus eigenlijk circuits in de Benelux.
0: En dan een gemiddelde snelheid van...
2: Goh, dat hangt van het circuit af. In Assen, 2 weken geleden, haalden wij 2.30. Maar in Spa-Francorchamps, dan zouden we misschien wel 2.55, 2.60 kunnen halen.
3: Samen met uw papa in de auto zitten?
2: Nee, we zitten altijd alleen in de auto. Ja, we zijn gewoon
3: apart.
2: 2 piloten op 1 auto, zeg maar. Dus we wisselen elkaar af.
3: Ah, zo.
2: Je moet verplicht pitstops maken om banden te wisselen en te tanken.
3: Ook,
2: nee, pipi niet.
3: Doe jij nooit pipi?
2: Nee, meestal niet. Niet tijdens de race.
3: 4 uur lang geen pipi?
2: Nee, maar we wisselen wel. Hè. Dus als ik er niet in zit, dan kan ik wel naar het toilet gaan.
3: Maar doe het nooit, zegt je.
2: Nee, bijvoorbeeld de race in Assen is papa gestart. Dan heeft hij 1 uur en 1 kwart gereden. En dan is hij binnengekomen. En dan ben ik in de auto gesprongen. En heb ik het laatste 1 uur en 3 kwart gereden. Dus ja, dan kan je niet naar het toilet gaan. Hè.
3: Dat vind ik verschrikkelijk.
0: Ja, ferm wel, hè.
3: Maar cool, hè.
0: Heel cool. Cool, hè?
2: Het is zo...
3: 2.30.
0: 2.60. Voor een kook, ja.
2: Ja, op Spa is dat heel lang een rechtstuk. Dus,
3: Maar de eerste keer dat je zo snel rijdt... Allee, sorry, dan zit je toch aan het krijsen, hè?
2: Nee, totaal niet, want...
3: Van binnen?
2: Ja, van binnen wel. En vooral achteraf. Zo disbelief.
3: Oh, joh.
2: Maar op het moment zelf is dat wel full focus.
0: Het zou wel wat zijn om dat live te kunnen gaan bekijken, hè.
2: Hey.
0: Wat, Nono, je hebt een leuke prijs mee?
2: Ja,
0: studenten die aan het luisteren zijn?
2: Ja, ik dacht, misschien zijn er veel studenten zoals mij die motorsport heel interessant vinden. Ik dacht, wat is leuker om naar uit te kijken dan mijn hoogtepunt dit jaar? En dat is de 24 uur van Zolder. Dus niet iets van op mijn zolder, maar het echte zolder hier in België.
0: Zeker, ja, beste vrienden. Dat kan je dus winnen, een duo-ticket om naar de 24 uur van Zolder te gaan kijken.
3: Maar hoe gaan we dat weggeven? We draaien zo meteen een sportscar van Tate McRae. En Nono gaat een paar keer voorbij zoeven in dat nummer.
0: Ja, zo dus. Dat zeg jij.
2: Ah ja.
0: Ik ben dat gaan opnemen in Assen. En de vraag is eigenlijk, hoeveel keer zoeft Nono voorbij in zijn sportscar, dus in deze sportscar van Tate McRae? Als je dat antwoord weet, dan stuur je het in de app van M&M. Hoeveel keer hoor je Nono zo voorbij zoeven? Die telt nog niet. Luisteren. Hij is nu ingestapt. Dat is met een helm toch, hè?
2: Zeker.

0: Hoeveel keer zoeft Nono voorbij? Of zoefde hij net voorbij? Dat is de vraag voor die tickets voor Zolder.
1: Ja. Nu sturen in de app van M&M. Hebben ze geteld?
0: Belangrijk, hè?
1: Hoe was de race voor jou net met Tate McRae?
2: Ja, leuk. Leuk liedje. Ja. Doe me denken aan Formule 1.
1: Oh, voilà.
2: Ja, dat is het officiële liedje voor McLaren of zo.
1: Oh. Dat wisten we.
0: Die weet veel, hè?
1: Wij wisten dat ook.

0: Je kan een duo-ticket winnen voor de 24 uur van Zolder. Je moet gewoon een goed antwoord geven op de vraag: hoeveel keer is Nono net voorbijgezoefd? Dag Lily.
1: Hallo.
0: Hey, ben jij fan van auto's?
1: Zeker wel, heel grote fan.
0: En ben je fan van Nono?
1: Zeker, zeker. Ik zou die heel graag een keer willen zien in het echt.
0: Oh. Hoeveel keer is Nono voorbijgezoefd? Lily?
1: Ik denk 5 keer.
0: 5 keer.
2: 5 keer. We kijken naar Nono. Zijn jij 5 keer voorbijgezoefd?
3: Ik ben 5 keer voorbijgezoefd. Hey. Goed gedaan.
1: Oh, super.
2: Zijn je nu net letter?
3: Letter.
1: Ja.
2: Letter.
1: Ja, sorry. Ik ben van West-Vlaanderen.
3: Ja, dus, maar... Ja. Ik heb nog nooit gehoord.
2: Ja, dat is wel waar. Letter betekent nice.
0: Bijre. Is dat zelfs bijre?
1: Inderdaad.
2: Ja, hetzelfde, juist hetzelfde. Nono, je had nog een toevoeging. Dus ja, ze winnen een duo-ticket voor de 24 uur. Maar je zei er net in de video dat je er nog iets bovenop wou kletsen.
3: Ja, ik dacht, kom eens langs bij mij in de box dat weekend. En dan geef ik u een keer een rondleidingske van hoe dat daar aan toe gaat. Kunnen een keer in de auto zitten en zo.
1: Oh my god.
3: Ja.
2: Oh, hey, letter.
1: Oh
2: letter. Ik hoor haar lief daar ook op nacht aan. Wat een hond. Allee, ja. Lily, samen in de box met Nono. Geniet ervan, hè.
1: Ja, dankjewel. Mag zo zacht.
2: Mag mee. Ja, je mocht mee, meneer. Je mocht mee.
4: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Een levensverzekering is een slimme manier om je nalatenschap te plannen. Je wijst zelf je begunstigde aan, zelfs buiten je wettelijke erfgenamen om. En je kan ze op elk moment kosteloos wijzigen. Je vermijdt ook schenkingsrechten, beperkt successierechten en beschermt je vermogen tegen eventuele schuldeisers. En dat is nog niet alles. Je kan voorwaarden opnemen en zeggenschap behouden over wat je nalaat. Je kan zelfs een regelmatige uitkering voorzien als je behoeften later zouden veranderen. Kortom, de levensverzekering is het overwegen meer dan waard. Praat erover met je makelaar en bereid in alle vertrouwen je toekomst voor. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
5: Kissy, Keno, lekker op de camping. Kissy, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
6: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Op de G7 in Evian in Frankrijk zijn de leiders van de rijkste 7 industrielanden dichter bij elkaar gekomen wat de oorlog in Oekraïne betreft. Ook de Amerikaanse president Trump staat achter een verklaring waarin staat dat Oekraïne militaire steun moet krijgen en dat de druk op Rusland omhoog moet. De ommezwaai is opmerkelijk, zegt Bert de Vroei vanuit Evian.
7: Het zou dus kunnen dat komt omdat Trump heeft ingezien of omdat de andere leiders hem hebben laten inzien samen met president Zelensky die hier op bezoek was, dat Rusland de oorlog niet meer kan winnen. En Trump is iemand die zich van nature makkelijk aan de kant schaart van winnaars, van de sterkste in een conflict. Rusland is niet meer aan de winnende hand en dat verklaart misschien ook een beetje de verschuiving in de positie van Donald Trump. We zullen moeten zien hoe lang die verschuiving standhoudt, maar we kunnen alleen maar vaststellen dat vandaag, na de G7, de eensgezindheid tussen Europa en de Verenigde Staten, wat Oekraïne betreft, groter is dan voor de top.
6: Bij een grote politiecontrole begin deze maand van 2-wielers in het verkeer was een derde van alle gecontroleerden in overtreding. Zowat 1500 van de 4500 mensen waren niet in orde.

0: speedpedelecs mag je ook maar mee rijden als je 16 bent. Ook daar hebben we veel overtredingen op vastgesteld. Dat betekent echt wel dat we moeten blijven sensibiliseren en ook blijven controleren, want 1 op de 3, dat is echt te veel.
1: De burgemeester van Antwerpen, Els van Doesburg, is niet te spreken over een actie tegen de Israëlische vlag die sinds vorige week opnieuw wappert aan het Antwerpse stadhuis. Aan de Kennedy-tunnel hebben onbekenden in grote letters de boodschap "Haal die vlag weg" aangebracht, met daaronder de Israëlische vlag met een rood kruis erover, een verwijzing naar de massamoord in Gaza. Maar dit is niet de manier om iets aan te kaarten, vindt van Doesburg.
2: Ik vind het eigenlijk wel straf dat er een redelijk kleine groep mensen is die toch menen dat wanneer zij hun zin niet krijgen, dat ze dat op allerlei en steeds escalerende vormen van gewelddadigheid proberen af te dwingen. Wat er vanochtend op de Kennedy-tunnel, het vandalisme dat daar gebeurd is, is toch eigenlijk wel hallucinant.
1: Op het WK voetbal spelen Portugal en Congo hun openingswedstrijd. De Portugezen met Cristiano Ronaldo zijn een van de topfavorieten op deze wereldbeker. Jonathan, met de penningen, jij volgt het. Hoe staat het daar na de eerste helft?
3: Het staat 1-1 bij de rust in Houston. Heel erg warm hier, maar wel een leuke partij. Portugal controleerde het overgrote deel van de eerste helft. Kwam snel op voorsprong met een kopbaldoelpunt van de kleine middenvelder João Neves. Hield daarna ook controle tot Congo net voor de rust 2 hoekschoppen kreeg en het die tweede kon omzetten in een doelpunt. Johan Wissa klom het hoogste op die hoekschop en kopte keurig binnen. En dat is het eerste WK-doelpunt ooit voor Congo bij de tweede deelname aan het WK van het land. 1-1 dus in Portugal-Congo na de eerste.
1: Dank je, Jonathan. Het weer vanavond en vannacht licht bewolkt en tot 18 graden. Aan zee kans op wat nevel. Morgen veel zon en het wordt heet tot 33 graden. Aan de kust 25 graden. S'avonds en s'nachts kans op wat onweer, vooral in het westen en het centrum. Meer op vrtnieuws.be.
4: This is Taylor Swift.
5: Hey, it's Bruno Mars.
4: It's Lady Gaga.
6: What's up, guys? This is Justin Bieber.
7: M&M Teens Top 500.
8: Luister morgen vroeg verder naar jouw favoriete hits van 2010 tot 2019. M&M. Je luistert naar Blok Radio.
9: Dat is radio om op te blokken.
10: En het komende uur, de zoon van de kerstman en Robin, die zichzelf keer op keer een speurneus noemt.
11: Wij zijn speurneuzen. Ja, doe maar. Speurneuzen.
10: Salut, hè, Nono.

0: mensen van Halle, kist mijn ballen.
1: Yes!
2: Liefste studenten van de hele wereld, de week is in twee. Het is woensdag 17 juni, de maand is in twee. De blok is misschien ook in twee?
1: De blok is in twee.
2: We zijn er nog een uurtje, of ja, nog 53 minuten voor jou tot 9 uur met muziek en motivatie.
1: Dat is M&M eigenlijk. Muziek en motivatie, M&M. Wat? Hoe noemde je mij?
2: Dep.
1: Dep.
2: Even iets over zeggen over het woord dep of niet?
1: Ja, doe maar.
2: Liever niet. Mag
1: ja, nee. We hebben nog 52 minuten, zeg maar.
2: Ik beweer, en ik denk eigenlijk gelijk dat ik dat woord heb teruggebracht.
1: Nee.
2: Jawel, want een paar jaar geleden was ik aan het bellen met een goede vriend van mij, Jens den Donker, en ik zei dat, ik noem die ook altijd dep. En hij zei, wat zie jij nu? Dat is niet meer, ik heb dat niet meer gehoord van toen ik nog op de kleuterschool op de speelplaats stond.
1: Mm-hmm.
2: En plots, Elisabeth Lucie Baten. Iemand anders uit de comedywereld. Die begint allemaal dat woord dep te zeggen. En het herleidt allemaal terug tot Jens.
1: Ja.
2: Dus ik denk... Iemand dat iedereen is dat beginnen zeggen door mij.
1: Is toevallig, ja. Maar ik zei het ook wel.
2: Dat is niet waar, Robin.
1: Jawel. Ja, ik zei best vaak dep al.
2: Maar wanneer?
1: Maar vroeger in de jaren 2000.
2: Maar ja, toen we ook op school zaten. Ik ook. Ah, ja. Iedereen zei dat toen. Maar dan is er zo een gat geweest, een vacuüm.
1: Yeah.
2: Waar dat zo niet meer cool was om te zeggen. Zo dep. En wat hebben ze nog? Dweep. Vind ik
1: dweep.
2: Ook leuk.
1: Ook, zeg ook.
2: Ik zeg dat ook terug, nu opnieuw.
1: Okay.
2: En dan is het eigenlijk cool geworden om niet cool te zijn. Snap je?
1: Ja.
2: Mm-hmm. Dat vind ik...
1: ken ik helemaal, doe ik nog steeds.
2: Ja, ik ook. Ja, maar bij u is dat een ander verhaal. Maar dus, dat vind ik... Ik zet me daar heel hard tegen af, bijvoorbeeld. Tegen coole mensen.
1: Dat begrijp ik.
2: Vind ik niet leuk.
1: Mm-hmm.
2: En daarom ben ik dat terug beginnen zeggen, snap je?
1: Dweep.
2: Een jaar of twee.
1: Allee, een trendsetter.
2: Dep of dweep. Ja, niet over... Ik ben geen trendsetter, maar wel als het gaat over dep en dweep.
1: Dat is van u. Perfect.
2: Nee, dat is niet van mij.
1: Ja, je hebt het teruggebracht.
2: Dat is niet van mij.
1: You brought it back.
2: Het komt van mij.
1: Oké. Okay. Nee, maar...
2: Denk ik, hè. Ik beweer dat het
1: waar. It's out there. Het is, laat de mensen beslissen. Ik wil het graag nog even hebben over ons prachtig lied dat we veel te weinig spelen. Dat is echt zo. Dat is, ja, het is echt een fantastisch lied. Sorry, maar de featurings op dat lied. De featurings. Hoeveel featurings dat er op dat lied staan. Moet eens luisteren, liefste mensen. Dit is ons blokradio teamsongliedje. Het lijkt een beetje op On Champs-Élysées, maar dan in de hip-hop versie. Maar qua featurings, luister nu eens goed wie dat er hier allemaal op meezingt, hè. Hier, kijk. Julie. Camille. Bas, denk ik, van The Voice.
3: Julie.
1: Dat was Julie, ja.
2: Ik hoor het veel te veel, hè.
4: Let's go.
1: Steffi Messi. Laura Tesoro. Weer Steffi, merci.
3: Julie.
1: Dat, weer Julie.
2: Allee. Oh.
1: Maar wat een featuringlijst. Heb ik u nog, ben nog vergeten zelfs, hè? ILB, Elisabeth Lucie Baten zingt mee.
2: Ja, de maar Meijer. Ja, hoort helemaal niet.
1: Jawel, ja, dat is een groep, hè.
2: Ah ja, sorry, ja.
1: Ja, dat is moeilijk, hè. Sommige zingen luider ook, hè.
2: Kiki van The Real Housewives, ook niet te horen.
1: Heeft een maar... heeft één zinnetje dat hij...
2: Ja?
1: Ja, die zit er wel echt in, hoor.
2: Kefir, is bij Kefir.
1: Ja, en Berre, de Meijer. Bas, we zijn er nog kanonnen, hoor.
2: Ja.
1: We hebben nog gehad van blokconcerten. Laura.
2: We hebben er drie
1: gehad. Berre. Bas.
2: Ja, voilà.
1: En Camille. En nu nog iemand, zo iemand die niet goed kon zingen.
2: Oh!
1: Ah, ah, Fingermens.
2: Zie je wat die nog meedoen?
1: Oh, dat kan, hè. Oh, kom binnen. Hallo. Ja, zet u bij, zet u bij. Yes. We zijn net...
5: Bij wie? Hallo, bij wie?
1: Met de radio. We waren net over ons blokradio-lied bezig.
5: Oké. Okay. Dus
1: we hebben een lied op Aux Champs-Élysées.
5: Oh, blokradio.
1: Yo. Zeker?
5: Ik heb dit gegokt.
1: Dat is top. Zou jij willen meezingen daarop?
5: Oh, blokradio.
1: Top.
5: Blokradio, blokradio.
1: Dat is het.
5: Zo?
1: Dat is het, dat is het. En record. Dus het is een beetje hip-hop-achtig. Je doet mee met Camille en zo. Hè. Komt-ie? 3, 2, 1.
5: Oh, blokradio.
1: Oh, nog eens.
5: Oh, blokradio.
1: Top, nog één.
5: Blokradio, blokradio.
1: Oh,
5: ik ben in Julie.
1: Nog eens.
5: Oh.

0: Hey, nice.
1: Nice. Oké.
0: Van een featuringlijst.
1: Ja, ik ben net klaar met werken.
2: En jij kwam even langs.
1: Ik wou komen zeggen hoe goed ik jullie bezig vind.
0: Oh, dank u.
1: Had er iemand dat al eens gezegd?
0: Nee, en ook niet.
1: Weet je wat ik graag zou willen? Dat Alexander Klaus nu belt.
2: Oh. Gaan we die straks bellen?
1: Ja? Oké, maar dan stap ik in de auto en dan hoor ik het wel gebeuren.
0: Bellen hem straks, ja.
2: Ja, ja.
0: Wil je meedoen met wat blokteam?
1: Ah, me van de vragen stellen.
0: Ja.
1: Ik weet niet, is dat nu?
0: Ja, dat is nu echt. Wacht, ik zal het liedje starten.
1: Oh, oké.
0: Okay. Dat is toch tof om een keer met drie te doen? Met de warmste week doen we dat toch ook?
1: Ja, maar ik denk dat altijd dat jullie voorbereide vragen hebben. Ik moet dat hier uit mijn gat trekken.
0: Nee, we hebben dat niet voorbereid.
1: Eender?

0: communicatie.
1: We zijn verliefd op elkaar.
2: Wat?
1: Wat?
2: Nee, dat is niet waar.
1: Hij wel op u.
0: Dat is niet waar.
1: En ik op u.
0: Oh, ik ook op u.
1: Schattig.
0: Hey. Voilà, dus we gaan wat blokti spelen met Fingermeis.
1: Ja.
0: Dus je moet nu sturen wat blokt hij in de app van M&M. Mm-hmm. En gaan we dat met 3 raden?
1: Ja, is goed voor mij.
0: Voor mij ook top, hè.
1: Ja,
0: voor
1: ons super.
0: Stuur wat blokt hij?
1: Ja, wat blokt hij? Of blok was ook altijd goed, hè.
0: Blok is altijd beter.
1: Drempel laag.
0: Zeker.
1: Het is al 8:13. Drempeltje mag laag liggen, denk ik.

0: is tijd voor Janne.
1: Hela.
0: Toch ook eens vragen of Janne ook tijd heeft voor ons? Want wij hebben een paar vragen voor jou, Janne. Alles goed met jou?
2: Hallo, ja, zeker.
0: En is ook alles goed voor jou?
2: Ja.
0: Dat is een rare vraag, ik snap het wel. Het is omdat we zijn hier normaal met twee, Robin en ik. Maar nu zijn we er met drie, want Fien Germijns van Studio Brussel is hier ook.
3: Ik kwam even dag zeggen en ik word hier nu meegesleurd. Janne van Seggelen.
1: Zeker.
2: Oké, leuk, hallo.
1: Oké, dus voilà, we gaan met drie raden. Moeten
0: ik
1: we daar
0: één vraag stellen aan Janne.
1: Een soft vraag.
0: En dan aan Fien. Mag dat?
1: Doe maar.
0: In hoeveelste jaar zit je, Janne?
2: In het derde jaar.
0: Derde jaar. Ah, ze klinkt ook al een beetje ouder en wijzer.
3: Matuur, hè?
0: Ja. Het is ook wel vaak als je zo een Franse erf, dan klink je slim, vind ik. Ben jij goed in het raden van dingen, Fien?
3: Ja. Ongelooflijk.
0: Super.
3: Ja.
1: Top.
0: Is dat nu weten we het al.
1: Proberen we nu dan zo goed mogelijk met drie dat te raden, of is het matchje tussen ons drie? Dat ik dat gewoon weet voor mijn mindset.
3: Wedstrijd?
1: Ja, toch, hè?
3: Natuurlijk.
1: Alles is toch een wedstrijd.
3: Natuurlijk.
1: Start de klok.
0: Wie begint er?
1: Janne, moet je met je handen werken in je studie?
0: Dat man natuurlijk.
3: Toch niet roepen?
2: Ja, op een manier wel, ja. Ah.
3: Janne, wie is de bekendste persoon die het beroep uitoefent dat jij gaat doen?
2: Oeh, die zijn over het algemeen niet zo bekend eigenlijk.
0: Hmm. Hoeveel pagina's stelt uw dikste cursus?
2: 900 plus.
1: Man, ja, 900 plus. Jongen. Janne, meer cijfers of meer letters in je cursus?
2: Meer letters.
3: Hmm. Janne! Ken jij veel over het menselijk lichaam?
2: Nee, totaal niet.
3: Totaal niet.
0: Wat is het leukste aan uw studierichting?
2: Hoeveel kennis en inzicht ik kan verwerven.
1: Kennis, inzicht. Wie is de slimste uit jouw klasgroep? Campus.
2: We zitten met veel in de aula, dus ik weet niet of ik die ken.
0: Unief,
1: aula.
0: Is het een literaire richting?
2: Niet echt.
0: Wetenschappelijk?
2: Nee.
1: Iets met hello? Is mijn hello? Met bewegen?
0: Maar jij mocht niet meer.
2: Nee.
1: Mooi jongen.
3: Mag niet literair, niet wetenschappelijk, niet met bewegen. Niet met menselijk lichaam.
1: Veel letters.
2: Maar...
3: Een beetje literair, daar kom je op terug.
2: Ja.
1: Okay. Iets met inzichten. Ik ben Socrates.
3: En kennis verwerven.
1: Socrates aan het denken.
3: Filosofisch, ja.
1: Dat denk ik aan het denken nu. Het is een wedstrijd, dus.
3: Ja, maar je bent mij aan het inspireren.
0: Maar jij, ja, en jij pakt daar af, want allee, zij was ook dingen aan het zeggen en jij pakt het toch ook af?
1: Nee. Jawel. Ik zei zelf filosofie.
3: Nee, ik zei, maar ik dacht dat
0: eerst.
1: Roll the tape.
0: Of gewoon.
3: Dus. Ah, filosofie dus. Zei ik. Zei ik.
1: Socrates, zei ik daarvoor.
3: Ja.
1: Ja, bon. Gokken? Allee, raden?
0: Met... Ja, ik weet het niet.
3: Janne,
0: de eerste letter van uw richting.
1: Dat mag helemaal niet.
3: Mag ik? Jawel. Janne, zijn uw cursussen in het Nederlands?
1: Maar stop nou niet.
2: De meeste zijn in het Nederlands.
0: En de eerste letter van uw studierichting,
1: nee,
0: Janne?
1: Dat mag helemaal niet.
0: Maar stop nu jij met praten.
1: Maar kom. Was het...
0: Janne, de eerste letter.
1: Je moet niet antwoorden als je niet wil.
0: Zwijg.
2: Een G.
0: G.
3: G.
0: G.
1: Geschiedenis.
0: De G naar beneden.
1: God.
0: G. G.
2: Ja.
0: G.
1: Germaanse.
3: Gatmoeilijke studie.
0: Germaans.
3: Oologie.
1: Ik zeg dat je Germaanse studeert.
3: Maar het was niet met taal.
1: Dan zeg ik...
0: Ja, zeg gezegd ik dat niet. Gezegd.
3: Mijn geest, studie is mijn geest.
0: God.
3: Jij studeert gastronomische wetenschappen.
1: Sorry. Nee.
2: Nee.
0: Ik weet niet wat ik moet zeggen.
1: Godsdienst.
0: Godsdienst?
1: Wat is dat? Kun je dat in de aula doen?
3: Ja, voor theoloog of zo.
1: Wijsbegeerte. Maar allee, wacht nu een keer. Wij moeten toch iets missen?
0: Ik ga even wel googlen. Zo.
1: Germaanse. Toch Germaanse.
0: Nee, maar je hebt al gezegd.
1: Ik mag dat, ik blijf dat.
3: Maar hij mag dat zeggen.
0: Ja, het is waar, je hebt gelijk.
1: Oké.
0: Okay. Ik heb nog niets gezegd en ik weet ook niet wat ik moet zeggen.
1: Germaanse, jij zegt gastronomische wetenschap.
3: Maar ze zei zelf dat niet.
0: Maar ja. Ah ja.
1: Niet erg.
0: Tweede letter van u?
1: Nee.
0: Ik weet het niet.
1: Geschiedenis.
0: Geschiedenis. Ik zeg geschiedenis. Geschiedenis. Geschiedenis.
1: Wat is het, Janne?
0: Geschiedenis.
2: Het is
0: geschiedenis. Oh! Ja, Julie. Oh, jij bent een winnaar.
3: Wauw.
0: Ja, dat is wel echt story of my life.
3: Gebeurt dat hier vaak zo?
1: Ja, constant.
0: Iedereen bedanken. Dat je mij geloofde vanaf het begin en vooral jou, Janne. Dank je wel voor de samenwerking.
2: Graag gedaan.
0: Derde jaar, is dat dan ook het laatste?
2: Het laatste jaar van de bachelor, ja.
0: En gaat er nog verder doen? Ah ja, je zegt het eigenlijk al een beetje.
2: Hierna volgt de master.
1: Oh, de master.
3: Zalig. En waar in de geschiedenis zit je nu?
2: In Zuidelijk Afrika.
1: Ja, Zimbabwe en zo. Nee, gewoon verder gaan. Welk lied wil je nog horen, Janne, vanavond?
2: Shake It Off van Taylor Swift.
1: Kan zeker.
3: In welk jaar? In welk jaar uitgebracht? Moet je weten.
2: Ah, shit.
3: Het is geschiedenis, hè.
2: 2008?
3: Shake It Off. Wij weten het zelf.
0: 2014!
3: Yay! Oh, bijna.

0: Zullen we eens voor het beste liedje ooit gaan?
1: Oh.
0: Maar echt het allerbeste.
1: Oké.
0: Okay. Wat is volgens u, en ik vraag het niet aan u...
1: Oké, okay, wacht.
0: Ja. Nee, ik vraag het niet aan u. Vraag
2: niet aan mij.
0: Niet aan u. Ik vraag het aan iedereen in de hele wereld, min Robin. Ik ben... ook als uw naam ook Robin is, wil ik het niet horen in de app van M&M. Wat is volgens u het allerbeste lied ooit?
1: En geen één Robin mag hierop antwoorden.
0: Jawel, ik ben u een keer kaart aan het discrimineren. Zeg, ja.
1: Dat is super erg.
0: Mocht het... Stop de persen. Zet het maar overal. Geen een enkele Robin mag sturen.
1: Oh, please, alle Robins, stuur je lievelingslied nu in de app van M&M.
0: Ja, dat is een truc.
1: Boycott dit gewoon. Goed, de mijne weet het, lievelings?
0: Nee, ik heb letterlijk net gezegd van niet.
1: Oké, dan niet.
0: Stuur door in de app van M&M. Jouw allerbeste lied, jouw lievelingslied, met een mooie herinnering of zo. Stuur het door in de app van M&M. Behalve als je Robin heet.
1: Oké.
0: Ik wil het niet weten.
1: Ah, dat was per ongeluk. Come on, Robins. Sturen. Robins, unite.

hier een vulle hoze heeft van aan. Dat ziet ze.

0: Alright. Bonkers, Dizzy Rascal. Dat is niet mijn lievelingslied. Ik ga ook niet zeggen wat mijn lievelingslied is, want geen enkele Robin heeft gestuurd.
1: Ja, ze hebben geluisterd en dat apprecieer ik. Dat wil ik. Als het goed is, zeg ik het ook. En we gaan naar Louise, naar Middelkerken, naar de zee. Dag Louise.
2: Hallo, goedenavond.
1: Ben je aan het rijden naast de zee in Middelkerken of waar ben je op dit moment?
2: Ja, ik ben aan het rijden, ja. Ongeveer naast de zee, toch parallel met de zee.
1: Je kunt het niet missen, hè. Ah ja.
0: Op de dijk.
1: Ah, mogen we daar rijden om de dijk? Ik denk het niet, hè.
0: En een gokker.
2: Ik denk tussen bepaalde uren, maar niet nu, denk ik.
1: Wanneer de honden op het strand mogen, mag je rijden op de dijk, zal het waarschijnlijk zijn.
2: Geen idee.
1: Louise, ben je onderweg naar huis?
2: Nee, ik ben onderweg naar het sporten.
1: Wat ga je doen?
2: Het is eigenlijk in Lombardseide, dus het is ook aan de zee. Maar het zijn groepslessen, dus zo'n beetje aerobics op muziek. Het is vrij tof.
0: Leuk!
1: Oh, het is als vrij tof. En is dat dan zo met pakjes? Amai, ik dacht even dat Robin ging overgeven. Is dat met pakjes?
2: Met pakjes? Om
1: ja.
2: aan te doen bedoel je?
1: Inderdaad.
2: Nee, ja, iedereen is vrij om te dragen wat hij wil, maar het is gewoon een sportbroek en een t-shirt bij mij.
1: Hoor ik graag.
0: Perfect.
1: Dat vind ik leuk.
0: Perfect. Wij zijn op zoek naar het allerbeste lied ter wereld. En jij gaat dat aanvragen, ja. Louise?
2: Zeker weten.
0: Oké. Voor welke gaan we?
2: Bohemian Rhapsody van Queen.
1: Oké. Maar waarom? Mm. Ja, je hebt toch twee goede redenen nodig vooraleer dat wij dat hier draaien op de radio's.
2: Oké. Twee goede redenen. De eerste reden is persoonlijk. Dat is eigenlijk Queen heb ik leren kennen door mijn mama. Mijn mama is een enorme fan, dus dat is zo'n beetje sentimenteel. Mm-hmm. En de tweede reden is gewoon, ja, Queen. Ik bedoel, alles van Queen is goed, toch?
0: Voilà, oké, okay, perfect. Wat gebeurt er in uw lijf als jij een lied van Queen hoort, Louise?
2: Ja, dan begin ik spontaan mee te zingen. Het is niet dat mensen daar per se naartoe aan luisteren, maar ja, ik doe het toch.
1: Ja, deze mensen gaan dat toch doen, want ja, als je spontaan begint te zingen, dan willen we dat wel horen.
0: Zeker.
2: Oh, joh, nee.
0: Doe maar, Louise.
1: We wachten.
2: In a lifeline, from reality.
1: Niet stoppen, Louise. Nee.
0: Ah, sorry. Okay.
2: Goed. Look up to the skies and see.
1: Kom aan,
2: ja,
1: ah, nee. Powerboy. Ah, ik wist dat je ging overnemen.
0: Nee, ik doe mee.
1: Easy come, easy go.
0: Anyway, the wind. Kom aan, Louise.
2: Doesn't really matter to me.
0: Salut, Louise.
1: Applaus voor Louise.
2: Dankjewel.
0: Mama.
1: Goeie aerobicsken, hè.

0: Er is een prachtig...
1: Amai.
2: Ja, precies, in een grot.
0: Heeft iedereen mij wel gehoord, potverdekken?
2: Ja.
0: Trouwens, ik wil even zeggen, als je Robin heet, mag je nu wel terug luisteren.
2: Ah, bon.
0: Dus als je nu Robin heet, mag je... Ah, de echo is weg. Okay. Als je Robin heet, mag je nu wel luisteren.
2: Alright, kom maar terug, Robins, alle Robins, kom terug.
0: Ja, we komen. Welkom terug bij de club. Er is een prachtig figuur in ons leven gekomen sinds Blokradio. Hij is stiekem de zoon van de kerstman.
1: Klopt.
0: En hij kan waanzinnig goed moppen vertellen. Dag, Alexander Klaus.
1: Legend.
3: Hallo.
2: Yo.
0: Hey, hoe gaat het?
3: Goed, goed.
0: Je bent wat moe, nee?
3: Ja, ik ben moe, ja. Dat is helemaal waar.
0: Hoe komt het? Heb je stress gehad?
3: Ik heb een examen gehad vandaag.
0: Hoe was het? Ja.
3: Ja, wel goed. Allee, wel spannend.
2: Maar je bent wel moe. Nu daarna.
3: Ja, ik ben moe.
2: Zo wel moe. Ik snap het. Ik heb warm, jongen. Pff.
3: Ik heb het ook warm.
2: Oh, nice, bro. Ik heb super warm, maar echt. Sorry dat ik zo roep.
3: Dat is oké, Robin.
0: Nee, dat is niet oké, Alexander.
2: Oef, hoe warm heb jij zo qua graden? Hoeveel graden denk je dat je nu hebt?
3: Ik weet het niet. Ik zal het eens vragen aan onze Google. Hey Google, wat is het weer?
4: Op dit moment is het 25 graden.
3: Het is 25 graden.
2: Elke keer delivert hij je.
0: Alexander.
2: Legend.
0: Jij bent mijn grootste held ooit. Maar dat examen is goed gegaan. Morgen terug eentje?
3: Ja.
0: Oké, en morgen wiskunde lees ik hier.
3: Yep.
0: Oeh.
3: Helemaal waar.
0: Waar of zwaar?
3: Dat is helemaal waar.
0: Oké, en is het ook zwaar?
3: En zwaar.
0: En zwaar.
3: Goh. Zwaar en zwaar.
0: Oké, moet je nu nog studeren dan, denk je? Of ben je er klaar voor?
3: Ik ben er wel klaar voor.
0: Zeker.
2: Top.
3: Dat komt wel goed.
0: Maar tuurlijk, Alexander. Jij moet je echt geen zorgen mee maken, denk ik.
2: Nee. Weten mensen op school al dat je met ons belt af en toe, Alexander?
3: Mijn vrienden weten dat. Die zijn nu aan het luisteren, hopelijk.
2: Voilà, dikke shout-out naar...
3: Naar Alexander, Jasper, Camille.
0: Nee, is er nog een Alexander?
3: Ja, een vriend van mij.
2: En hoe onderscheiden jullie dan elkaar van elkaar?
3: Gewoon de lange en de korte.
0: Wie ben jij?
3: Ik ben de lange.
2: Ah ja. Top. Top. Oké, Alexander de Lange, jij vertelt ook altijd een mop. Of een paar moppen. Gisteren waren er drie. Ik weet niet, vandaag. Hoeveel moppen ga je vertellen?
3: Ik heb er één heel grappige mop, hopelijk.
2: Nice. Gewoon direct één goeie. En het is over wiskunde, denk ik, hè?
0: Ja. Oh, goed. Het is altijd een thema. Dat heb ik wel graag.
2: Schitterend.
0: Top. Zet je er klaar voor?
3: Ja.
0: Oké, helemaal opgewarmd.
2: Oké.
0: Hier ga je.
3: Oké. Dus het is een Jantjesmop. Altijd leuk. Okay. De leraar vraagt aan Jantje: als je 5 euro in je rechter broekzak hebt en in je linker broekzak hebt, wat heb je dan?
2: 10 euro?
3: Jantje.
2: Sorry.
3: Jantje zegt: een broek van iemand anders aan.
2: Maar, omdat een blut is dan?
3: Ja.
2: Ja.
3: Het stelt een klein beetje mij voor.
2: Oh. Ah, ze heeft blut.
3: Halfveel.
2: Moet Robin nog...
3: 50 cent op mijn bankrekening.
2: Hoeveel?
3: 50 cent.
2: 50 wow. cent?
0: Oei. Maar ja, je zit 13 jaar toch?
3: Ja, ik ben 13.
0: Moet Robin nu wat geld geven?
2: Jongens, zei je.
3: Mag altijd,
0: dat mag zeker. Ik kan dat niet. Maar Robin, ga jij daar geen geld aan geven?
2: Maar ik kan toch niet aan een minderjarige gewoon geld geven?
3: Dat is kan toch wel?
2: Alexander, we zullen afspreken als je hier morgen op dit uur terug bent en je vertelt weer een mop en we moeten weer lachen en krijgen van mij geld.
0: Hoeveel?
3: Deal.
2: Dat is een rap mee. Hoeveel?
3: In het thema van geschiedenis. Want ik heb morgen geschiedenis. Daarna heb ik geschiedenis, dus dat komt goed.
2: Ja, want morgen heeft een wiskunde. Ja, oké, in het thema van geschiedenis. Geschiedenismop. Oké, top.
1: Keigoed.
2: Hoeveel? Ja, hoeveel? Dat weet ik toch niet. Dat...
0: Maar hij wil het ook weten.
2: Hoeveel moet hij hebben?
1: 5, zegt hem.
2: Wat?
3: 5.
2: 5 euro?
0: 5000?
3: 15 euro, hè, zeg. Nee, nee, dat is niet waar.
2: 20 euro?
3: Deal.
2: Stoer, ik heb nog niet gezegd.
0: Ja, dat is wel echt dom, want hij zei 5 en
2: ik weet het, ja. Tot morgen!
3: Succes!
2: Tot morgen, ja, ja. Is er een dag in school?
3: Dag, hè.
2: Love you, Alexander.
0: Nice doing business with you, hè.
2: Hey.
3: Love you.

0: zeg.
1: Was jij een slijmbal?
2: M&M. Bij wie? Bloktelefoon.
1: Bij je leerkrachten vroeger.
3: Misschien dat ik dat onbewust wel een beetje deed, ja. Maar ik weet niet of ik dat zo mag zeggen, maar ja, precies, de feiten zijn verjaard. Ik heb ook wel best wel wat bras gehad met leerkrachten, zo.
1: Ruzie gemaakt?
3: Ja.
1: Met wie dan?
3: Oh, zou ik haar een echte naam zeggen? Dan ben ik zo aan het nadenken.
1: Ja.
3: Juffrouw Marie-Jeanne, in het vierde leerjaar.
1: Dat is echt niet je echte naam, toch?
3: Dat is echt de echte naam.
1: Juffrouw Marie-Jeanne, ja. In het vierde leerjaar. En waarover ging de ruzie dan?
3: dat kan ik niet zeggen. Nee, moeilijk om over te praten, precies.
1: Ja, dat snap ik. Ja. Vierde leerjaar, dus dan doe je nog, ben je nog heel jong. Had je pipi gedaan op de mat of zo?
3: In het vierde leerjaar doe je toch geen pipi meer in je broek?
1: Nee, ik weet niet. Misschien sommigen, hè.
3: Ah, ja.
1: Judge niet, hè. Ja,
3: ja, ik wel. Als je dan in je broek doet, sorry.
1: Ja, ik weet niet, misschien, per ongeluk.
3: Allee, zonder medische aandoening of zo.
1: Juist. Wat had jij daar, of je wilt dat niet zeggen?
3: Ik weet echt niet meer wat ik gedaan had, maar ik herinner mij gewoon nog dat dat echt een... Echt een...
1: Tang?
3: Ja, een ander T-woord of zo was, ja.
1: Dave. Oh, sorry, meneer, met een T.
3: Een dikke T.
1: Oh ja, dus...
3: Nee.
1: Dus daar kwam je niet mee overeen, maar met anderen wel?
3: Ja, met sommigen wel, sommigen niet. Ik had één leerkracht en die leek, dat was dan in het middelbaar, die leek op de acteur Dustin Hoffman, ken je nog?
1: Mm-hmm.
3: Ja, die leek daar heel hard op en die gaf ook Engels, die vond ik heel leuk.
1: Hola.
3: Ik ben zijn naam wel vergeten, besef ik nu.
1: Meneer...
3: Geen idee. Ook wel nooit zo verliefd geweest op een leerkracht of zo. Dat zo allemaal niet. Nee. Weinig met leerkrachten voor de rest.
1: Snap ik. Ja, best wel.
3: Omdat, stembal.
1: Ja, zo op de gang. Zeker, maar ik begon daar te laat mee. Dus ik deed dat niet tijdens het jaar, maar ik deed dat wel tijdens de examens. Op de gang kwam ik bijvoorbeeld die van aardrijkskunde tegen. Zo'n kleintje met krullen. Ik heb haar naam ook niet meer. Van Nutrief? Nee, dat was een andere. Nou, whatever. Mevrouw De Kouter, zal ik zeggen. Hey, mevrouw De Kouter, goedemorgen. Alles goed? Ja, gisteren nog veel geblokt. Ik vond dat wel echt interessant over de gesteente. Zo, dat.
3: Meen je dat?
1: Ja, dat denk ik wel. Zo, ik had nog een klein vraagje. En als het nu niet past, hoef je niet meteen te antwoorden. Maar die vonden dat wel leuk.
3: Oh, je wordt...
1: Ja. Ja, sorry, ik kom er vooruit. En dat heeft wel geholpen.
3: Ja?
1: Ja, zo een beetje slijmen. Ze zijn er gevoelig aan.
3: Hebben ze dat graag?
1: Ze hebben dat graag.
3: Hmm.
1: Dus ik dacht, misschien is dat wel leuk. Als je nu nog aan het studeren bent, op dit uur...
3: Is het zo laat nog?
1: Ja, het is echt laat. Maar als je zo een compliment zou willen geven aan je leerkracht, volgens mij gaat u dat minimum 10% extra opleveren.
3: Amai, nog vrij veel eigenlijk.
1: Dat is echt veel. Ja, ja, maar dat helpt. Maar als iemand graag hebt, verbeter je veel, veel losser.
3: Mm.
1: Voilà. Dus de lijnen staan bij deze open. Moet je een bang hebben? 078 78 1010. Je kan komen slijmen bij jouw favoriete leerkracht. Hallo, met wie?
4: Hallo, met Mathis.
1: Hallo, dag Mathis.
4: Hallo.
1: Hey.
4: Hallo.
1: Goeiedag. Van welke leerkracht heb jij morgen examen?
4: Ik heb morgen van meneer Walravens.
1: Meneer Walravens, oké. Okay. Dan stel ik voor dat jij nu even de bak, spreekwoordelijke bak, van meneer Walravens helemaal volkapt. Laat u maar gaan.
4: Ah ja, oké, maar ik heb nog een kleine mededeling.
1: Van Virgil. Ah ja, van Virgil. Ja, die kennen we. Maar nu slijmen. Mathis, doe maar.
4: Ah ja. Ik heb eigenlijk enkel positieve woorden voor meneer Walravens. Ik hou van die man. En hij heeft me echt al heel veel bijgeleerd, gewoon heel het jaar door.
3: Hmm.
1: Misschien iets uiterlijk?
3: Al te goed.
4: Ik apprecieer die man 100%.
3: Nee, je begint wel elke zin met nee. Waardoor het al de rest dat daarna komt, eigenlijk niet meer waar is, denk ik. Dus, zullen we het nog één keer doen voor meneer Walrus?
1: Ravens.
3: Ah, ja.
1: Richt u maar...
3: Heeft hij een afgelegd?
1: Ja, hij is weg.
3: Heeft hij nu echt afgelegd?
1: Ja, gelegd, ja.
3: Dat neem ik super persoonlijk.
1: Ja, dat snap ik.
3: Dat is...
1: Minpunten?
3: Persoonlijk, hè.
1: Ja, omdat
3: ik ga nu naar meneer Walrus bellen.
5: Je bent verbonden.
3: Oh. Die gsm is misschien uitgevallen.
1: Ah, dat kan.
3: Hij is misschien gewoon... Ja, ik ga dat nu niet direct zo negatief bekijken.
1: Het leek wel alsof dat hem, afgelegd had. Maar bon. Kan gebeuren. Er was een kans om punten te scoren. Heeft ze niet gegrepen.
3: Nee.
1: Meneer Walravens, doe je ding maar morgen met de rode stilo.
3: Zeker. Mathis.
1: Zal het weten hebben. Haha.

0: zeggen wat er hier morgen gaat gebeuren?
1: Wij kunnen toch alles?
0: Ja, maar mogen we dat al verklappen?
1: Maar ja,
0: kunnen mensen dat morgen op de campus al gaan rondvertellen?
1: Op de campus?
0: Op de campus of op de speelplaats?
1: Zeker.
0: Wij gaan morgen
1: niet komen.
0: Jawel, jawel, we komen wel.
1: Ah ja, komen we wel.
0: Okay. Komen wel, ja, ja. En we gaan op
1: vakantie.
0: Nee. Ja, tuurlijk. Verzoek.
1: Ah, het is juist.
0: Requests.
1: Iedereen mag alles aanvragen.
0: Heel de show lang.
1: Maar jongens, toch. Oh.
0: Zeg het voort. Ik ga tegen die van het nieuws zeggen.
1: Oké.
0: We gaan op verzoek.
2: Het is 9:00. Goedenavond. En wij gaan op nieuws met zijn Brecht Schabrechts.
0: En wij gaan op verzoek.
2: In Sint-Truiden in Limburg is vanmiddag een jongen van 13 overleden bij een zwaar verkeersongeval, dat meldt het parket. De jongen werd rond 3:00 met zijn fiets geschept door een auto bij een oversteekplaats. Verkeersdeskundige zal de precieze omstandigheden van het ongeval onderzoeken. Bij een grote politiecontrole van tweewielers in het verkeer begin deze maand waren 1500 weggebruikers in overtreding. Dat is bijna een derde van alle gecontroleerden en dubbel zoveel in vergelijking met dezelfde actie vorig jaar. De meeste overtredingen zijn vastgesteld bij elektrische steps en elektrische fietsen, vertelt Amber G. van de federale politie. Zij geeft enkele voorbeelden.
3: De minimumleeftijd om met een e-step te rijden is 16 jaar, maar toch zijn er heel veel mensen die zich daar niet aan gehouden hebben. Ook snelheid was een probleem, e-steps die opgedreven zijn. Ook een passagier achterop nemen, wat niet mag, maar wat toch gebeurt. Ook als je met een e-step of een fiets rijdt, mag je niet rijden onder invloed van alcohol of van drugs. Ook daar hebben we inbreuken op vastgesteld.
2: In de Brusselse gemeente Sint-Agatha-Berchem heeft de politie bijna €700.000 cash gevonden na een routinecontrole in het verkeer. Agenten hielden een bestuurder tegen omdat hij zijn richtingaanwijzer niet had gebruikt. In de auto vonden ze een verborgenruimte met gsm's en na een huiszoeking vonden ze een smak geld. De bestuurder en zijn partner zijn aangehouden op verdenking van de witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Op de Noordzee is een oefening gehouden om een olielek te bestrijden. Onder meer het onderzoeksschip de Belgica nam deel aan de opruimactie. De olie werd voor de gelegenheid vervangen door stro. Als er een lek is, moet je meteen kunnen ingrijpen, zegt minister van de Noordzee Annelies Verlinde.
4: Omdat bij...
2: Vervangen door stro. Als er een lek is, moet je meteen kunnen ingrijpen, zegt minister van de Noordzee Annelies Verlinde.

0: Nee, inderdaad opvallend. Portugal in Congo 1-1, dus in een openingswedstrijd. Portugal opende de score vroeg in de wedstrijd met een kopbalgoal van João Neves. Net voor de rust was er dan de gelijkmaker van Johan Wissa. Dat is de eerste goal ooit voor Congo op een WK. Historisch moment. En Portugal moest dan weer op zoek naar een doelpunt. Moeilijk, want voor Congo is een punt in deze wedstrijd vandaag gewoon mooi. En het bleef dus 1-1, want Cristiano Ronaldo kreeg veel goede kansen, maar kon die niet in doel verwerken. Zijn grote concurrent Lionel Messi maakte er gisteren 3, maar vandaag is het voor een groot publiek nog eens duidelijk geworden dat die twee niet meer op een gelijkaardig niveau acteren. 1-1 dus inderdaad, maar een punt voor Portugal. En daar zal bondscoach Roberto Martinez niet tevreden mee kunnen zijn.
1: Dank je, Jonathan. Vanavond en vannacht licht bewolkt en tot 18 graden. Morgen veel zon en heet tot 33 graden, aan de kust 25 graden. 'S Avonds en 's nachts kans op onweer, vooral in het westen en in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: M&M. Een uur lang de beste zomerhits in de mix.
3: Magic Summer.

0: 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De VS heeft de tekst van het voorlopige akkoord met Iran nu ook officieel vrijgegeven. De inhoud daarvan was al gelekt. In het akkoord staat dat na ondertekening de gevechten 60 dagen lang stoppen, dat de straat van Hormuz opengaat en dat de Amerikaanse zeeblokkade van Iraanse havens wordt opgeheven. Ook over het nucleaire programma van Iran, de oorspronkelijke reden van de Amerikaanse aanvallen, zijn er afspraken gemaakt, zegt Thomas de Grave in Washington.
1: Er staat in dat Iran nooit een nucleair wapen zal nastreven. Nu, dat is iets wat in het vorige nucleair akkoord van onder Obama ook al stond. Wat er ook wel in staat is dat het nucleair materiaal dat ze op dit moment nog bezitten, dat zal verdund worden, niet vernietigd. En dan als laatste wordt dat ook gekoppeld aan het eind van de sancties op Iran. En dat was iets wat Iran eigenlijk wilde, dat de sancties onmiddellijk zouden gelicht worden. Maar dat wordt eigenlijk gekoppeld aan het nucleaire vlak.
0: En daarnaast is ook afgesproken dat er een fonds komt van $300 miljard voor de wederopbouw en ontwikkeling van Iran. Iran laat weten dat het de tekst bestudeert. Bij een grote politiecontrole van tweewielers in het verkeer waren 1500 van de 4500 weggebruikers in overtreding. Dat is een derde van alle gecontroleerden. Het is dubbel zoveel in vergelijking met dezelfde actie vorig jaar. De meeste overtredingen zijn vastgesteld bij elektrische steps en elektrische fietsen. Amber Zee van de federale politie geeft enkele voorbeelden.
2: De minimumleeftijd om met een e-step te rijden is 16 jaar, maar toch zijn er heel veel mensen die zich daar niet aan gehouden hebben. Ook snelheid was een probleem. E-steps die opgedreven zijn. Ook een passagier achterop nemen, wat niet mag, maar wat toch gebeurt. Ook als je met een e-step of een fiets rijdt, mag je niet rijden onder invloed van alcohol of van drugs. Ook daar hebben we inbreuken op vastgesteld.
0: De komende week wordt het bijzonder warm in ons land, met temperaturen boven de 30 graden en ook felle onweersbuien. Weerman Bram Verbrugge voorspelt een hittekoepel en een Spaanse pluim.
3: We noemen het een hittekoepel. Dat is een hoger luchtdrukgebied dat zich boven Europa komt vestigen, met daaronder zeer hete lucht afkomstig van het noorden van Afrika. Tegelijkertijd gaat er vanaf het westen wat vochtigheid worden aangevoerd. Stapelwolken die kunnen gaan uitgroeien tot een aantal felle onweersbuien. We noemen dat een Spaanse pluim. De eerste onweersbuien gaan wellicht in de nacht van donderdag op vrijdag over het land trekken, vooral voor het westen en het centrum. In de loop van vrijdag namiddag en ook

0: een hoekschop net voor de rust zorgde Wissa ook met de rake kopbalgoal voor het eerste WK-doelpunt in de geschiedenis van Congo. Na 52 jaar staat Congo weer op een wereldkampioenschap en dat hebben ze nu feestelijk geopend met een eerste punt tegen een tegenvallend Portugal. Roberto Martinez houdt bij de Portugezen vast aan de 41-jarige voetballende legende Cristiano Ronaldo, maar die kwam ook vandaag niet uit de verf. 1-1 dus tussen Portugal en Congo.
1: In de Matongewijk in Brussel, waar veel Congolezen wonen, wordt er duchtig gevierd. Zo'n resultaat van de luipaarden hadden ze niet verwacht.
2: 5 minuten 1-0 achter staan. Moed zegt er in de schoenen. Marcelo Paars.
3: Ja, fantastisch! Wie had dat ooit verwacht? Top tegen Portugal.
4: Dat is historisch. De eerste goal van Congo in Wereldcup. Allee, ik heb geen woord.
1: Zo net is al de volgende wedstrijd begonnen, die tussen Engeland en Kroatië. Vannacht licht bewolkt en tot 18 graden, aan zee kans op wat nevel. Morgen veel zon en het wordt heet tot 33 graden. 'S Avonds en 's nachts kans op onweer, vooral in het westen en het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: This is Taylor Swift.
6: Hey, it's Bruno Mars.
5: It's Lady Gaga.
7: What's up, guys? This is Justin Bieber.
8: M&M Teens Top 500.
5: Luister

0: is 11 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrix. De VS heeft de tekst van het voorlopig akkoord met Iran nu ook officieel vrijgegeven en die komt overeen met de inhoud die eerder vandaag al was gelekt. Zo lezen we dat na ondertekening de gevechten 60 dagen lang stoppen, dat de Straat van Hormuz opengaat en dat de Amerikaanse zeeblokkade van Iraanse havens wordt opgeheven. Ook over het nucleair programma van Iran, de oorspronkelijke reden van de Amerikaanse aanvallen, zijn er afspraken, zegt Thomas de Grave in Washington.
1: Er staat in dat Iran nooit een nucleair wapen zal nastreven. Nu, dat is iets wat in het vorige nucleair akkoord van onder Obama ook al stond. Wat er ook wel in staat is dat het nucleair materiaal dat ze op dit moment nog bezitten, dat zal verdund worden, niet vernietigd. En dan als laatste wordt dat ook gekoppeld aan het eind van de sancties op Iran. En dat was iets wat Iran eigenlijk wilde, dat de sancties onmiddellijk zouden gelicht worden. Maar dat wordt eigenlijk gekoppeld aan het nucleaire vlak.
0: En er is ook sprake van een fonds van 300 miljoen dollar voor de wederopbouw en ontwikkeling van Iran. Het is niet duidelijk wie dat gaat betalen. In Sint-Truiden in Limburg is vanmiddag een jongen van 13 overleden bij een zwaar verkeersongeval, dat meldt het parket. De jongen werd rond 3 uur met zijn fiets geschept door een auto bij een oversteekplaats. Verkeersdeskundigen zouden de precieze omstandigheden moeten onderzoeken. Op het WK voetbal is de wedstrijd tussen Engeland en Kroatië aan de gang. Nicola de Brabander, jij volgt die wedstrijd voor ons. Hoe staat het daar aan de rust?
2: Wel, het is 2-2 na een heel erg boeiende eerste helft, waarin Engeland na een paar 10 minuten al een penalty kreeg na een fout van Luka Modric op Madueke. Harry Kane die miste eerst, maar hij kreeg een herkansing omdat doelman Livakovic te snel weg was. En vervolgens scoorde Kane wel. Engeland domineerde vervolgens, maar Baturina trapte uit het niets de 1-1 binnen in minuut 36. En de slotfase van de eerste helft was dol, want weer Kane kopte Engeland op hoekschop overtuigend. Weer op voorsprong, verdient 2-1 dus. Maar de Kroaten knutselden diep in de toegevoegde tijd een prachtig doelpunt in elkaar, waarbij Moussa gelijk maakte. Topfavoriet Engeland heeft offensief dus enorm veel weelde met onder meer Kane, maar zijn ogen vandaag defensief toch wel wankel, moet ik zeggen.
0: Dank je, Nicola. Eerder vanavond heeft Congo 1-1 gelijk gespeeld tegen Portugal, een van de andere favorieten. In de Matongewijk in Brussel, waar veel Congolezen wonen, wordt dat gevierd als een overwinning. Want zo'n resultaat van de Luipaarden tegen Cristiano Ronaldo en co. hadden ze niet verwacht.
3: 5 minuten 1-0 achter staat. Moed zegt er in de schoenen. Marcelio Paars.
4: Ja, fantastisch! Wie had dat ooit verwacht? Top tegen Portugal.
5: Dat is historisch. De eerste goal van Congo in World Cup. Allee, ik heb geen woord.
0: Het weer vannacht ligt bewolkt en tot 18 graden. Aan zee kans op wat nevel. Morgen veel zon en het wordt heet tot 33 graden. Aan de kust 25 graden. S'avonds en s'nachts kans op onweer, vooral in het westen en het centrum. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is middernacht, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrix. De Franse president Macron heeft zijn Amerikaanse collega Trump ontvangen in het kasteel van Versailles. Het was het toetje na de G7 eerder vandaag in Evian, de top van de rijkste industrielanden. Daar is onder meer afgesproken dat er meer steun komt voor Oekraïne in de oorlog met Rusland. Op het programma vanavond stonden een diner, een concert en een bezoek aan een galerij, gewijd aan de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog. Dat vertelt Steven de Kranen in Versailles.
1: Wel, officieel gaat het om een diner ter ere van de 250ste verjaardag van de Amerikaanse onafhankelijkheid. En daar heeft Frankrijk een grote rol in gespeeld. Lodewijk de 16e heeft in feite die onafhankelijkheidsoorlog tegen de Britten gefinancierd, ook gesteund met soldaten. En de onafhankelijkheidsverklaring is in 1783 onder andere voor een deel hier opgesteld. Dus dat is één reden. Maar natuurlijk, dit is het ultieme wapen van de Fransen in hun diplomatie. Dit straalt macht grandeur uit. En vooral niet vergeten, iemand als Donald Trump is gevoelig voor zoiets. Zeker als hij ontvangen wordt met heel veel egards. En dat is hier gebeurd. Le tapis royal. En je zag ook dat hij er zin in had. En net ervoor had hij nog gezegd van, ja, Versailles, it's the real deal, wil hij zeggen. Het is echt goud dat daar in dat kasteel zit. En dat wil hij natuurlijk zien.
0: De VS heeft de tekst van het voorlopig akkoord met Iran nu ook officieel vrijgegeven. En de inhoud komt overeen met wat eerder vandaag al was gelekt. In dat akkoord staat dat de ondertekening, of dat na ondertekening, de gevechten 60 dagen lang stoppen. Dat de straat van Hormuz opengaat en dat de Amerikaanse zeeblokkade van Iraanse havens wordt opgeheven. Iran zal geen nucleair wapen maken en er komt een einde aan de sancties tegen het regime. Er komt ook een investeringsfonds van $300 miljard voor de wederopbouw en ontwikkeling van Iran. En daar is toch veel kritiek op, dat hoort Thomas de Grave in Washington.
2: President Trump heeft al benadrukt dat daar geen enkele Amerikaanse dollar zou bij zijn. Maar toch baart dat sommige mensen hier in de VS zorgen. Ook binnen de Republikeinse partij van Trump, die dat niet graag zien gebeuren, dat er nu zoveel geld naar het Iraans regime zal gaan. Nu, het zal nog moeten blijken wie dat allemaal zal betalen. Maar gewoon het feit dat dat regime helemaal niet veranderd is, ook al zegt Donald Trump van wel, dat zij nu zullen beschikken over zoveel geld, plus dan nog eens de olieinkomsten die ze zullen krijgen opnieuw vanaf de ondertekening van dat memorandum. Ja, dat baart toch wel wat kopzorgen.
0: En de komende week wordt het bijzonder warm in ons land, met temperaturen boven de 30 graden elke dag en ook felle onweersbuien. Weerman Bram Verbrugge voorspelt een hittekoepel en een Spaanse pluim. Hij legt uit wat dat is.
3: We noemen het een hittekoepel. Dat is een hoger luchtdrukgebied dat zich boven Europa komt vestigen, met daaronder zeer hete lucht afkomstig van het noorden van Afrika. Tegelijkertijd gaat er vanaf het westen wat vochtigheid worden aangevoerd. Stapelwolken die kunnen gaan uitgroeien tot een aantal felle onweersbuien. We noemen dat een Spaanse pluim. De eerste onweersbuien gaan wellicht in de nacht van donderdag op vrijdag over het land trekken, vooral voor het westen en het centrum. In de loop van vrijdag namiddag en ook vrijdagavond en vrijdagnacht verwachten we felle onweersbuien voor het centrum en voor het oosten, met hagel, met veel regen op korte tijd en harde rukwinden.
0: Op het WK voetbal heeft Engeland zo net zijn openingswedstrijd op deze wereldbeker gewonnen. Tegen Kroatië werd het 4-2. Nicola de Brabander, jij hebt het gevolgd. Het was een overtuigende overwinning voor de Engelsen.
4: Ja, absoluut. Hè. Maar wel misschien iets moeizamer dan nodig. Want Engeland domineerde de hele wedstrijd. Maar pas in het absolute slot kregen ze echt zekerheid over de winst. Bij de rust mochten ze eigenlijk al niet helemaal tevreden zijn. Want Harry Kane had 2 doelpunten gemaakt en Engeland 2 keer op voorsprong gezet.

0: om Kroatië in de match te houden. Invaller Rashford zorgde uiteindelijk voor de bevrijdende 4-2 eindstand. De Three Lions hebben dus offensief heel veel weelde, maar moeten toch nog een beetje sleutelen aan hun verdediging.
1: Dank je, Nicolas. Heren, vanavond speelden Portugal en Congo 1-1 gelijk. Het weer nog vannacht licht bewolkt en tot 18 graden. Aan zee kans op nevel. Morgen veel zon en het wordt heet tot 33 graden. 'S Avonds en 's nachts dus kans op onweer, vooral in het westen en het centrum. Zo woensdag 17 juni zit erop. Een goede nacht.

0: Het is 1 uur, een heel goeie nacht, 14 nieuws met allerlei korte. De presidenten van de Verenigde Staten en Iran hebben het eerder bereikte akkoord vanavond al ondertekend. Dat werd vanuit het Witte Huis kort voor middernacht bekendgemaakt. En ook Iraanse staatsmedia hebben dat ondertussen bevestigd. Eerder was gezegd dat de ondertekening pas morgen in Zwitserland zou plaatsvinden. De Amerikaanse president Trump zette zijn handtekening in het bijzijn van de Franse president Macron in het kasteel van Versailles. Vanuit Versailles, Steven de Kranen.
1: Laat op de avond ook opvallend nieuws uit het kasteel van Versailles. Wat begon als een feestelijke bijeenkomst ter ere van de 250ste verjaardag van de Amerikaanse onafhankelijkheid, kreeg onverwacht na middernacht ook nog een geopolitieke dimensie. Volgens de Franse media heeft Amerikaanse president Trump daar tijdens het diner een akkoord met Iran ondertekend. Naar verluidt zelfs op papier als start van de vredesonderhandelingen en om een staakt het vuren in het Midden-Oosten mogelijk te maken. Iran bevestigt ondertussen dat beide landen het akkoord hebben erkend. Trump zou de uitnodiging van de Franse president Macron voor Versailles, aansluitend op de G7-top, trouwens bijzonder geapprecieerd hebben. Daarnaast hebben Macron en Trump vanuit Versailles ook samen nog eens telefonisch overleg gevoerd met de Oekraïense president Zelensky. Het kasteel van Versailles vormde zo niet alleen het decor voor een herdenking, maar ook opnieuw voor diplomatie op het hoogste niveau.
0: Bij een grote politiecontrole van tweewielers in ons land waren 1500 weggebruikers in overtreding. Dat is 30% van alle gecontroleerden. Het is ook dubbel zoveel in vergelijking met dezelfde actie vorig jaar. De meeste overtredingen werden vastgesteld bij elektrische steps en elektrische fietsen. Anne Berger van de federale politie geeft enkele voorbeelden van overtredingen.
2: De minimumleeftijd om met een e-step te rijden is 16 jaar, maar toch zijn er heel veel mensen die zich daar niet aan gehouden hebben. Ook snelheid was een probleem. E-steps die opgedreven zijn. En ook een passagier achterop nemen, wat niet mag, maar wat toch gebeurt. Ook als je met een e-step of een fiets rijdt, mag je niet rijden onder invloed van alcohol of van drugs. Ook daar hebben we inbreuken op vastgesteld.
0: En op het wereldkampioenschap voetbal heeft Engeland zijn openingswedstrijd gewonnen tegen Kroatië. Het verslag is van Nicola de Brabander.
3: Offensief indrukwekkend, maar defensief nog werk aan de winkel. Dat is de conclusie na een nochtans overtuigende zege van Engeland tegen Kroatië. De Engelsen kwamen in de eerste helft twee keer op voorsprong na twee goals op spelhervatting van Harry Kane. Een penalty en een kopbal na corner. Maar een verdedigend ongeconcentreerd Engeland zag Kroatië twee keer gelijk maken. Al waren de doelpunten van Baturina en Moussa wel enig mooi 2-2 halfweg. In een bijzonder sterk openingskwartier van de tweede helft zetten de Engelsen orde op zaken. Bellingham maakte meteen 3-2 en het was een mirakel dat Kroatië niet nog een paar goals slikte. Het was uiteindelijk wachten op invaller Rashford vooraleer de 4-2 op het bord stond. Als Engeland de boel achterin gesloten kan houden, dan zullen ze heel ver komen op dit WK.
0: In dezelfde groep is zo net het duel tussen Ghana en Panama gestart. Vannacht licht bewolkt en tot 18 graden aan zee, kans op nevel. Donderdag veel zon en het wordt heet, tot 33 graden in de Kempen, aan de kust 25 graden. 'S Avonds en 's nachts is er kans op onweer, vooral in het westen en het centrum van het land. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: klinken.
0: Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
1: Klinkt goed.
0: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.